0: ongeveer een derde de productie terug en stelt ruim een vijfde investeringen uit. Als de onrust aanhoudt, verwacht ruim 8 op de 10 bedrijven binnen 6 maanden problemen in de toeleveringsketen. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu laat onderzoeken wie de anonieme bronnen zijn in de bekroonde documentaire NASA over de oorlog in Gaza. De stafchef van het leger, het hoofd van de veiligheidsdienst Shin Bet en de landsadvocaat voeren het onderzoek uit. Netanyahu noemt de film vals en misleidend. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt dat Rusland na de aankondiging van president Trump over een energiebestand een energiecentrale in Kiev heeft geraakt met een Shahed-drone. Ook in de regio Kharkiv zouden energievoorzieningen zijn aangevallen. Moskou heeft nog niet gereageerd. Bij een luchtaanval zaterdag op een goudmijn aan de grens van Soedan en Egypte zijn tientallen mensen omgekomen. Het dodental wordt geschat op 72 tot 200. Soedanese mensenrechtenorganisaties houden de Egyptische luchtmacht verantwoordelijk. Volgens pamfletten ging het om een veiligheidsoperatie tegen illegale goudwinning. Enkele tienduizenden mensen hebben zondag in Brussel meegedaan aan de Klimaatmars 2026. De Klimaatcoalitie hekelt het gebrek aan klimaatambitie in België en eist onder meer belasting van fossiele bedrijven en minder subsidies voor fossiele brandstoffen. De politie en organisatie komen nog met officiële cijfers. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Summertime, daar zitten we inmiddels in. Dat voel je inderdaad, zeker de temperatuur. Hoewel het hier op Curaçao altijd warm is. En altijd hebben we zomer, zelfs nog in de laatste weken van het jaar. Hè? Ja, zo is het er eenmaal. Maar in ieder geval, Riven samen met Shaggy hebben echt iets leuks van gemaakt. Van een hele oude hit uit de jaren 60. Dus inderdaad in de moderne versie, dan ook alweer een aantal jaren geleden. En misschien wordt het weer herhaald in de toekomst. Je weet maar nooit. Zo zeg, we zitten dus inmiddels in de tweede uur van het programma. Bonocci, welkom nogmaals bij Ambiente. We gaan zo mogelijk door tot 9 uur met Ambiente Paradise FM. Voor vandaag zondag alweer de 11e oktober 2026. Zo'n beetje al half oktober bereiken we dus in de komende week. Oktober is ook de vakantiemaand. Ja, ja, morgen dus lekker vrij voor de maestro en maestro rondom Curaçao en Aruba Bonaire. Maar hier noemen we de boel wel tussenvakantie in plaats van herfstvakantie. Met herfst, daar hebben we niks mee te maken. Fijn dat je erbij bent. We gaan gewoon lekker door.
1: It's the weekend. And this is David Arisa.

In heel veel landen dus werd het lied nummer 1 tijdens de mondiaal. Shakira samen met Burna Boy, Die Die. Nou, Shakira, daar hoef ik in ieder geval niks over te vertellen. Het is wel zo, ze is wel een aantal keer dus in aanmerking gekomen voor een hit voor de FIFA. En dat is dus dit jaar weer gelukt. Samen dus met Burna Boy, dat is een 35-jarige artiest uit Nigeria. Zit zo'n beetje 5 à 6 jaar in de muziek. En naast het single speelt hij ook keyboards. Heel veel mensen denken dat dit zijn allereerste hit is. Nee, nee, hij heeft een andere leuke hits. En een andere keer hoor je iets van hem in dit programma. Maar in ieder geval niet zijn allereerste hit. Het woordje die, die, afkomstig uiterlijk uit de uitdrukking uit Italië. Dat betekent eigenlijk vooruitgaan. Geef de moed niet op, dus lekker doorgaan. Dus daar moedig je eigenlijk iemand mee. Vandaar dus ook continu die, die in het lied. In het papiamento zeggen we... Sigi daarbij. Ja, het klinkt wel een beetje die-die-achtig, weet je niet? Daarbij. Nou, dat is dus dat geluk zo aan het eind van de mondiaal. Voor de FIFA, muzikaal gezien, was dit natuurlijk een fantastische keus. Ja, toch? Nou, één ding zo en zo. Wij willen Shakira hier een keertje in vivo zien. Hè? Misschien over een aantal jaren. Goed, voor nu de muziek van Enrique Iglesias samen met Maria Becerra. Hier is Así es la

Zeker een fantastische combinatie. Enrique Iglesias samen met Maria Becerra. Así es la vida. Zo is het leven nou eenmaal. Het lijkt net op een pokerspelletje. Soms win je, soms verlies je. Daar gaat het lied dus over. Maria Becerra is een artiest uit Argentina. Ze is 26 jaar. En als man zijnde, mag ik toch wel zeggen, neem ik aan. Ze is mooi. Hoppi bonita sua. Bakkebong. Je luistert naar Ambiente. En Ambiente staat voor rust en gezelligheid. En zo maak je je hele weekend

afgelopen met de pret. Hoogle samen met Salto, Jamaica Bam Bam. Echt een lekkere, stevige vakantiehit. Dat is het. Je luistert naar Ambiente en dit is Paradise FM. Zometeen muziek van Kev, samen met heel veel andere vrienden. Dezelfde meneer van Bontari, Bontari, Bontardi. Quebo telefoon. Maar nu zijn ze allemaal trots op Curaçao. Voor dit alles is even Alanis Morissette. Hier is Thank You. Help.

0: Die stereo van vroeger, dat was altijd zo apart, hè? Vooral de balans was hartstikke leuk. De Boxtops en The Letter.
1: Dit is Ambiente met David Arisa.
0: Hey, ken je nog die meneer van Bontardi, Bontardi, Quebo Telefoon? Ja, hij is nog steeds actief, hoor. Hier is Kelv.
1: Dit is het geluid van Curaçao. Je hoort hem overal. Paradise.

0: dit toch wel zo'n beetje de nagalm van Mondiaal 2026, de Blue Wave. Voorlopig hele mooie herinnering, in ieder geval, sowieso. Maar het lied kan je eigenlijk overal voor gebruiken, dus waarom dus niet in ambiente? Muziek van onder andere Kelv, Dibo D en nog heel veel andere vrienden en vriendinnen. Dat jukor zo, botan beta toch?
1: De beste Latino hits zondagavond in Ambiente met David Ariza.
0: Jesus, ik heb nog geen salsa gedraaid vanavond. Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Gaat er misschien iets mis? Nee hoor, niks gaat iets mis. Ik ga het gelijk even goed maken. Hier is Tito Nieves, Bailemos. Bailemos.

0: dat is een tijd geleden. Dat betekent dus, hij zit dus heel lang in de muziek. Tito Nieves hoor je hem vanavond met Bailemos. Een van zijn leukste salsa, moet ik zeggen. Oké, beste vrienden en vriendinnen. Het is nu de hoogste tijd voor de station calls. En hier komt hij aan. Ambiente wordt namelijk gemaakt in de studio van Paradise FM. Uiteraard hier op Curaçao. Maar het programma gaat ook de lucht in Nederland. Misschien wist je dat niet, maar het gaat allemaal via Havenstad Radio. Het geluid van de stad in Rotterdam. En het programma is daar te beluisteren op zondagavond tussen 7 en 9 uur. Dus dat betekent niet om 1 uur 's nachts Nederlandse tijd. Nee, gewoon zeg maar Nederlandse tijd tussen 7 en 9 uur. Dus in principe ook hier op Curaçao, waar je dus nu naar luistert. Reacties op dit programma dus, kan je altijd kwijt op de vaste applijn van Paradise FM. Vertel ons wat je vindt van het programma Ambiente en van de andere programmeringen hier op Paradise. En dat kan je dus doen op 675-1031. En wat leuk is, we zitten nu in de vakantieperiode. En dat betekent ook heel veel mensen, onder andere uit Nederland, hier op Curaçao op vakantie. Bon bini, geniet ervan. En neem na je vakantie zeker heel veel leuke herinneringen mee. Eén ding raad ik je aan, naast het genieten, wil je gaan zwemmen in de komende dagen, dan raad ik je aan om toch altijd eerst even te kijken naar het weerbericht. Wat een klein beetje abnormaal is voor de tijd van het jaar. Maar goed. Even opletten dus. En voor de rest, dat heet gewoon weg genieten. Het orkaanperiode op zichzelf, dat loopt gelukkig heel rustig.
1: Goedenavond. Dit is Paradise 103.1.
2: Ambiente.

0: Freddy Herrera, Pega Me Tu Vicio. Dit soort muziek noemen ze nou een lekkere, stevige merengue. Wanneer je een merengue hoort, dan komt het over het algemeen uit de Dominicaanse Republiek. Maar het kan ook komen uit Puerto Rico of misschien ook andere landen, maar meestal toch wel uit de Dominicaanse Republiek. Eddie Herrera is inmiddels ook boven de 60 jaar. Hij is 62 jaar en is actief met zijn muziek vanaf 1984. Herrera, schrijf je dus met twee R, is geboren in Santiago de los Caballeros. In Santiago de los Caballeros, daar komen over het algemeen heel veel artiesten vandaan. Een leraar van zijn lagere schoolperiode, die dus in principe geschiedenisles gaf, gaf hem ook gitaarles, maar dan allemaal in zijn vrije tijd. En zo dus is Eddie Herrera gegroeid tot een groot artiest. El Vicio de tu Boca, die je zojuist hoorde, is een van zijn hits.
1: Dit is Ambiente met David Arisa.
0: Oei, oei, oei, wat kan een zondagavond toch heerlijk zijn, hè? En dat heet genieten.
2: Dit was een hit hier op Curaçao. Even terug.
0: Hier is Stevie Wonder.

0: een uitstekende combinatie van jazz en pop. Dat is echt iets voor Stevie Wonder. Een lied gewijd dus aan Sir Duke, waar ook een stage, een podium hier op Curaçao, is naar die grote artiest genoemd. Let maar op in september.
1: Ambiente.
0: Ambiente trilt vrolijk verder. Hier is Elton John, Nobody Wins.

0: Met een groot artiest hebben we hier te maken. Mr. Elton John, Nobody Wins. Muziek uit de jaren 80. Inmiddels is hij gestopt met het optreden. Zijn laatste optreden was in 2023. En dat allemaal na 330 shows. Zo, dat is een hele hoop. Elton John loopt zo'n beetje tegen 80 jaar aan. Dus inderdaad, optreden, dat wordt het een beetje moeilijk. Dus hij doet het nog wel. Maar dat moet er wel op een hele speciale moment zijn. Curaçao North Sea Jazz zou voor hem dan geen speciaal moment zijn? Wat denk je zelf? Nee hoor, ik denk dat dat niet meer gaat lukken. Ai, ai, ai. We zitten inmiddels in de laatste minuten van jouw zondagavondshow. Dat heet Ambiente. De laatste minuten besteden we aan een van een grote artiest die inderdaad afgelopen maand is overleden op 91-jarige leeftijd. Ik heb het over Mighty Sparrow. In de jaren 70 verhuisde hij naar Amerika, naar New York City om precies te zijn. Mighty Sparrow had heel veel hits, speciaal in de jaren 60. Het was een calypso-expert. Hele grote hits heeft hij gemaakt, onder andere The Lizard en ook Gene and Dana. Wat denk je van Congo Man? En natuurlijk de allergrootste volgens de kenners, Good Morning Mr. Walker, I Wanna See Your Daughter. Mighty Sparrow, Calypso King, overleed in de laatste week van september 2026 op 91-jarige leeftijd. Ja, dit wordt dan de oudste single van dit uur.
1: Ambiente.
0: Ambiente.

0: Ja, hele mooie muziek heeft hij altijd gemaakt, volgens Ma en Pa. Mr. Walker, good morning Mr. Walker, I wanna see your daughter. Muziek van Mighty Sparrow, ik zeg het nogmaals, is overleden in de laatste week van september 2026. 91 jaar werd hij.
1: Ambiente.
0: Yes, José, het zit er weer op voor vanavond. Ja, dit was weer Ambiente voor zondagavond. Ik ga eventjes een week tussenuit, dus volgende week even geen Ambiente. Maar de week daarop zijn we weer vrolijk terug. Jij bij de radio en ik achter de microfoon. Ik wens je nog een prettige zondagavond en ik sluit de deur met José Feliciano. I wanna be where you are.

9 uur. Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. De oorlog in het Midden-Oosten zet Nederlandse technologiebedrijven onder druk. Volgens brancheorganisatie FME schroeft ongeveer een derde de productie terug en stelt ruim een vijfde investeringen uit. Als de onrust aanhoudt, verwacht ruim 8 op de 10 bedrijven binnen 6 maanden problemen in de toeleveringsketen. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu laat onderzoeken wie de anonieme bronnen zijn in de bekroonde documentaire NASA over de oorlog in Gaza. De stafchef van het leger, het hoofd van de veiligheidsdienst Shin Bet en de landsadvocaat voeren het onderzoek uit. Netanyahu noemt de film vals en misleidend. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt dat Rusland na de aankondiging van president Trump over een energiebestand een energiecentrale in Kiev heeft geraakt met een Shahed-drone. Ook in de regio Kharkiv zouden energievoorzieningen zijn aangevallen. Moskou heeft nog niet gereageerd. Bij een luchtaanval zaterdag op een goudmijn aan de grens van Soedan en Egypte zijn tientallen mensen omgekomen. Het dodental wordt geschat op 72 tot 200. Soedanese mensenrechtenorganisaties houden de Egyptische luchtmacht verantwoordelijk. Volgens pamfletten ging het om een veiligheidsoperatie tegen illegale goudwinning.

0: zondag in Brussel meegedaan aan de Klimaatmars 2026. De Klimaatcoalitie hekelt het gebrek aan klimaatambitie in België en eist onder meer belasting van fossiele bedrijven en minder subsidies voor fossiele brandstoffen. De politie en organisatie komen nog met officiële cijfers. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise.

0: ben Lex Jansen en dit is het nieuws. De oorlog in het Midden-Oosten zet Nederlandse technologiebedrijven onder druk. Volgens brancheorganisatie FME schroeft ongeveer een derde de productie terug en stelt ruim een vijfde investeringen uit. Als de onrust aanhoudt, verwacht ruim 8 op de 10 bedrijven binnen 6 maanden problemen in de toeleveringsketen. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu laat onderzoeken wie de anonieme bronnen zijn in de bekroonde documentaire NASA over de oorlog in Gaza. De stafchef van het leger, het hoofd van de veiligheidsdienst Shin Bet en de landsadvocaat voeren het onderzoek uit. Netanyahu noemt de film vals en misleidend. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt dat Rusland na de aankondiging van president Trump over een energiebestand een energiecentrale in Kiev heeft geraakt met een Shahed-drone. Ook in de regio Kharkiv zouden energievoorzieningen zijn aangevallen. Moskou heeft nog niet gereageerd. Bij een luchtaanval zaterdag op een goudmijn aan de grens van Soedan en Egypte zijn tientallen mensen omgekomen. Het dodental wordt geschat op 72 tot 200. Soedanese mensenrechtenorganisaties houden de Egyptische luchtmacht verantwoordelijk. Volgens pamfletten ging het om een veiligheidsoperatie tegen illegale goudwinning. Enkele tienduizenden mensen hebben zondag in Brussel meegedaan aan de Klimaatmars 2026. De Klimaatcoalitie hekelt het gebrek aan klimaatambitie in België en eist onder meer belasting van fossiele bedrijven en minder subsidies voor fossiele brandstoffen. De politie en organisatie komen nog met officiële cijfers. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 11 uur. Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. De oorlog in het Midden-Oosten zet Nederlandse technologiebedrijven onder druk. Volgens brancheorganisatie FME schroeft ongeveer een derde de productie terug en stelt ruim een vijfde investeringen uit. Als de onrust aanhoudt, verwacht ruim 8 op de 10 bedrijven binnen 6 maanden problemen in de toeleveringsketen. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu laat onderzoeken wie de anonieme bronnen zijn in de bekroonde documentaire NASA over de oorlog in Gaza. De stafchef van het leger, het hoofd van de veiligheidsdienst Shin Bet en de landsadvocaat voeren het onderzoek uit. Netanyahu noemt de film vals en misleidend. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt dat Rusland na de aankondiging van president Trump over een energiebestand een energiecentrale in Kiev heeft geraakt met een Shahed-drone. Ook in de regio Kharkiv zouden energievoorzieningen zijn aangevallen. Moskou heeft nog niet gereageerd. Bij een luchtaanval zaterdag op een goudmijn aan de grens van Soedan en Egypte zijn tientallen mensen omgekomen. Het dodental wordt geschat op 72 tot 200. Soedanese mensenrechtenorganisaties houden de Egyptische luchtmacht verantwoordelijk. Volgens pamfletten ging het om een veiligheidsoperatie tegen illegale goudwinning. Enkele tienduizenden mensen hebben zondag in Brussel meegedaan aan de Klimaatmars 2026. De Klimaatcoalitie hekelt het gebrek aan klimaatambitie in België en eist onder meer belasting van fossiele bedrijven en minder subsidies voor fossiele brandstoffen. De politie en organisatie komen nog met officiële cijfers. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

Watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op

0: ben Lex Jansen en dit is het nieuws. De oorlog in het Midden-Oosten zet Nederlandse technologiebedrijven onder druk. Volgens brancheorganisatie FME schroeft ongeveer een derde de productie terug en stelt ruim een vijfde investeringen uit. Als de onrust aanhoudt, verwacht ruim 8 op de 10 bedrijven binnen 6 maanden problemen in de toeleveringsketen. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu laat onderzoeken wie de anonieme bronnen zijn in de bekroonde documentaire NASA over de oorlog in Gaza. De stafchef van het leger, het hoofd van de veiligheidsdienst Shin Bet en de landsadvocaat voeren het onderzoek uit. Netanyahu noemt de film vals en misleidend. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt dat Rusland na de aankondiging van president Trump over een energiebestand een energiecentrale in Kiev heeft geraakt met een Shahed-drone. Ook in de regio Kharkiv zouden energievoorzieningen zijn aangevallen. Moskou heeft nog niet gereageerd. Bij een luchtaanval zaterdag op een goudmijn aan de grens van Soedan en Egypte zijn tientallen mensen omgekomen. Het dodental wordt geschat op 72 tot 200. Soedanese mensenrechtenorganisaties houden de Egyptische luchtmacht verantwoordelijk. Volgens pamfletten ging het om een veiligheidsoperatie tegen illegale goudwinning. Enkele tienduizenden mensen hebben zondag in Brussel meegedaan aan de Klimaatmars 2026. De Klimaatcoalitie hekelt het gebrek aan klimaatambitie in België en eist onder meer belasting van fossiele bedrijven en minder subsidies voor fossiele brandstoffen. De politie en organisatie komen nog met officiële cijfers. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: ben Lex Jansen en dit is het nieuws. De oorlog in het Midden-Oosten zet Nederlandse technologiebedrijven onder druk. Volgens brancheorganisatie FME schroeft ongeveer een derde de productie terug en stelt ruim een vijfde investeringen uit. Als de onrust aanhoudt, verwacht ruim 8 op de 10 bedrijven binnen 6 maanden problemen in de toeleveringsketen. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu laat onderzoeken wie de anonieme bronnen zijn in de bekroonde documentaire NASA over de oorlog in Gaza. De stafchef van het leger, het hoofd van de veiligheidsdienst Shin Bet en de landsadvocaat voeren het onderzoek uit. Netanyahu noemt de film vals en misleidend. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt dat Rusland na de aankondiging van president Trump over een energiebestand een energiecentrale in Kiev heeft geraakt met een Shahed-drone. Ook in de regio Kharkiv zouden energievoorzieningen zijn aangevallen. Moskou heeft nog niet gereageerd. Bij een luchtaanval zaterdag op een goudmijn aan de grens van Soedan en Egypte zijn tientallen mensen omgekomen. Het dodental wordt geschat op 72 tot 200. Soedanese mensenrechtenorganisaties houden de Egyptische luchtmacht verantwoordelijk. Volgens pamfletten ging het om een veiligheidsoperatie tegen illegale goudwinning. Enkele tienduizenden mensen hebben zondag in Brussel meegedaan aan de Klimaatmars 2026. De Klimaatcoalitie hekelt het gebrek aan klimaatambitie in België en eist onder meer belasting van fossiele bedrijven en minder subsidies voor fossiele brandstoffen. De politie en organisatie komen nog met officiële cijfers. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op

0: ben Lex Jansen en dit is het nieuws. De oorlog in het Midden-Oosten zet Nederlandse technologiebedrijven onder druk. Volgens brancheorganisatie FME schroeft ongeveer een derde de productie terug en stelt ruim een vijfde investeringen uit. Als de onrust aanhoudt, verwacht ruim 8 op de 10 bedrijven binnen 6 maanden problemen in de toeleveringsketen. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu laat onderzoeken wie de anonieme bronnen zijn in de bekroonde documentaire NASA over de oorlog in Gaza. De stafchef van het leger, het hoofd van de veiligheidsdienst Shin Bet en de landsadvocaat voeren het onderzoek uit. Netanyahu noemt de film vals en misleidend. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt dat Rusland na de aankondiging van president Trump over een energiebestand een energiecentrale in Kiev heeft geraakt met een Shahed-drone. Ook in de regio Kharkiv zouden energievoorzieningen zijn aangevallen. Moskou heeft nog niet gereageerd. Bij een luchtaanval zaterdag op een goudmijn aan de grens van Soedan en Egypte zijn tientallen mensen omgekomen. Het dodental wordt geschat op 72 tot 200. Soedanese mensenrechtenorganisaties houden de Egyptische luchtmacht verantwoordelijk. Volgens pamfletten ging het om een veiligheidsoperatie tegen illegale goudwinning. Enkele tienduizenden mensen hebben zondag in Brussel meegedaan aan de Klimaatmars 2026. De Klimaatcoalitie hekelt het gebrek aan klimaatambitie in België en eist onder meer belasting van fossiele bedrijven en minder subsidies voor fossiele brandstoffen. De politie en organisatie komen nog met officiële cijfers. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: ben Lex Jansen en dit is het nieuws. De oorlog in het Midden-Oosten zet Nederlandse technologiebedrijven onder druk. Volgens brancheorganisatie FME schroeft ongeveer een derde de productie terug en stelt ruim een vijfde investeringen uit. Als de onrust aanhoudt, verwacht ruim 8 op de 10 bedrijven binnen 6 maanden problemen in de toeleveringsketen. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu laat onderzoeken wie de anonieme bronnen zijn in de bekroonde documentaire NASA over de oorlog in Gaza. De stafchef van het leger, het hoofd van de veiligheidsdienst Shin Bet en de landsadvocaat voeren het onderzoek uit. Netanyahu noemt de film vals en misleidend. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt dat Rusland na de aankondiging van president Trump over een energiebestand een energiecentrale in Kiev heeft geraakt met een Shahed-drone. Ook in de regio Kharkiv zouden energievoorzieningen zijn aangevallen. Moskou heeft nog niet gereageerd. Bij een luchtaanval zaterdag op een goudmijn aan de grens van Soedan en Egypte zijn tientallen mensen omgekomen. Het dodental wordt geschat op 72 tot 200. Soedanese mensenrechtenorganisaties houden de Egyptische luchtmacht verantwoordelijk. Volgens pamfletten ging het om een veiligheidsoperatie tegen illegale goudwinning. Enkele tienduizenden mensen hebben zondag in Brussel meegedaan aan de Klimaatmars 2026. De Klimaatcoalitie hekelt het gebrek aan klimaatambitie in België en eist onder meer belasting van fossiele bedrijven en minder subsidies voor fossiele brandstoffen. De politie en organisatie komen nog met officiële cijfers. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1.

watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM. Dit is Paradise FM. Je zingt ze allemaal mee. 103.1 FM.

0: Buis FM.
1: Je vertrouwde muziek. Je vertrouwde stemmen. Je vertrouwde frequentie. Op 103.1 FM.
2: Paradise FM. Up in here tonight. No fighting.
3: We got the refugees.
2: No fighting.

0: ben Lex Jansen en dit is het nieuws. De oorlog in het Midden-Oosten zet Nederlandse technologiebedrijven onder druk. Volgens brancheorganisatie FME schroeft ongeveer een derde de productie terug en stelt ruim een vijfde investeringen uit. Als de onrust aanhoudt, verwacht ruim 8 op de 10 bedrijven binnen 6 maanden problemen in de toeleveringsketen. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu laat onderzoeken wie de anonieme bronnen zijn in de bekroonde documentaire NASA over de oorlog in Gaza. De stafchef van het leger, het hoofd van de veiligheidsdienst Shin Bet en de landsadvocaat voeren het onderzoek uit. Netanyahu noemt de film vals en misleidend. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt dat Rusland na de aankondiging van president Trump over een energiebestand een energiecentrale in Kiev heeft geraakt met een Shahed-drone. Ook in de regio Kharkiv zouden energievoorzieningen zijn aangevallen. Moskou heeft nog niet gereageerd. Bij een luchtaanval zaterdag op een goudmijn aan de grens van Soedan en Egypte zijn tientallen mensen omgekomen. Het dodental wordt geschat op 72 tot 200. Soedanese mensenrechtenorganisaties houden de Egyptische luchtmacht verantwoordelijk. Volgens pamfletten ging het om een veiligheidsoperatie tegen illegale goudwinning. Enkele tienduizenden mensen hebben zondag in Brussel meegedaan aan de Klimaatmars 2026. De Klimaatcoalitie hekelt het gebrek aan klimaatambitie in België en eist onder meer belasting van fossiele bedrijven en minder subsidies voor fossiele brandstoffen. De politie en organisatie komen nog met officiële cijfers. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: van 5 uur. Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. De oorlog in het Midden-Oosten zet Nederlandse technologiebedrijven onder druk. Volgens brancheorganisatie FME schroeft ongeveer een derde de productie terug en stelt ruim een vijfde investeringen uit. Als de onrust aanhoudt, verwacht ruim 8 op de 10 bedrijven binnen 6 maanden problemen in de toeleveringsketen. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu laat onderzoeken wie de anonieme bronnen zijn in de bekroonde documentaire NASA over de oorlog in Gaza. De stafchef van het leger, het hoofd van de veiligheidsdienst Shin Bet en de landsadvocaat voeren het onderzoek uit. Netanyahu noemt de film vals en misleidend. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt dat Rusland na de aankondiging van president Trump over een energiebestand een energiecentrale in Kiev heeft geraakt met een Shahed-drone. Ook in de regio Kharkiv zouden energievoorzieningen zijn aangevallen. Moskou heeft nog niet gereageerd. Bij een luchtaanval zaterdag op een goudmijn aan de grens van Soedan en Egypte zijn tientallen mensen omgekomen. Het dodental wordt geschat op 72 tot 200. Soedanese mensenrechtenorganisaties houden de Egyptische luchtmacht verantwoordelijk. Volgens pamfletten ging het om een veiligheidsoperatie tegen illegale goudwinning. Enkele tienduizenden mensen hebben zondag in Brussel meegedaan aan de Klimaatmars 2026. De Klimaatcoalitie hekelt het gebrek aan klimaatambitie in België en eist onder meer belasting van fossiele bedrijven en minder subsidies voor fossiele brandstoffen. De politie en organisatie komen nog met officiële cijfers. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op

0: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis, je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuracao.com.
1: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work, or

0: jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao en ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en verrassend veel ruimte. Auto's die jouw dagelijkse leven net wat makkelijker maken. Bezoek onze showroom van maandag tot en met zaterdag aan de Scherpenheuvel 7. Of bekijk azcuraçao.com. AZ Curaçao, al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
1: Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirate Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomato's. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.
2: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry, we have enough to choose from.
3: The Wine Factory.
4: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 6 uur.
5: Esmee Grijmans met het nieuws. Het College Financieel Toezicht bezocht woningbouwstichting FKP. De stichting presenteerde het vernieuwde woonprogramma Mikas Awor voor betaalbare woningen. FKP werkt achterstallige jaarrekeningen weg. De boeken van 2015 tot en met 2018 zijn klaar. Op 8 locaties is ruimte voor ruim 1400 woningen. FKP wil in 15 jaar bijna 14.000 woningen bouwen. In de wijk Las Almas zijn zaterdagochtend 2 lichamen gevonden bij een woning. In de tuin lag een gedeeltelijk begraven skelet. In de slaapkamer lag een overleden man met een vuurwapen naast zich. Vermoedelijk gaat het om een moeder en haar zoon. Het Openbaar Ministerie laat beide lichamen onderzoeken om de identiteit en toedracht vast te stellen. Dan nog internationaal nieuws. Volgens Oekraïne heeft Rusland het energiebestand van president Trump geschonden. President Volodymyr Zelensky zegt dat Oekraïne het bestand wel naleefde en klaarstaat voor een gevechtspauze. Volgens staatsbedrijf Naftogaz zijn in de nacht van zondag op maandag gasproductiefaciliteiten in de regio Kharkiv aangevallen. Een 14-jarige leerling zou op een middelbare school in Aubagne bij Marseille een rector en een docent hebben neergeschoten. De slachtoffers zijn niet in levensgevaar. De rector werd in het onderlichaam geraakt, de docent in het dijbeen. De schutter is opgepakt. Over het motief is niets bekend. Het Openbaar Ministerie eist TBS met voorwaarden tegen de 68-jarige Johannes F. uit Utrecht. Hij wordt verdacht van een serie aanrandingen in 2023 en 2024. Het merendeel van de slachtoffers was minderjarig. Ook eist het OM een celstraf gelijk aan het voorarrest en 5 jaar alcoholverbod. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
6: Ben je nou weer bij your bicep geweest?
7: Sorry schat, ik kon het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
2: Coco Speech. De

0: tot zonsondergang. Elke dag zondag. Ervaar het bij Kokos. It all happens at Yountil Beach.
1: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Nu Jeremy Kesseler.
3: Met Paul Young en een bijzondere boodschap die nog zwaar is.
4: Zo, dat is heerlijk wakker worden. Met een smaakvol ontbijtje en jullie lekkere muziek. Zo fijn. Bedankt, hey Jeremy.
2: De Paradise FM ochtendshow.
3: Come back and stay for good bij die Paradise FM ochtendshow. En dat heb je gedaan. Het is 6:06. Dankjewel dat je erbij bent. Samen vieren wij deze dagstart hier op 103.1. Nelly Rossa onderweg voor het laatste nieuws. Ik ben Jeremy en heb de beste muziek ooit gemaakt voor je. Met die Paul Young dus en zometeen ook nog een keer Bokan.

Area 51, Bocancion, ja. En dat betekent het begin van een nieuwe werkweek. Bon dia en bon sima. Daar gaan we, samen jij, wij hier allemaal. Jij deelt het met andere luisteraars, met ons hier bij de radio. Op deze maandagochtend, 12 oktober alweer. Zo snel gaat het. En zo snel is het alweer middag. Broodje broodspot vanmiddag weer. Maar eerst tot 10 uur de ochtendshow. De vernieuwde Paradise FM ochtendshow. En 17 augustus zijn ikzelf, Jeremy en Nelly hier van de partij in de ochtend om jou lekker mee te nemen. En natuurlijk spelen we ook vandaag gewoon weer Welk dier hoor je hier. Oh, laat daar geen misverstand over ontstaan. Het spel der spellen van de Nationale Radio spelen we natuurlijk gewoon door. Maar we kijken ook naar wat er vannacht allemaal gebeurd is. Wat moet je weten? Nou, Polen en Litouwen bereiden zich voor op een mogelijke vluchtelingencrisis bij een conflict met Rusland. Ze houden rekening met het scenario dat tot 1 miljoen mensen uit de Baltische Staten op de vlucht slaan. En daarom oefenen honderden burgers en hulpverleners hoe ze vluchtelingen moeten opvangen, registreren en medische hulp bieden. Tijdens het oefenen bleek dat de registratie nog te langzaam verloopt en mensen lang moeten gaan wachten. Er zijn overigens aanwijzingen dat een aanval op korte termijn dreigt. Maar zo'n oefening is wel precies hetgeen wat aangeeft waarom je ook vooral moet oefenen. Want je kunt beter liever nu ontdekken waar het misgaat dan wanneer duizenden mensen echt hulp nodig hebben. Want zelfs in een noodsituatie wil je niet dat de grootste crisis ontstaat bij, wat bleek uit deze test, de registratiebalie. En in Parijs is de oudste overdekte voedselmarkt van de stad, de Marché des Enfants Rouges, door een grote brand getroffen. Zwaar getroffen. Nou, die markt bestaat al sinds 1615 en was in de wijk Le Marais geliefd om de eetkraampjes en keukens uit allerlei landen. Het vuur brak vanochtend vroeg uit en de markt is volgens de Franse autoriteiten vrijwel volledig verwoest. Gelukkig geen slachtoffers onder bewoners en marktkooplieden gemeld, maar ja, hey, dit is toch wel behoorlijk zuur. Stel je voor dat de Marché Nobo hier vlam vat en tot de grond toe afbrandt. Dat zou echt een verlies zijn. En Noord-Korea heeft opnieuw meerdere ballistische raketten richting zee afgevuurd. Volgens Zuid-Korea kwamen de raketten uit de omgeving van de hoofdstad Pyongyang. En Japan detecteerde er minstens 2 die volgens de inschatting in open zee terechtkwamen. De lancering volgt op een recente test van Zuid-Korea met een hypersonisch projectiel dat minstens 5 keer zo snel als het geluid kan vliegen. In de regio voeren beide landen hun wapentests op, terwijl diplomatieke gesprekken stil liggen. Dus het is inmiddels een soort militaire spierballenwedstrijd geworden. De ene test een nieuw wapen, de andere reageert met raketten. Alleen zijn dit dus geen spierballen, hè? Let op, die even laat zien op het strand. Want als landen elkaar op deze manier proberen af te troeven, nou, dan wordt die afstand tussen oefenen en escaleren wel heel

Fijne muziek hoor, van vroeger en van nu, om lekker bij wakker te worden, je dag te starten. Zometeen bijvoorbeeld Alex Warren, Ordinary. Dit zijn de Dolly Dots, Don't Give Up. En daarna is het tijd voor een relativering. Morgen, maar dan anders hoor je zometeen, hier bij Paradise in de ochtendshow.

0: Hoe valt dat, als je dit zo hoort van Alex Warren in de ochtend? Is dat lekker?
1: Stel je een gewone werkdag voor, maar dan met een absurde of poëtische twist. Het gebeurt morgen, maar dan anders.
0: 7:30 op je maandagochtend. Bon dia en bon simang als je net wakker wordt en inschakelt op 103.1. Het is tijd voor een relativering om je dag eens even wat minder bezorgd te beginnen. En stel je vandaag maar eens even voor dat iedereen deze dag bij ieder afgerond klein taakje een compleet stadionapplaus krijgt. Je zet koffie zonder iets te morsen en vanuit de niets klinkt gejuich. Je beantwoordt die eerste mail en ergens begint iemand op een trommel te slaan. Op kantoor, nou, daar wordt het pas echt druk en de printer levert eindelijk 5 pagina's in de juiste volgorde af en de hele afdeling hoort het publiek uit zijn dak gaan. Iemand zet een lege mok in de vaatwasser en krijgt een staande ovatie. Grote prestaties zijn mooi, maar vandaag blijkt hoeveel kleine dingen er al lukken voordat iemand ze opmerkte. Ja, en dan morgen doen we alles weer in stilte. Vandaag zelfs een opgeruimd bureau verdient applaus.
1: Jeremy helpt je jouw dag lekker relaxed en positief te beginnen. Iedere werkdag, de Paradise FM ochtendshow.
0: En nu op 103.1 YouTube en Mary J. Blige. Dit is Dome.

0: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
1: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entreco of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
2: Ouder worden we allemaal. En soms is goede verzorging en verpleging aan huis dan nodig. Buurtzorg Caribbean biedt persoonlijke verzorging en verpleging thuis, waarbij de cliënt en familie centraal staan. Bel 51-00602 of kijk op buurtzorgcaribbean.com. Buurtzorg Caribbean, zodat er ruimte blijft voor de mooie dingen in het leven.
3: Op zoek naar een andere auto? Of wil je juist van je huidige auto af? Kom langs bij Car Team Willemstad. Want wij hebben niet alleen de allermooiste occasions voor je klaarstaan. We helpen je ook met de verkoop van je oude auto. Geen gedoe met advertenties, telefoontjes of onderhandelen. Wij regelen het samen met jou. Car Team Willemstad. Je volgende stop voor alles rondom auto's.
4: Andrea en Bang Simang, dit is de start van jouw nieuwe week hier samen met Paradise hebben we de ochtendshow. Met om 6:55 het laatste nieuws gelezen door Nelly Rossa. Bon dia.
5: Bon dia. In de wijk Las Almas zijn zaterdagochtend twee lichamen gevonden bij een woning. Een deurwaarder ontdekte eerst een menselijk skelet in de tuin. Binnen trof de politie een overleden man aan met een vuurwapen naast zich. Het gaat vermoedelijk om een Duitse moeder en haar zoon. De politie gaat uit van een familiedrama waarbij de zoon zijn moeder heeft omgebracht en vervolgens de hand aan zichzelf heeft geslagen. De woningbouwstichting FKP heeft haar vernieuwde woonprogramma Mikas Awor gepresenteerd aan het College Financieel Toezicht. Met het plan wil FKP binnen 15 jaar zo'n 14.000 betaalbare woningen realiseren op locaties zoals Wichi en Terracora. Ook liet de stichting weten op schema te liggen met het inhalen van achterstallige jaarrekeningen. En internationaal nieuws, een ontslagen tandarts is gisteren in Oost-Vlaanderen met zijn auto ingereden op de praktijk waar hij werkte. Buurtbewoners schrokken van een harde klap toen de man met zijn Porsche door de glazen voordeur reed. Hij vernielde de wachtruimte, reed naar buiten en ramde het pand nog een tweede keer. De politie heeft de man ter plaatse aangehouden.
4: Ja, het is erg genoeg inderdaad, maar je zou er bijna om moeten lachen als je dit zo hoort.
5: Het is een auto met je Porsche, ben je gek?
4: Wat verdorie zeg. Mensen. Hey Nelly, welkom weer in deze nieuwe werkweek. Gaat ie goed?
5: Ik heb een heel avontuur net achter de rug.
4: Ja, ook iets met een auto. Ja. Misschien zometeen maar eens even bij stilstaan. Maar weet je, stel je eens even voor, je bent ergens in de natuur en je hoort ineens een geluid. Je kijkt om je heen, er is helemaal niks te zien. En nog een keer dat geluid. Komt het uit de bosjes of uit een boom of staat het beestje vlak voor je neus? Dat is de vraag. Straks hoor je welk dier hoor je hier, wat het fragment is. Dus zet je oren open, vertrouw op je instinct en laat je niet foppen. Hè?

0: Ja, Paradise met Miley Cyrus en Flowers. Nelly, jij rijdt geen Porsche, dat dan weer niet. Zoals die tandarts die daar in België dwars door zijn pand is gereden. Jij rijdt een andere voiture, een wagi-wagi. Maar dat ging niet zo goed vanochtend, begreep ik, hè?
1: Ja, het was natuurlijk al vorige week dat ik met pech op de weg stond.
0: Ja, vrijdag was jij thuis aan het werk, zeg maar.
1: Ja, ja, dus daardoor. Donderdag was het dus al alleen. Dus moest ik hem al laten wegslepen. Maar mijn monteur die had pas voor vandaag tijd om naar mijn wagen te kijken.
0: Dus wat dacht jij vanochtend en al die helderheid toen je wakker werd?
1: Nou ja, ik dacht, hij heeft natuurlijk een weekendje stilgelegen, stilgestaan. Hij heeft niet moeten werken, dus hij gaat het vast wel halen hier naar het werk. En dan sleep ik hem wel naar de monteur.
0: Het komt er eigenlijk op neer dat het een wonder was dat je net op tijd was voor het nieuwsnet.
2: De ochtendkrant van Nelly.
0: Maar goed, jij staat ook vroeg op. Hè. Dat doen wij samen, apart van elkaar thuis. Hè. Dan staan we al heel vroeg op en dan bereid je al dingen voor. Dus gelukkig ben je wel onder controle van wat er allemaal in het nieuws is, toch?
1: Gelukkig wel.
0: Ja, vertel.
1: Nou, op de voorpagina van het Antilliaans Dagblad. Natuurlijk wordt er stilgestaan bij de herdenking, of althans de dag van de autonomie. 2030 zonder rijkswetten. Nou, onze premier die heeft dus bij de herdenking van 16 jaar Dia di País Curaçao, of Dia di Autonomia, verklaarde Pisas dus dat Curaçao zelf de verantwoordelijkheid moet nemen voor zijn financiële huishouding. Volgens Pisas moet het land dus in 2030 geen financieel toezicht meer nodig hebben. Ondanks economische groei stelde hij dat er nog steeds een grote achterstand is en armoede, en die moet dus worden aangepakt. Dus binnenkort presenteert de regering hiervoor een nieuw actieplan. Dat is voor armoedebestrijding. Dat is wel goed nieuws. Verder in de krant of op de voorpagina van het Antilliaans Dagblad ook, de regatta van Bonaire is officieel van start gegaan. Het is weer alweer de 59ste editie. Tot en met zondag 18 oktober zijn er dagelijks zeilwedstrijden tussen Bonaire en Klein Bonaire. En naast de sportieve activiteiten op het water is er aan wel ook een uitgebreid programma met onder meer markten, kinderactiviteiten en vooral ook die live optredens. Heel veel mensen gaan ook van Curaçao naar Bonaire voor de regatta. Het is natuurlijk nu ook vakantie. Dus het is het perfecte moment om daar eventjes naar Sister Eiland te hoppen.
0: Ja, doe je dat wel eens? Hoppen ook?
1: Nou, ik ben al een tijdje niet op Bonaire geweest. Dus het is eigenlijk wel weer tijd om te gaan.
0: Ja, als dat er even vanaf kan. Ja, waarom niet? Hè? Dan zou dit het uitgelezen moment zijn.
1: Maar regatta. Nou, niet voor de regatta, maar als andere mensen met een bootje mij mee willen.
0: Oh, toch wel met een bootje. Oké, niet dat jouw auto in één keer een hybride voertuig is geworden en over het water kan.
1: Nee.
0: Ja, ik sta steeds meer versteld van de auto die jij rijdt.
1: Ja, dus. Het is een wonder hoor. En hij doet het in principe, hoe ik hem heb behandeld de afgelopen jaren, dan doet hij het uiteindelijk nog wel uitstekend.
0: Oh, heel goed. Hey, gaan we zo meteen verder met de kranten? Of staat er nog iets in waarvan je denkt van, nou, zo bijna om 6:50 moeten de mensen dit nog echt even weten?
1: Nou, er is natuurlijk nog wel veel gebeurd in het afgelopen weekend, maar dat zal ik straks wel even bij stilstaan.
0: Dat is alleen al een tease op zich. Maar ook straks een geluid dat je misschien meteen herkent, hè? Of juist helemaal op het verkeerde been zet. Dus luister zometeen mee, probeer te raden in welk dier hoor je hier. Paradise FM speelt het spel de spellen van de Nationale Radio weer. Over 5 minuten het geluid voor je. En het wordt een beetje een slingerend verhaal. Geef ik even als hint al mee. Ja. Wat moet je daar nou mee? Ja, onthoud het maar even. Paradise FM in de ochtendshow. Jeremy en Nelly hier, maar ook Joshua Caddison. Dit is Jeremy.

0: Iedere keer als ik deze plaat hoor is het kippenvel. Joshua Caddison en Jesse vibes lekker weg zo in de ochtend. Het is 6:15 geworden.
1: Welk dier hoor je hier?
0: De vraag der vragen van de Nationale Radio is weer daar. Nelly, speel je lekker weer mee?
2: Heel graag.
0: Ik ben benieuwd, misschien dat er wat mindere ouders op dit moment al in de auto zitten vanwege de vakantie om kinderen naar school te brengen. Maar dat geeft jou misschien wel, aan de andere kant van de radio, juist meer kans om mee te doen met deze editie en ook met de winst ervan door te gaan. Dus houd de WhatsApp 6751031 bij de hand. Want ik heb hier een dier voor je. Hij klinkt een beetje hyperactief, maar ik heb dit geluid gekozen, Nelly. Omdat het zo bizar klinkt, zo blij en zo energiek eigenlijk. Alsof hij net iets heel blijs heeft meegemaakt. Maar het is ook een beetje het karakter van dit dier, moet ik je zeggen. Of zal ik eerst eens even vertellen dat je, als je door een tropisch regenwoud loopt en je geritsel boven je hoofd hoort en dat je omhoog kijkt, dat je dit dier door de boomtoppen ziet vliegen. Ja, dat helpt misschien al. En met zijn lange armen grijpt hij de ene tak naar de andere, terwijl zijn staart als een extra hand meewerkt. Dus hij heeft helemaal geen ladder nodig of zo, geen wandelpad. Dit dier neemt gewoon de kortste route door de lucht.
1: Welk dier hoor je hier?
0: Ja, snap jij het nog?
2: Ik vond het zo lijken op, het doet me denken aan Michael Jackson. Weet je, zo'n groep die...
3: Oh,
2: juist.
0: Ja.
2: Nee.
0: Hij zegt, ik vind hem echt te gek. Als ik dit al hoor, dan krijg ik gewoon al zoiets van... Ah, koesie, ja, wat lief zeg. Oh. Weet je, ik kan er ook een wat feitelijker... Ja, feitelijk een verhaal van maken. Ik zei net al dat het dier in de tropische bossen leeft. Maar het is Midden- en Zuid-Amerika. Dus hij zit de hoogste tijd, de grootste deel van zijn tijd hoog in de bomen. Heeft lange armen, beweegt zich handig van tak naar tak. En zijn staart daarbij is extra handig. Ja, daar hoog in die boomtoppen, daar voelt hij zich pas echt thuis. Welk dier hoor je hier? 6751031. En het is niet zomaar, noem niet één dier, maar even zo, zeg maar, zoals met een auto, een type van een dier, hè, een soort. Dus 6751031. Het is geen luiaard trouwens, nee. Dat is het niet. Het is ook geen gewone aap, dat is het ook niet. Maar wat is het dan wel? Welk dier hoor je hier? Hoe vaak gaan we dit horen voordat we er melig van worden, Nelly?
2: Ik denk dat je wel mag stoppen.
0: Heerlijk!
1: Zing lachend om je heen.
4: It's raining men.
1: Met Jeremy en de Paradise FM ochtendshow.
0: Ja, en dit dier, hè, 6751031. Hier is Hugh Lewis en de nieuws, Paradise.

0: De boodschap der boodschappen, deze is voor jou. I'm happy to be stuck with you. Elke morgen weer, ja toch? Jij ook? Nog steeds? Ja?
1: Ik heb niks te klagen, toch?
0: Kijk, ja, sinds 17 augustus mogen wij hier samen de ochtendshow doen. En ik moet zeggen, dat gaat allemaal lekker en lekker en lekker. En ook het spel de spellen van de Curaçaose Radio loopt ook lekker door.
2: Welk dier hoor je hier?
0: En ondanks dat het vakantie is, zijn er toch mensen al op de weg en weten ze de weg te vinden binnen hun normale ritme om op tijd op het werk te zijn. Of niet, Peter?
3: Ja, het lekker rustig op de weg.
0: Ja, volgens mij ga jij veel te vroeg aankomen en heb je al 6 bakken koffie op voordat het werk begint.
3: Ongeveer zoiets, ja.
0: Mooi. Nee, het is 7:08 en jij zat in je auto. Je dacht, nou ja, dan doe ik het gas iets minder diep in. Dan heb ik tijd om eens goed te luisteren naar dit geluid.
2: Welk dier hoor je hier?
0: Word je er ook zo melig van, hoe vaker je het hoort?
3: En dat op deze vruchten, hè?
0: Maar ja, wat horen we hier, hè?
3: Nou ja, ik dacht een slingeraap.
0: Nou, hey, die prijs die slinger ik naar je toe, want dat is helemaal goed.
3: Nou, perfect.
0: Lange,
3: dat is, komt lange, altijd goed.
0: Lange, slanke benen en armen. Hij beweegt door het bos hoog in de bomen. Met zijn staart ook slingert hij om de takken natuurlijk vast te kunnen grijpen. Dat waren een beetje de hints die het al verklapte dat hij een aap was. Die door bomen slingert. Nou, doet zijn naam hier aan.
3: Ja, uiteraard.
0: Weet je wat jou dit oplevert?
3: Nee, had je dat gezegd?
0: Nou, vandaag nog niet, maar al wekenlang spelen we eigenlijk met dezelfde prijs hier in Welk Dier Hoor Je Hier. Dat is een bon van 50 gulden voor restaurant Lemongrass op Blue Bay.
3: Oh, dat komt altijd goed uit.
0: Nou, je weet ons
3: te vinden. Weer blij maken.
0: Kijk, je weet ons te vinden volgens mij in de Schottengatweg West. Daar ligt hij voor je klaar, die bon, mede dankzij de mensen van Blue Bay Resort natuurlijk. En dan wensen we jou een smakelijk eten.
3: Nou, komt helemaal goed.
0: En verder,
3: alvast bedankt.
0: En verder vandaag lekker gas erop.
3: Ah ja joh, gewoon vol gas weer.

0: zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en voor projecten. Want your sleep, our priority, anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
1: Tijd voor wijn. Slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé. De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.

0: Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Ho, ho, ho. Welke wijnen geven acte de présence als pièce de résistance? Naturellement zijn dat de Franse. De specialité bij Servifrais te Janwee. Vive le vin!
2: Maandagmorgen is begonnen de nieuwe week. Bon dia, bon simang. Om 1 minuut voor 7 zit het laatste nieuws, gelezen door Nelly Rossa.
3: Bij een schietpartij op een middelbare school in het Franse Aubagne zijn vandaag 3 mensen gewond geraakt, onder wie een rector en een docent. De politie heeft een 14-jarige leerling aangehouden. De jongen had een jachtgeweer bij zich dat hij in een gitaarkoffer het gebouw binnen zou hebben gesmokkeld. De gewonden zijn behandeld door de ambulancemedewerkers en verkeren niet in levensgevaar. Het motief van de schutter is nog onbekend, maar volgens de politie heeft de daad niets te maken met de huidige onderwijsprotesten in Frankrijk. En in België wordt vandaag opnieuw gestaakt tegen de aangekondigde bezuinigingen van de regering De Wever op openbare diensten. De acties van de Socialistische Vakbond zorgen voor grote hinder in het onderwijs, bij vuilophaal en het openbaar vervoer. Ook bij de spoorwegen en de Vlaamse omroep VRT wordt het werk neergelegd. De staking komt op een politiek gevoelig moment. De Belgische regering verkeert in een crisis omdat de coalitiepartijen het nog niet eens zijn over de begroting. En lokaal nieuws. In de wijk Las Almas zijn zaterdagochtend 2 lichamen gevonden bij een woning. Een deurwaarder ontdekte eerst een menselijk skelet in de tuin. Binnen trof de politie een overleden man aan met een vuurwapen naast zich. De politie gaat uit van een familiedrama. Het OM laat forensisch onderzoek uitvoeren. En woningbouwstichting FKP heeft haar vernieuwde woonprogramma Mika Sawor gepresenteerd aan het College Financieel Toezicht. Met het plan wil FKP binnen 15 jaar zo'n 14.000 betaalbare woningen realiseren op locaties zoals Wichy en Terracora. Ook liet de stichting weten op schema te liggen met het inhalen van achterstallige jaarrekeningen. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk in de Paradise FM app.
2: Dankjewel Nelly.
4: Paradise FM. Verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
2: 23 seconden over 7. Ben je op tijd waar je moet zijn? Nou ja, het is vakantie. Het is veel rustiger op de weg rond dit tijdstip. Toch één kleine melding die ik je wil meegeven. Want op de Nijlweg richting Schottengat tot AA de Lanoy Willems Boulevard. 2 minuutjes vertraging. Er is ook een melding van een Hato. Het gaat om de vlucht de TUI Fly 365 vanuit Amsterdam. Het ziet er naar uit dat die vandaag veel eerder gaat aankomen. Namelijk 66 minuten eerder om 2:04 vanmiddag.
5: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken. En bezoek de vele winkeltjes. Gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort. Of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
6: Refort. Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.
7: Natuurlijk, dan moet je bij Betonindustrie Brievengat zijn.

0: 3. Betonindustrie brievengat. Always one step ahead.
1: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuracao.com.
2: Nieuw op Curaçao. Bij Betty's. Op Bohemi Resort tussen Blue Bay en Kokomo. Heerlijke gerechten en comfortfood. Om te delen of gewoon voor jezelf. Lekker eten, lekker genieten. Bij Betty's. Altijd lekker.
3: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
4: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
5: Heel de dag uit volle borst.
4: Nu Jeremy Kesseler.
6: Wat fijn dat je bij de nieuwe weekstart bent. Nu met Melanie C.
7: Bom dia, bom dia. Mijn chaotische sleutelzoektocht

0: quieres? ¿Cerveza o whisky? O no vamos. ¿Qué
1: ja, dan met het grijze weer. Cerveza o whisky? Ja, regen her en der boven het eiland. Grijze wolken. En dan FMJ en de vrolijkheid. Dat geeft weer die tropische sfeer die we dan gewoon even weer nodig hebben. 7:10. Bon dia, bon simang. Welkom bij de ochtendshow. Ik ben Jeremy. Nelly is er ook voor het laatste nieuws. Haar hoor je zometeen. Wat speelt er allemaal op het eigen eiland? Later vandaag nog de muziekquiz. Nou, er komt genoeg voorbij. En we staan zometeen ook even stil bij een nogal geanimeerde situatie. Maar eerst blikken jij en wij samen even in het internationale nieuws. Wat heb je gemist op dit moment? Nou, dat een Amerikaanse rechter heeft verboden om tv-spotjes met president Trump nog uit te zenden. De reclames waren namelijk met belastinggeld betaald en verdwenen daardoor uren eerder van de televisie. De burgerrechtenbeweging Common Cause had de zaak aangespannen en de regering Trump gaf volgens CNN $19 miljoen aan de spotjes uit. Lang leven de belasting, moet hij gedacht hebben. Ik hoef het zelf niet te betalen. Hij regelt alles wel heel erg makkelijk, deze man. Polen en Litouwen bereiden zich voor op een mogelijke vluchtelingencrisis bij een conflict met Rusland. Ze houden rekening met het scenario dat tot 1 miljoen mensen uit de Baltische Staten op de vlucht slaan. En daarom oefenen honderden burgers en hulpverleners hoe ze vluchtelingen moeten opvangen, registreren en medische hulp bieden. Nou, tijdens die oefening bleek dat de registratie nog te langzaam verloopt en dat mensen heel erg lang moeten wachten. Weet wel, er zijn geen aanwijzingen dat een aanval op korte termijn dreigt. Een ander type aanval gebeurde wel in het Belgische Stekene in een Porsche. Ontslagen tandarts reed met zijn auto dwars door de voormalige tandartspraktijk heen. Hij reed door de glazen toegangsdeur, dwars door de wachtzaal en via de achterkant, hoppakee, weer naar buiten. Vervolgens keerde hij om en ramde hij nog een keer de praktijkruimte. De man die raakte lichtgewond, maar het gebouw liep wel zware schade op. Je hoort wel eens dat iemand na ontslag nog even verhaal gaat halen, maar dit is wel een hele letterlijke manier om binnen te komen. Normaal ga je na een bezoek aan de tandarts met een rekening naar buiten.

Leren kun je leren. Dus zometeen sta ik daar heel even bij stil. Er is iets te melden op animatiegebied. Dat is leuk. Dat is zeker erg leuk ook voor de kleintjes. Shakira onderweg. En dit is Man at Work.

0: moet je niet te druk maken om dingen te leven. Je kunt luchtig relativeren, dat probeer ik altijd. Soms zit dat even tegen. Hè? Shakira, Don't Bother, hier op 103.1. Maar er zijn ook leuke dingen te melden. Nelly, ik denk dit is iets wat jou aangaat. Het heeft namelijk met nieuws maken te maken. Echt, het is...
1: Door echte journalisten?
0: Misschien wel niet, ja. Well, well.

0: you waiting for?
1: Nou, het is er aan de hand, hè?
0: Het is Daily Fable Willem Fort.
1: O jee.
0: Oldest story to be told.
2: All new.
1: Oh jee.
2: True. Ja. We'll listen back to you.
0: The animals are just like you.
3: I'm getting slightly nervous already.
1: En jij ook al?
4: Watersportliefhebber, opgelet. Elke zaterdag.
1: Wacht even. Potverdorie zegt. Meneer de Uil gooit echt alles in de war. Dat moeten we niet hebben. Wat is er aan de hand namelijk? Meneer de Uil komt terug met zijn vrienden. Alles erop en eraan. Hallo meneer de Uil, waar brengt u ons naartoe? Krijgt een nieuw leven, want de Fabeldiscant keert terug als animatieserie. De eerste beelden zijn vandaag verschenen en de nieuwe serie heet Fable News en brengt bekende bewoners van het grote dierenbos terug met meneer de Uil opnieuw als nieuwslezer. Had jij dat niet willen zijn in die animatieserie misschien, Nelly, als nieuwe gastrol?
5: Laat me er gewoon van genieten. Niet alles moet meteen werk zijn, hè?
1: De makers die werken aan 26 afleveringen van 11 minuten in het Nederlands en Engels, zoals je hoorde. Het origineel begon in 1968 en groeide uit tot een klassieker die in zo'n 40 landen te zien was. Producenten die praten nu met omroepen, commerciële zenders en streamingdiensten over de uitzending. En ze hopen dat de serie uiteindelijk opnieuw ook internationaal verkocht kan gaan worden. Natuurlijk, uiteindelijk moet er geld verdiend worden. Dat we allemaal aan dat over de rug van het nieuws, zeg maar. Ik denk dat het mooi is, Nelly, terwijl wij tegenwoordig ons nieuws van allerlei schermen halen gaat meneer de Uil dus gewoon weer lekker achter zijn nieuwsdesk zitten. Ga je kijken, denk je, naar die nieuwe animatieserie?
5: Ik ben wel benieuwd.
1: Ik denk alleen dat hij straks niet meer moet zeggen oogjes dicht en snaveltjes toe. Maar telefoon weg en abonnement afsluiten.
0: Ja. Begin je dag lekker.

0: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
1: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.
2: Extreme hitte, noodweer of een blackout die meerdere dagen duurt? Hoe goed ben jij voorbereid als een nood toeslaat? Kom jij ook langs op de Amita Prepara Expo. Zaterdag 17 oktober aanstaande van 4 tot 9 uur 's avonds op de Brionplein. Leer alles over hoe jij en je gezin zich beter kunnen voorbereiden op een crisissituatie. Met demonstraties en tips van crisisbeheerders en hulpdiensten. Durf jij een uitdaging aan? Vorm een team en doe mee aan de eerste editie van de Amita Prepara Scavenger Hunt. Met als hoofdprijs 2500 gulden cash. Bezoek Amita Prepara op Facebook en Instagram voor meer informatie en om je in te schrijven. Ik ben voorbereid. En jij?
3: Lekker en informeel lunchen. Dat doe je op Fort Nassau. Het lunchmenu bevat diverse frisse salades, rijk belegde broodjes en warme gerechten. Zakelijk of privé, lunchen op het terras en genieten van het uitzicht over Willemstad is altijd een goed idee. Reserveer gemakkelijk via de website www.fortnassau.com.
4: Vroeger dronken die biertje blauw.

0: het lekkerste bier uit Venezuela. Oehoe!
1: We zijn er mooi op tijd mee. Het is 1:08 op deze hele grijze maandag. Het is een nieuwe weekstart, maar we hebben wel de laatste nieuws voor je. Nelly Rossa, bon dia.
2: Bon dia. In de wijk Las Almas zijn zaterdagochtend 2 lichamen gevonden bij een woning. Een deurwaarder ontdekte eerst een menselijk skelet in de tuin. Binnen trof de politie een overleden man aan met een vuurwapen naast zich. En woningbouwstichting FKP heeft haar vernieuwde woonprogramma Mikasa Hoor gepresenteerd aan het College Financieel Toezicht. Met het plan wil FKP binnen 15 jaar zo'n 14.000 betaalbare woningen realiseren op locaties zoals Wichi en Terracora. Ook liet de stichting weten op schema te liggen met het inhalen van achterstallige jaarrekeningen. En het laatste bericht. Het Atraco-team van de politie heeft 3 mannen aangehouden in verband met een overval en de vondst van gestolen goederen. De aanhoudingen zijn het resultaat van een doorlopend onderzoek naar een overval die op 23 juli van dit jaar plaatsvond in de omgeving van de Calle Lando. Donderdagavond rond 9:30 voerde het overvalteam een gerichte controle uit op de Schout bij Nacht Doormanweg. Daarbij werd de 33-jarige op Curaçao geboren AAO aangehouden als verdachte in de overvalzaak. Bij het doorzoeken van de kofferbak van het voertuig stuitte de politie bovendien op verschillende goederen die van diefstal afkomstig bleken te zijn. De 2 andere inzittenden van de auto gaven direct toe dat de spullen gestolen waren. Daarop zijn ook zij per direct in de boeien geslagen.
1: Meest opvallende nieuws, dankjewel hiervoor Nelly. Maar meest opvallende van deze ochtend vind ik toch wel die tandarts in Vlaanderen die echt ontslagen was en uit wraak zijn Porsche door de zaak heen rijdt. 2 keer op en neer.
2: Niet goed snip.
1: Echt bizar inderdaad.
3: Paradise FM. Verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
1: Het is natuurlijk vakantieperiode, extra rustig op de weg. Toch 3 meldingen. Nou ja, het zijn korte opstoppingjes om rekening mee te houden. Op de Schottengatweg Noord richting Poenda tot de Wilhelminalaan. Daar een korte vertraging van een paar minuutjes. Op de Serulorenweg geldt het ook richting Jan Wee vanaf kruispunt Scherpenheuvel West. Op de weg naar Westpunt richting Westpunt vanaf kruispunt Kaya. Tot de Rode Toe Lentville, Malpaï. Ook een minuutje of 2 vertraging. De vlucht vanuit Amsterdam op Hato, de TUI Fly 365. Het ziet er naar uit dat de vertraging iets is ingelopen. Waar het eerst nog 66 minuten was, lijkt het nu op dat die vlucht 3 kwartier eerder gaat aankomen vandaag. De verwachte aankomsttijd is nu 2:57. Dus moet jij mensen ophalen? Wil je mensen ophalen? Wil je heel graag dat ze hier zijn? Het zou ook iets eerder gaan inderdaad. Dan staan ze ook zo lang van helemaal van niks te wachten. Wel, de koffers, voordat je die hebt, duurt natuurlijk ook weer even. Maar we weten allemaal hoe het werkt als we weer het land binnenkomen. Paradise 103.1. Nelly, zometeen sla je de krant weer open. Heb je het op een rijtje allemaal? Ja? Oké, heel goed. Druk geconcentreerd bezig hier. In de ochtendshow ook de beste muziek ooit gemaakt. Met zometeen Los Presidentes. En dit is Bon.

0: Bon Jovi Paradise. Nelly, als we hier naar buiten kijken door het grote studioraam, dan vind ik het echt best wel eng achter me.
1: Oh, het wordt steeds donkerder. Dus
0: gaan we allemaal eraan? Nee toch? Godverdomme, wat gebeurt er op dit moment?
1: Dit is weer, zoals ik zeg, dat is waar je liever op bed blijft liggen met een kop warme thee of chocolademelk of zo.
0: Ja, als ik probeer ver weg te kijken, richting Otrobanda Punda, die kant op, richting het oude stadscentrum. Ik zie het gewoon niet meer. Het is gewoon donker. Volgens mij regent het daar heel hard op dit moment.
1: Nu heb ik er spijt van dat ik niet voor de klas sta.
0: Hoezo dat dan?
1: Dan was ik vrij geweest.
0: Nee, je moet de lieve kindertjes onderwijzen, Nelly.
2: De ochtendkrant van Nelly.
0: En de luisteraar zit ook te wachten sowieso op jouw verhaalje. Je zit hier dus. Hup, aan de slag maar.
1: Oké, nou, in de krant. Ik begin toch nog even met het verhaal over dat gekke, of gek, dat nieuws over die twee lichamen die gevonden zijn, althans dat skelet in de tuin en het lijk van een man binnen. Nou, want de kranten die schrijven er toch wel iets anders over. Bijvoorbeeld zaterdagochtend vond dit dus plaats, toen de huiseigenaar een gedeeltelijk begraven menselijk skelet in de tuin vond. Dit gebeurde tijdens herstelwerkzaamheden en het blijkt te gaan om het skelet van een vrouw. Zo schrijft onder andere de Vigilante. Na het binnentreden van de woning troffen agenten in de slaapkamer ook het lichaam van een man aan. Het was geen skelet, maar het was wel al in verre staat van ontbinding. Volgens de politie werd het pand, of althans volgens de informanten van de Vigilante, werd het pand gehuurd door een Duits echtpaar van wie al enige tijd niets meer was vernomen. En het sterke vermoeden bestaat dus dat de man zijn overleden echtgenote in de tuin heeft begraven en vervolgens een einde aan zijn eigen leven heeft gemaakt. Nou, de extra die spreekt er weer van dat het gaat om een moeder en een zoon, ook van Duitse nationaliteit. Dat die zoon waarschijnlijk eerst zijn moeder had gedood, begraven in de tuin en dan vervolgens zichzelf dan van het leven had beroofd. En dat waarschijnlijk de honden hadden zitten graven en dat daardoor dat skelet naar boven was gekomen. Maar zij hadden het er ook over, dus dat het ging met een standing order. Betaalden ze dus hun huur elke maand net op tijd.
0: Ja.
1: Maar kennelijk, of het lijkt erop, dus dat het een tijdje niet meer is betaald. En dat ze dus geen contact konden krijgen met de bewoners van het huis.
0: Ja.
1: En dat dus de huiseigenaar dan een deurwaarder erop heeft gezet. En dat die dus dat skelet had aangetroffen. En de politie toen ook heeft gezet. Maar ja, dus het is even twee tegenovergestelde berichten. Maar de politie zal daar meer duidelijkheid over moeten geven.
0: En in deze werden de slapende honden wakker omdat ze niet gevoerd werden. Gingen ze graven op zoek naar voedsel en kwamen ze,
1: dit tegen.
0: Ja, de honden ruiken dat waarschijnlijk door de grond heen natuurlijk, toch? Als het in staat van ontbinding is en denk ik.
1: Dat was wel ver, hoor. Dat zag er echt, dat is echt gewoon. Heeft je de foto's gezien?
0: Nee, dat wil ik helemaal niet zien. Brr, nee. Ja, echt. Verdamme. Oké. Positief alsjeblieft, kom op.
1: Nou ja, positief. Het is meer in de zaterdag tijdens de staatsvergadering. Dat was dan voorafgaand aan de vieringen van 10-10. Althans, dat we een autonoom land zijn binnen het Koninkrijk. En daar had de fractieleider van de Man Pin, Giselle McWilliam, die waarschuwde dus dat er voorzichtig moet worden omgegaan met de middenklasse op Curaçao om te voorkomen dat deze volledig verdwijnt. Zij keek dus terug op de overgang naar een autonoom land binnen het Koninkrijk. En zij stelde dat er de afgelopen jaren wel positieve ontwikkelingen zijn geweest, zoals de economische groei door toerisme. Mm-hmm. En natuurlijk ook de internationale successen in de sport. Maar dat de dagelijkse uitdagingen en financiële druk in veel huishoudens nog steeds voor grote zorgen zorgt. Het doel van de autonome staat is die Curaçao dus op 10 oktober 2010 kreeg, waaronder welzijn, rust en welvaart voor iedereen, is volgens PNP-fractieleider volgens PNP-statenlid Shelter Ozepa niet bereikt. Nog steeds niet bereikt. Hij wijst erop dat 16 jaar later ruim 30.000 mensen op het eiland in armoede leven, wat meer dan 30% van de bevolking is. En ook hij gaf aan dat hoewel de economie groeit en de overheid veel belastinggeld ophaalt, de gewone burger daar eigenlijk vrij weinig van opmerkt vanwege de stijgende voedselprijzen, maar ook de stijgende huizenprijzen. En hij pleit onder meer voor een eerlijker belastingssysteem en roept op tot bezinning op nationale principes van het land.
0: Nou, ja, daar begint het mee. Maar ik denk ook inderdaad, denk aan het verhogen van de lonen bijvoorbeeld. Zeg nu iets heel geks.
1: En dan ga je allerlei... krijg je een boze belangenvereniging. Want iedere keer als de minimumloon omhoog gaat...
0: Ja.
1: Ja, dan betekent het ook dat andere dingen ook omhoog gaan. Dus althans...
0: Het hangt allemaal zo van elkaar af, hè. Dat is het een beetje. Ja, en dan komen er stijgen de elektra.
1: Maar je kan wel zeggen dat de lonen niet overal even eerlijk zijn. En best wel soms rechtgetrokken mogen worden.
0: Ja, precies. En dan met ook pensioenopbouw erbij. Voldoende vakantiedagen, dat soort dingen. Ik denk dat we dat allemaal wat beter in elkaar mogen laten weven. Nogmaals, het is allemaal niet zo makkelijk als dat het klinkt. Maar ja, we hebben wel die behoefte, dat merken we dan ook wel weer.
1: Ja, misschien moet ik het ook wel beter zeggen, want je hebt natuurlijk een bestaansminimum. En dat het minimumloon zou het uiteindelijk wel de kosten moeten kunnen dragen. Voor het, als je voor het leven hier, voor het onderhoud.
0: Nelly, dankjewel. Het is bijna 7:45. We hebben lekkere muziek voor je van Frank Boeijengroep zometeen. Los Presidentes nu. Ja.

0: regen vanochtend op Curaçao. Het zijn niet 1 miljoen sterren, maar misschien nog wel veel meer druppels die hier naar beneden komen. Hoe vaak komt dit per jaar voor, Nelly, denk je? Ik denk 1-2 keer per jaar toch, zo extreem?
1: Oh, we kennen wel een regenseizoen.
0: Nee,
1: al
0: wat afgelopen. Ja, maar zo donker?
1: Ja, het is normaal met het regenseizoen. Aha. Al hebben we vorig jaar, was het wel best wel droog.
0: Nogal?
1: Ja, het was zeker droog, maar dit is niet ongehoord.
0: Kijk uit op de weg als je gaat rijden, want daardoor kan het ook weer natuurlijk extra glad zijn. Gelukkig is dan het wel een beetje vakantieperiode, dus het is iets minder druk op de weg. Dat vanochtend, als we terugkijken naar dit weekend. Hè, wat een weekend op Curaçao. Zaterdag vierden we 10-10, inmiddels 16 jaar geleden dat Curaçao een autonoom land binnen het Koninkrijk werd. In Punda kwamen muziek, cultuur en gezelligheid samen. Ja, en dat past eigenlijk wel bij ons zo'n mooie eiland. Hè. We kunnen uitgebreid stilstaan bij onze geschiedenis. Maar dat doen we natuurlijk wel het liefste met muziek erbij. En die cultuur was niet alleen op straat te vinden. Bij Sint-Jorisbaai werd het kunstwerk Terms and Conditions van de Curaçaose kunstenaar Ailsa Anastasia onthuld. En het bijzondere is dat je er niet voor naar een museum hoeft. Nee, het werk staat inmiddels in de natuur en maakt deel uit van een beeldenroute over het eiland. Dit werd erover gezegd eerder deze week door iemand van Scorcosau.
2: Ze schuift nu ook richting de natuur en dan bekijkt ze het vanuit de natuurkant.
0: Ja, ja.
2: Dus, en omdat wij dus eigenlijk heel mooi landschap hebben, past dat dus heel goed om onze waardering voor ons land en onze landschap.
0: Nou, we kunnen dus Curaçao op een andere manier bekijken daar bij Terms and Conditions bij de Sint-Jorisbaai. En meer vooruitkijken deden we ook dit weekend. Premier Gilmar Pisas sprak met zijn Arubaanse collega Mike Eman over gezamenlijke uitdagingen. Waaronder afvalbeheer, pensioenen en het minimumloon. Want sommige problemen zijn nu eenmaal groter dan een eiland. En dat helpt het om kennis en ideeën uit te gaan wisselen. En ik denk dat dat misschien wel het mooiste is van dit weekend als je dat als les mag zien. Hè. Trots zijn op Curaçao betekent niet alleen terugkijken op wat we hebben bereikt. Maar het betekent ook samen nadenken over wat beter kan. En als we dat kunnen combineren met cultuur, muziek en een beetje gezelligheid, nou, dan hebben we toch wel een hele mooie basis voor deze nieuwe week. En dat is het. Om 6:06 hier op Paradise FM. Je maandag is gestart. 12 oktober, Bon Dia en Bong Siman bij de Paradise FM ochtendshow. Ik ben Jeremy. Nelly zit ook hier voor het laatste nieuws. En Freddie Mercury met Queen is ook van de partij. Onder de mond, de beste muziek ooit gemaakt op 103.1. Die uit volle borst meezingt.

0: afval een tweede leven. Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Tijd voor wijn. Slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan D. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
2: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com.
3: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsok. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsok Bonaire. Where service is in our nature.
1: Ook overheerlijke olijfolieën, puikenpatees, briljante balsamico's, te gek lekkere crackers en andere daverend delicieuze delicatessen vindt u bij Servier Frais.
4: Minuut voor acht op deze ontzettend donkere, regenachtige maandagmorgen. Paradise praat je bij over het laatste nieuws. Hier is Nelly Rossa, bon dia.
5: Bon dia. De Amerikaanse economen Robert Hall en Michael Woodford hebben de Nobelprijs voor Economie gewonnen. Ze krijgen de onderscheiding voor hun onderzoek naar hoe overheden en centrale banken economische schommelingen kunnen dempen. De twee ontwikkelden modellen die inzicht geven in hoe gebeurtenissen zoals een energiecrisis de beslissingen van consumenten en bedrijven beïnvloeden. Centrale banken en overheden wereldwijd gebruiken deze modellen om hun beleid te bepalen, bijvoorbeeld door de rente aan te passen of overheidsuitgaven in te zetten om de economie te stabiliseren. Aan de Nobelprijs is een bedrag van ongeveer 1,1 miljoen euro verbonden. En zowel Oekraïne als Rusland lijken niet op de hoogte te zijn geweest van de gevechtspauze op energiedoelen die de Amerikaanse president Donald Trump zondag aankondigde. President Zelensky liet weten dat hij het nieuws via de media moest vernemen. Rusland meldt wel in gesprek te zijn met de VS, maar bevestigt geen afspraken. Volgens Zelensky schond Rusland de vermeende pauze bovendien direct door na Trumps bericht een Oekraïense energiecentrale aan te vallen. Toch staat Oekraïne open voor een staakt het vuren, mits er harde garanties komen dat Rusland stopt met het saboteren van de energieinfrastructuur. En lokaal nieuws. De politie en het ministerie van Economische Ontwikkeling hebben afgelopen week 15 horecazaken gecontroleerd op Curaçao. Daarbij zijn diverse overtredingen vastgesteld, zoals het schenken van sterke drank zonder vergunning, illegale terrassen, overlast door harde muziek en het toelaten van de minderjarigen. Eén zaak moest direct dicht omdat de eigenaar geen enkele geldige vergunning kon laten zien. De autoriteiten laten weten dat de controles op de openbare veiligheid de komende tijd doorgaan. En de politie heeft donderdagavond op de Schout bij Nacht Doormanweg drie mannen aangehouden na gerichte controle. Een van hen, een 33-jarige man, wordt verdacht van betrokkenheid bij een overval op 23 juli aan de Kaya Lando. In de kofferbak van de auto trof de politie bovendien gestolen goederen aan. Omdat de twee andere inzittenden direct toegaven dat spullen van diefstal afkomstig waren, zijn ook zij gearresteerd. Het trio zit vast voor verder onderzoek. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk in de Paradise FM app.
6: Paradise FM, verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
4: Om bijna 7:02 zijn er 7 kleine meldingen op het eiland. Op de wegen, op de Caracasbaai, richting Salinja vanaf kruispunt Caminaroy, Santutoeter tot de Corporaalsweg, 5 minuten. Op de weg naar Santa Catarina richting Kaya Jemba vanaf kruispunt Kaya Fagot tot de Kaya Jembe, 3 minuten. De serie Loraweg richting Jan Wee vanaf kruispunt Didelweg is dat 2 minuutjes. En op de Caracasbaaiweg, de nieuwe Caracasbaaiweg richting Salinja tot Dr. W.P. Maalweg, ook 1 minuutje of 2. En de rest is eigenlijk alleen nog maar korter en korter. De afstand tussen Nederland en Curaçao is natuurlijk altijd hetzelfde, maar de vluchttijd die is wel wat veranderd, want de TUI-vlucht vanuit Amsterdam, de 365, lijkt 46 minuten eerder vandaag aan te komen, om 2:45 vanmiddag. En kijken we naar wat eerder vanochtend, dan is een vlucht die nu had moeten landen zo'n beetje, die vanuit Oranjestad van DVDVR vertraagt met 24 minuten.
7: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
8: Bluefin beleef je de gezelligste boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
9: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cafino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cafino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Grotenberg. Cafino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
10: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Jeremy Kesseler.
3: En dat op een ontzettend grijze en natte maandagmorgen.
4: Goedemorgen allemaal. Maaike hier. Wat een opkikker jullie ochtendshow. Helemaal leuk.
2: De Paradise FM ochtendshow.
3: Gelukkig is daar wel de vrolijke muziek van Spandau Ballet en de zomer met Big Mountain zometeen.

Soms op dit moment en dan hoor je Big Mountain, Baby, I Love Your Way. Ja, hoe dubbel kun je het hebben, hè? Tegenstrijdig op dit moment om 14 over 8. Paradise FM in de ochtendshow, terwijl de generatoren hier aan zijn gesprongen, want de stroom sprong zomaar even spontaan uit. Ja, het blijkt dus dat er van alles aan de hand is op dit moment. Misschien moeten we zometeen even bellen met de weerdiensten over wat er allemaal gaande is. En wat we nog meer kunnen verwachten later vandaag. En misschien ook nog wel op andere dagen op Dushiko zou. Sowieso, als we naar het nieuws kijken wat er allemaal gebeurt, dan is in Parijs de oudste overdekte voedselmarkt van de stad zwaar getroffen door een brand. De Marché des Enfants Rouges bestaat al sinds 1615 en staat bekend om de eetkraampjes met gerechten uit allerlei landen. En dat vuur brak vanochtend vroeg uit en de markt is volgens de Franse autoriteiten volledig verwoest. Gelukkig zonder slachtoffers ook. Zo'n markt bestaat dus al ruim 400 jaar en dan kan het in één nacht helemaal misgaan. Nou, dat zet je toch even aan het denken als je bedenkt hoeveel geschiedenis daar verloren gaat. Mocht je nu denken, waar hebben wij zoiets ook alweer? Nou ja, loop maar eens langs de Marché Noble in Pounda. Dan kun je in ieder geval daar nog terecht voor een goede maaltijd. En hopelijk blijft het ook daar gewoon bij, de gebruikelijke drukte rond lunchtijd. En de paus heeft aangekondigd dat hij binnenkort een operatie aan zijn long ondergaat. Artsen ontdekten bij medische controle een klein, duidelijk afgebakend knobbeltje. Volgens de paus is het in een vroeg stadium ontdekt en adviseert zijn medisch team om het te verwijderen. En dan staat die operatie ook snel gepland voor begin volgende week in het Gemelli ziekenhuis in Rome. Naar verwachting heeft hij ongeveer een week nodig om te herstellen. En de paus bedankte iedereen voor de steun en zei dat hij zich toevertrouwt aan hun gebeden. En dat is bijzonder. Iemand die normaal miljoenen mensen toespreekt, vraagt nu zelf dus om een beetje steun. En dus zelfs als paus moet je soms erkennen dat je niet alles met een gebed oplost, maar dat je af en toe ook gewoon naar de dokter moet. En Donald Trump is in het nieuws, wanneer niet. Hij wil diesel uit Rusland halen om de stijgende energieprijzen te drukken. Volgens Trump heeft Vladimir Poetin toegezegd direct 300.000 ton diesel te leveren, met daarna nog veel grotere hoeveelheden. Dat is opmerkelijk, want Trump kondigde kort daarvoor juist nieuwe sancties aan tegen landen die Russische energie kopen. Amerikaanse politici van beide partijen vragen zich af of de deal wel legaal is. Trump die zegt dat goedkopere brandstof voor Amerikaanse boeren en vrachtwagenchauffeurs prioriteit heeft. Maar ja, er zit een tegenstelling in, hè. Rusland voert oorlog met Oekraïne, terwijl Trump nu juist bij Poetin diesel wil kopen. Blijkbaar geldt in de politiek soms hetzelfde als bij het tankstation. Als de prijs hoog genoeg wordt, kijk je ineens wat minder kritisch

0: La Cintura, Alvaro Soler hier bij Paradise. Dan is die zomer op dit moment denk ik toch ver te zoeken, Olaf Gijs van de Caribbean Weather Center. Weggevallen? Hier viel net ook al de stroom uit namelijk. We draaien op dit moment op de generator hier bij Paradise. Maar ik krijg geen verbinding meer. We gingen bellen met Olaf Gijs van de Caribbean Weather Center om te kijken wat er allemaal aan de hand is. Er is code geel uitgegeven op dit moment voor thunderstorms. Wat betekent dat dan verder? Waar moeten we nog meer rekening mee houden? Olaf Gijs.
1: Goedemorgen.
0: Ja, daar zijn we dan weer. Daar zijn we. Ik denk dat toch eventjes het slechte weer roet geworden in de verbinding.
1: Ja, ik denk het wel, ja.
0: Ja, want er is van alles aan de hand zo op maandagochtend. Lekkere weerstart hebben we nu om 8 uur geweest. Potverdorie, er was er allemaal aan de hand.
1: Correct. Het is een storing die we hebben. Dus eigenlijk een lage drukgebied in de hogere lagen van de atmosfeer. Mm-hmm. En die trekt nu dus van oosten naar het westen. En doordat die nu eigenlijk al ten noorden van ons trekt, zorgt die voor een zuidelijke stroming. En die zuidelijke stroming heeft natuurlijk voor gezorgd dat die onweersbuien die zich ontwikkelen boven Venezuela zo deze kant op toe zijn gekomen. Dus dat is wat er aan de hand is boven de eilanden. En soms kunnen die buien heel pittig zijn. En daarom is het ook verstandig om een code geel aan te geven. Indien het natuurlijk uit de hand loopt dat je dan hele zware onweersbuien kan krijgen met harde wind. Vlagen, veel neerslag, korte tijd en ook inslag, weet wel, die kans. Ja,
0: en jij volgt dit op de radar. Trekt het nu weg of krijgen we nog meer voor onze kiezer vanochtend?
1: Ja, op dit moment wordt het vanuit het zuiden steeds beter weer. Dus het trekt dan later ook open. De kans op een bui is natuurlijk nog wel aanwezig. Maar als die complex steeds meer naar het noorden trekt, zou het wel droger moeten worden vanuit het zuiden. En dus het ergste is daar voorbij. Alleen maar Bandabao kan daar nog die onweerscomplex nog verwachten. Ja. Dus daar moeten ze dit nog krijgen. En ook op Bonaire. Dus ja.
0: Oké, dan trekt het weg, dan wordt het langzaamaan rustiger. Maar zitten er meer verrassingen de komende dagen aan te komen dat jij misschien al weet en wij niet?
1: Ja, de komende 2 dagen, dus morgen, dinsdag en woensdag, is nog steeds de kans dat die buien zich kunnen ontwikkelen weer vanuit Venezuela en deze kant op kunnen trekken. Die kans bestaat er, ja.
0: Maar hoe groot is die?
1: Ja, ik zou zeggen tussen rond de 40 tot 60 procent.

0: Dat kan, oh, dat nou kan ja. gebeuren.
1: Dat is toch behoorlijk inderdaad, ja.
2: En ja, ja, dus. Als we kijken überhaupt naar de weersontwikkelingen van de komende tijd, met wat er het orkaanseizoen, wat er allemaal op andere plekken gebeurt. Gaan wij de komende tijd misschien nog soms wat meer, laat ik het zachtjes uitdrukken, meer gevarieerd weer merken hier op Curaçao?
0: Ja, normaal gesproken is nu tussen de periode van oktober tot en met januari de tijd van het regenseizoen. Maar dit jaar hebben we een hele zware El Niño. En dat zorgt voor ongunstige omstandigheden voor de ontwikkeling van regen- en onweersbuien over onze regio. Dus ja, we kunnen wel meer regen verwachten de komende periode. Maar het zal wel minder zijn dan wat we normaal zien in deze periode.
2: Oh, dat dan toch weer wel. Ja. Oké, okay. Maar misschien toch ook wel weer net zo heftig als vanochtend. Ja, je weet het niet, hè?
0: Ja, zeker. Dat kan zeker gebeuren, ja. Ja. Als er weer zo'n complex zich ontwikkelt, kan het gebeuren, ja.
2: Ja, dus even samenvattend. Het klaart op dit moment op, maar richting bandenbouw zeker nog rekening houden met die storing en hevige regenval.
0: Ja, klopt. De komende uren wordt het steeds beter. En dan morgen, overmorgen nog even in de gaten houden dat het weer misschien weer zou kunnen gebeuren. En daarna donderdag en vrijdag wel weer wat beter weer. Maar een buitje wordt dan niet uitgesloten.
2: Ik wens u alle succes met het in de gaten houden van de radar. Mocht er ontwikkelingen zijn, dan hoor het graag, Olaf.
0: Is goed. Ik laat het weten.
3: Paradise FM.

0: laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
1: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
2: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysandhu.
3: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
4: Bij Mundomio ontdek je de meest verfijne woonaccessoires en meubels van het eiland. Stijlvol, tijdloos en met zorg geselecteerd. Voor een interieur dat klasse uitziet.

0: 1 over half 9 is het. Maken wij ons op voor het laatste nieuws vanaf je eigen eiland. En dat wordt gelezen door Nelly Rossa.
1: Bon dia. Metro heeft vanmorgen code geel uitgegeven. Tot zeker 12 uur vanmiddag is er kans op zware onweersbuien op het eiland. De metro waarschuwt voor zware regenval die lokaal overstromingen kan veroorzaken, felle windstoten en blikseminslagen. Ook kunnen er hoge golven ontstaan aan de zuid- en westkust, wat gevaarlijk is voor kleine vaartuigen en strandfaciliteiten. En de politie heeft donderdagavond op de Schout bij Nachtdoornmanweg 3 mannen aangehouden naar een gerichte controle. Een van hen, een 33-jarige man, wordt verdacht van betrokkenheid bij een overval op 23 juli aan de Kaya Lando. In de kofferbak van de auto trof de politie bovendien gestolen goederen aan, omdat de twee andere inzittenden direct toegaven dat de spullen van diefstal afkomstig waren, zijn ook zij gearresteerd. En internationaal nieuws, reuzenpanda Langwe verhuist eind deze maand vanuit Ouwehands Dierenpark in Rhenen naar China. De 2-jarige panda gaat daar meedoen aan een internationaal fokprogramma voor het behoud van haar soort. Haar vertrek is een natuurlijke stap, want reuzenpanda's leven in het wild solitair en verlaten hun moeder rond hun 2e levensjaar. Langye is inmiddels zelfstandig genoeg om op eigen benen te staan. Haar ouders blijven voorlopig wel in het Nederlandse dierenpark. Dankzij jarenlange beschermingsprojecten staan de reuzenpanda op de wereldranglijst niet meer als bedreigd, maar als kwetsbaar.
0: Wauw, wat een reuze goed nieuws hier, Nelly. Dank je wel.
2: Paradise FM, verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
0: Met al die regen op de weg toch ook de nodige vertraging om 8:55. Op de Caracasbaaiweg richting Salinja vanaf kruispunt Roy Santu 11 minuten. Dat is dat Guyabaweg. En op de weg naar Westpunt richting Poenda ook 10 minuten. De weg naar Westpunt richting Poenda tot Plentje die Trafico. 5 minuten vertraging zie ik hier staan. En op de Goosieweg richting Mahuma vanaf kruispunt Commandeursweg 3 minuten. Nou, er zijn nog wat meer kleine knelpunten, maar die leveren dus minder dan 3 minuten vertraging op. Meer vertraging op dit moment zal ook mede door het weer komen op Hato. De Divi R261 vanuit Oranjestad, die komt 36 minuten later aan. Gepland nu om 8:50. De Divi R vanuit Kralendijk Bonaire, de 207, een half uurtje later om 8:55 vanochtend. En de Easy Air, de 636, heeft ook vertraging van meer dan 20 minuten en wordt nu gepland, verwacht, rond 8:45. Het is toch wat, hè? Niet op de weg de drukte, dan ook nog eens een keer in de lucht. De ochtendshow over Paradise FM op je regenachtige, grijze maandagochtend. Je hoorde net van Olaf Gijs van de Caribbean Weather Center dat we rekening moeten blijven houden met code geel in de komende dagen, dat het ook nog wel eens onrustig zo nu en dan kan blijven. En dat er later vandaag verbetering zit in het weerbeeld. Paradise nu met Lenny Kravitz.

0: het grote studioraam dat het nog lang niet over is, beste Lenny Kravitz. Het regent lekker door en dat kunnen we ook de komende tijd nog verwachten. En wat zei je nou net, Nelly? Je gaat wat niet doen vandaag? Je moet nog gaan lopen of zo? Wat moest je gaan doen?
1: Ja, ik zou een testtour, walking tour hebben daar in Pietermaai.
0: Oh ja.
1: Maar met het weer is het niet echt te doen.
0: Nou ja, alles is te doen, maar je wordt er wel heel erg nat van. Ja.
2: De ochtendkrant van Nelly.
0: Nog droog zijn wij hier wel, hoewel er ook een generator is aangesprongen. En af en toe er ook een druppeltje zo ik in mijn nek voel. Ook heel bijzonder. Je maakt ons toch op voor de kranten, lieve Nelly. Vertel, wat staat erin?
1: In de Vigilante vooral aandacht voor allerlei politiezaken. Zo was er een inbraak bij elektronica en meubelzaak La Curaçao aan de Jan Noorduinweg. Nadat het alarm was afgegaan, ontdekte men dat de inbrekers via de achterzijde van het pand waren binnengedrongen. Met zwaar en ook geavanceerd gereedschap wisten de daders een grote brandkast te kraken. En een aanzienlijk geldbedrag mee te nemen dat nog naar de bank gebracht moest worden. De politie vermoedt dat er mogelijk zwaar materiaal is gebruikt dat onlangs was gestolen bij de brandweerkazerne bij Fontijn. En natuurlijk wordt er dus onderzoek gedaan naar deze inbraak. Was er een grote visdiefstal uit een boot die lag aangemeerd aan de Jacques Capriles-kade, daar zo bij het Weigat. Toen de booteigenaar en de visverkoper 's ochtends bij de boot aankwamen, ontdekten ze dus dat de afgesloten gekoelde opslagruimtes waren opengebroken. En dat de daders er vandoor zijn gegaan met een grote partij vis ter waarde van ruim 10.000 gulden.
0: Jeetje.
1: De gekoelde opslagruimtes waren opengebroken. En dat de daders

0: De politie vermoedt dat er mogelijk zwaar materiaal is gebruikt dat onlangs was gestolen bij de brandweerkazerne bij Fontijn. En natuurlijk wordt er dus onderzoek gedaan naar deze inbraak. Was er een grote visdiefstal uit een boot die lag aangemeerd aan de Jacques Capriles-kade, daar zo bij het Weigat. Toen de booteigenaar en de visverkoper 's ochtends bij de boot aankwamen, ontdekten ze dus dat de afgesloten gekoelde opslagruimtes waren opengebroken. En dat de daders er vandoor zijn gegaan met een grote partij vis ter waarde van ruim 10.000 gulden.
1: Eetje.
0: De gekoelde opslagruimtes waren opengebroken. En dat de daders

De politie vermoedt dat er mogelijk zwaar materiaal is gebruikt dat onlangs was gestolen bij de brandweerkazerne bij Fontijn. En natuurlijk wordt er dus onderzoek gedaan naar deze inbraak. Was er een grote visdiefstal uit een boot die lag aangemeerd aan de Jacques Capriles-kade, daar zo bij het Weigat. Toen de booteigenaar en de visverkoper 's ochtends bij de boot aankwamen, ontdekten ze dus dat de afgesloten gekoelde opslagruimtes waren opengebroken. En dat de daders er vandoor zijn gegaan met een grote partij vis ter waarde van ruim 10.000 gulden. De gekoelde opslagruimtes waren opengebroken. En dat de daders er vandoor zijn gegaan met een grote partij vis ter waarde van ruim 10.000 gulden.

0: Leanne Rimes, Can't Fight the Moonlight. Dan moet je hem eerst kunnen vinden, want zo grijs als dat vanochtend was. Nou, succes.
1: Het Laura Woord van de Dag.
0: Wat een weer hebben we vandaag. Potverdorie zeg. Het is code geel voor thunderstorms. Houd daar rekening mee. Het kan nog even aanhouden her en der op het eiland. Ook de komende dagen. Onstuimig oktoberweer. Heeft het Laura Woord vandaag er wat mee te maken, Nelly?
2: Nee, het heeft niks met het weer te maken.
0: Oh.
2: Ik liet me inspireren dit keer door het gewone woordboek. En daarin zag ik voorbij komen Nanishi di Fornu.
0: Nanishi di Fornu.
2: Ja, Nanishi. Nanishi.
0: Je neus.
2: Is je neus. En dan Fornu is een oven.
0: Nou. Oké, okay, dus je neus. Je hebt iets gegeten dat het uit je neus komt. Zo heet is het iets gepeperd.
2: Nee, dat heeft dus te maken met van die wijde gaten. Dus als je van die brede neusvleugels hebt.
0: Oh ja.
2: Nanishi di Fornu. Je kan er iets in stoppen.
0: Ja, oké. Okay, ja, en wat is nut daarvan?
2: Het is wel om iemand, om iemand te beschrijven bijvoorbeeld. Maar iets het gekke was, ik zag net op online, op ChatGPT, niet op ChatGPT, maar gewoon op Gemini.
0: Ja.
2: Vroeg ik naar bekende personen met wijde neusvleugels. Nou, het gaf me alleen maar zwarte acteurs en muzikanten aan.
0: Joh,
2: nou, dat is toch...
0: Hebben een discriminerende AI?
2: Dus dat.
0: Wat verdorie zeg.
2: Als ik even gezegd hebben.
0: Oké, okay. Nou ja, de wijde neusvleugels die gaan de wereld in vandaag dus blijkbaar weer. Oké, okay. Nanitje di Fornu. No?
2: Fornu.
0: Fornu, Fornu, Fornu. Ik vraag me nog steeds af wat we hier aan hebben.
2: Je hoeft er niks aan te hebben, het is gewoon een woord als je iemand hoort.

0: op zoek naar een andere auto? Of wil je juist van je huidige auto af? Kom langs bij Car Team Willemstad. Want wij hebben niet alleen de allermooiste occasions voor je klaarstaan. We helpen je ook met de verkoop van je oude auto. Geen gedoe met advertenties, telefoontjes of onderhandelen. Wij regelen het samen met jou. Car Team Willemstad, je volgende stop voor alles rondom auto's.
1: Zin in een lekker visje? Kom naar Little Mermaid op de parkeerplaats van Grote Berg Patat langs de weg naar Westpunt. Geniet van kibbeling, kibbeling met friet, Little Mermaid combos, wraps, quesadillas en onze heerlijke loaded fries met garnalen voor maar 20 gulden. Dagelijks open van 10 tot 5 uur 's middags. Little Mermaid. Fresh fish made with love. Love, love.
2: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project. Friday is Fish Friday met Fans. De Fish Friday Afternoon Snack. Een heerlijke box vol met de lekkerste vissnacks van de Haringkar Curaçao. Vers gemaakt en perfect om te delen met collega's, vrienden of familie. Een gevarieerde box met voor iedere smaak wat lekkers. Bestel jouw box bij de Haringkar Curaçao bij Van den Treel Zeelandia. En begin je vrijdag goed. Begin je vrijdag lekker met Fish Friday.
3: Piba Simple, Piba Bom. Eseite Meta. Marca Simple. The solution. Race a bow. Hasi compra di cas. Calidad kuta dunabu mas. Pa come, bebe, limpia y cuida. Simple. In lo que potime ser pa tur dia. Kiba do warda. Hasi liye. Shop safe. Simple. The way pa hasi. Simple.

0: Jasper Marquies met het nieuws. Meteo heeft vanmorgen code geel uitgegeven. Tot zeker 12 uur vanmiddag kunnen zware onweersbuien ontstaan met veel regen, felle windstoten en bliksem. Aan de zuid- en westkust zijn hoge golven mogelijk. Vermijd zwemmen, varen en ondergelopen wegen. Haal stekkers uit het stopcontact en zet losse spullen vast. Rond 11:30 volgt een nieuwe update. Curaçao vierde zaterdag op het Brionplein 16 jaar autonomie. Guinness World Records eerde het eiland voor 3 sportprestaties. 2 Little League World Series titels, de hardste worp ooit in die competitie en de meeste reddingen tijdens een WEK-wedstrijd. Premier Gilmar Pisas riep op tot eenheid. De regering komt binnenkort met een actieplan tegen armoede. Dan nog internationaal nieuws. De Militaire Kamer heeft een 32-jarige marechaussee uit Spijkenisse veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan 10 maanden voorwaardelijk. Hij zocht jarenlang zonder toestemming in politiesystemen en speelde informatie door aan 2 mannen die hem betaalden met cocaïne en geld. Ook mag hij 5 jaar niet voor de overheid werken. Vorig jaar ondergingen 163 meisjes jonger dan 15 jaar een abortus. Dat is ruim 2,5 keer zoveel als een jaar eerder, toen het er 65 waren. Ook onder tieners van 15 tot en met 19 jaar nam het aantal toe. Met 6% tot 2918 zwangerschapsafbrekingen. Dat blijkt uit cijfers van de inspectie. De Europese Commissie zegt dat het livestreamen van een executie op sociale media in de Europese Unie niet mag. De Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, wil de executie van Nidal Malik Hassan op 3 december door een vuurpeloton laten uitzenden. Platforms moeten hun eigen regels volgen. Bij overtreding kan Brussel handhaven. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar in persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en voor projecten. Want your sleep, our priority, anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
2: Bij Tinto Body Cochina Piantil proef je het Latijns-Amerikaanse leven terwijl je op ons terras aan het water geniet van de ondergaande zon. Ervaar de veelzijdige smaken van onze heerlijke vlees- en visgerechten vers van de grill. En proost onder het genot van zorgvuldig gekozen wijnen en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren. Tinto Body Cochina. Deel de smaak, omarm de vibe. It all happens at Yountville Beach.
3: Step up. Het is tijd om stappen te maken met uw financiële toekomst. Step up. Laat uw spaargeld stap voor stap groeien. Step up. Hoe meer u spaart, hoe hoger het rentepercentage. De aanhouder wint met het Step Up spaarplan van Banco di Caribe. Zet vandaag nog de stap naar slimmer sparen op bancodicaribe.com.
4: Banco di Caribe.
5: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
6: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op 1 plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
5: Dan ga ik nu naar casasearch.com.
7: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
8: Heel de dag uit volle borst.
7: Nu Jeremy Kesseler.
9: Het is easy peasy bedoeven bij Paradise.

En neem er rustig de tijd voor, hè, Starship. Zeker als je een hele stad bouwt, maar wat je ook maakt, als je er meer tijd voor neemt, aandacht geeft, wordt het alleen maar mooier, beter, het resultaat wordt fijner. Oh, heerlijk is dat. Paradise 103.1, met ook Orange Grove en Living Easy. In nog een uur ochtendshow op 103.1, met dadelijk de muziekquiz. En deze maandag is voor mij een moeilijke maandag. Ja, qua energie, de mentaliteit zit wel goed. Dat zijn twee verschillende dingen natuurlijk, hè. Hoe werken lichaam en geest vandaag samen bij jou? En kun je ze een beetje triggeren om straks mee te spelen voor een lekker diner voor twee bij Fort Nassau? Dat is de vraag in de muziekquiz. Hoor je zometeen. Na onder meer Taylor Swift en Kevin DeGro.

0: vanaf mijn onderbenen te krijgen. Zo Shake It Off, Taylor Swift. Muggen.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Met een beetje vanille extract en kokos wordt het alweer een stuk minder en behapbaarder als je lekker aan je buitentafel zit. We gaan op zometeen naar Mana. Hier in de Paradise FM ochtendshow. Nog een uur lekkere muziek tot aan 10 uur met ook de muziekquiz. We spelen hem vandaag. Volgend diner voor 2 bij Fort Nassau. Houd WhatsApp in de aanslag. 675-1031. Ik heb de opgave voor je. Hij is best kort en moeilijk, want er is weer eens iets weggepiept. Komt-ie.
1: Wat is hier weggepiept?
0: Oh jee, ja, dat is een kort piepje ook nog eens een keer. Betekent dat ook al automatisch een kort woord of een wat langer woord? Wat is er weggepiept? Jij weet dat. Stuur jouw opgave in op 675-1031. 675-1031. Hoe vaker je meedoet, hoe meer kans je maakt op dat diner van 2 bij Fort Nassau.
1: Je start.

0: Autosportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadien Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuracao.com.
2: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
3: Termieten, ratten, muizen, kakkerlakken of duizendpoten. Daar wil je zo snel mogelijk vanaf. En zo lang mogelijk. Seropest komt binnen 1 werkdag langs voor een gratis inspectie. En geeft tot wel 10 jaar garantie op treatments. Seropest. Nergens meer een mes.
4: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta, we bring branding to life.
5: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
6: Een belevenis. Vanaf de historische entree van Fort Nassau tot het openluchtrestaurant met 360 graden uitzicht. De kanonnen naast uw tafel. En niet te vergeten, een heerlijk casual fine dining menu om uit te kiezen. Kortom, een avondje puur genieten van mooie gerechten.

0: Dit is Jasper Markies met de hoofdpunten uit het nieuws. Meteo waarschuwt voor zware onweersbuien met veel regen, felle windstoten en bliksem. Tot 12 uur vanmiddag geldt code geel. Curaçao viert 16 jaar autonomie met 3 Guinness-records. Premier Pisas roept op tot eenheid. Regering komt met actieplan tegen armoede. Dan nog internationale headlines. De 2 teruggevonden schilderijen van Pierre-Auguste Renoir zijn licht beschadigd. De werken werden vorige maand gestolen uit het Renoir Museum in Cagnes-sur-Mer bij Nice. 1 doek heeft een scheur, bij het andere is alleen de lijst beschadigd. 6 mensen zijn opgepakt. De schilderijen worden in Marseille onderzocht en daarna teruggebracht naar het museum. De Europese Commissie zegt dat het livestreamen van een executie op sociale media in de Europese Unie niet mag. De Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, wil de executie van Nidal Malik Hassan op 3 december door een vuurpeloton laten uitzenden. Platforms moeten hun eigen regels volgen. Bij overtreding kan Brussel handhaven. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM.
2: Jeremy Kesseler.
3: Met een echte prinses op de erf, Frank Reyes en Prinsessa.

en Games People Play. Die hebben ook een te gekke Bad Boys song gemaakt, waar ik als tiener weer bepaalde herinneringen aan heb van de campingdiscotheek in het Limburgse Zevenum van vroeger, lang geleden. Heel stoer zat er een dansshop met gasten naast elkaar. Nou ja, en nu zou je denken, man, waar was je mee bezig? Nou, fijne muziek draaien. Hier is Dan Hartman. No.

0: hour.
1: Eyes like wildflowers, oh, with your demons of change.
0: Keep your head up. Dat doen we zeker, want met een man die van goede muziek houdt, een goed stuk vlees, een glas rode wijn en een mengpaneel, dan maken we hem en jou pas echt gelukkig. Zometeen hoor je de man die lang geleden van Nederland naar Curaçao verhuisde. Joris Reer, hij heeft radiobloed in zijn ader en straks neemt hij het hierover. Met de grootste hits, goede verhalen en zijn eigen draai natuurlijk aan alles wat er in de show voorbij komt. Na tienen, deel 2 van je ochtend met Joris Reer op Paradise FM. De maandag kabbelt lekker voort. Het Black Wonderful Life en dit is in de Four Non Blondes. En hey, what's up?

0: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: De ultieme beachvibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spritz Happy Hour op vrijdag. Bij Zest Beach Café komt alles samen. It all happens at Yountville Beach.
2: Iedere donderdagavond is het Boenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Boenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Boenda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
3: Niets is mooier dan het geluid van blijdschap wanneer een plan geslaagd is. Vind je ook niet? Bij Vidanova Group zouden we hier de hele dag naar kunnen luisteren. Dank je, dank je. Daarom is dat onze missie. Als één sterke groep werken we voor en met onze klanten om hun financiële plannen werkelijkheid te maken. Het maakt niet uit wat je wil bereiken. Weet dat we er voor je zijn. Met alle mogelijke oplossingen voor pensioen, bancaire diensten, levensverzekeringen en spaarplannen. We zijn er om jou te zien slagen. Ja toch? En we zijn een lokaal bedrijf, dus altijd dichtbij. Kom een keer langs en ervaar het zelf. Waar een wil is, staat Vidanova voor je klaar.
4: Vidanova Group.
3: Vidanova Group brengt plannen tot leven.
0: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 10 uur.
5: Mijn naam is Jasper Marquise en dit is het nieuws. Meteo heeft vanmorgen code geel uitgegeven. Tot zeker 12 uur vanmiddag kunnen zware onweersbuien ontstaan met veel regen, felle windstoten en bliksem. Aan de zuid- en westkust zijn hoge golven mogelijk. Vermijd zwemmen, varen en ondergelopen wegen. Haal stekkers uit het stopcontact en zet losse spullen vast. Rond 11:30 volgt een nieuwe update. Curaçao vierde zaterdag op het Brionplein 16 jaar autonomie. Guinness World Records eerde het eiland voor 3 sportprestaties. 2 Little League World Series titels, de hardste worp ooit in die competitie en de meeste reddingen tijdens een WEK-wedstrijd. Premier Gilmar Pisas riep op tot eenheid. De regering komt binnenkort met een actieplan tegen armoede. Dan nog internationaal nieuws. De 2 teruggevonden schilderijen van Pierre-Auguste Renoir zijn licht beschadigd. De werken werden vorige maand gestolen uit het Renoir Museum in Cagnes-sur-Mer bij Nice. 1 doek heeft een scheur. Bij het andere is alleen de lijst beschadigd. 6 mensen zijn opgepakt. De schilderijen worden in Marseille onderzocht en daarna teruggebracht naar het museum. Staatssecretaris Silvio Erkens van Voedselzekerheid wil volgend jaar een vaccinatieverplichting invoeren voor leghennen. Ook komt er meer monitoring. Het aantal besmettingen met Salmonella enteritidis ligt boven de Europese norm van 2%. Als de maatregelen onvoldoende helpen, worden besmette kippen sneller gedood. De Militaire Kamer heeft een 32-jarige marechaussee uit Spijkenisse veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan 10 maanden voorwaardelijk. Hij zocht jarenlang zonder toestemming in politiesystemen en speelde informatie door aan 2 mannen die hem betaalden met cocaïne en geld. Ook mag hij 5 jaar niet voor de overheid werken. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.

waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en signs. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta. We bring branding to life.

0: wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Dat is Frans, 80.
2: Frans is 80?
1: Wie is Frans?
2: Nee, restaurant Catrefin, waar topchefs Yvon Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
1: Dat is ook weer Frans.
2: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
1: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Catrefin. Vier wijnen.
2: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
1: Ga je weer.
2: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
1: Quatre vingt.
2: Exactement.
3: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Heel de dag uit volle borst.
3: Nu, Joris Weer.
5: Zeg, van harte goede maandagochtend. Wat een nattigheid, hè? Paradise.

0: druilerige maandagochtend met Gabriella Kill Me. Sweet About Me. Buenos dias.
1: Paradise FM.
0: Ja, wat een noodweer vanmorgen. Het is overgetrokken vanuit Venezuela. Daar was sprake van een flinke storing. Zo noem je dat dan in de termen van de weermannen en vrouwen. Nou, dat is deze kant op komen waaien. En ja, het hele eiland is zo'n beetje platgelegd. Nelly Rosa van de ochtendshow nog hier in de studio. Normaliter een vrij onbeleefde vraag om aan een vrouw te stellen. Maar heb jij het een beetje een nattig gehad deze ochtend?
2: Ik zat toch hier?
0: Oh ja, is dat hier? Ja. Oh ja, dat is ook zo.
2: Als je het wil, wil ik het wel hebben over de daklekkages en zo.
0: Ja, het kwam hier een beetje naar beneden gedrupt, bovenop je hoofd.
2: Nou ja, niet op mijn hoofd, meer op Jeremy's hoofd. Die werd helemaal nat geregend.
0: Oh, getsidekkie, ja. En thuis, weet je dat alles droog is of heb je nog wat problemen?
2: Ik heb nooit lekkages thuis.
0: Oké, nou dat is fijn. Maar er zijn heel veel mensen die dat wel hebben, hè?
2: Ik heb het gelukkig. Is het huis heel goed gebouwd.
0: Afkloppen, hè? Ja. Het kan ook zomaar een keertje spontaan gaan lekken. Dat had ik op in mijn vorige huis echt. Dan gingen we dat maken weer. En dan twee seizoenen later, toen was het weer, stond er weer 5 centimeter water in de slaapkamer. De enige oplossing was van die lode matten. Die stervensdure dingen die ze in Europa gebruiken op de daken om het waterdicht te maken. Die hebben we toen aangeschaft bij de Kooiman. Echt. Volledig krom gelegen om die rotdingen, maar sindsdien is het wel droog in dat huis.
2: Nee, je haalt het mooi in, toch?
0: Wat bedoel je?
2: Met wat je niet vangt voor het huis?
0: Oh, nou ja, nou god, dat. Maar je bent ook gewoon in één keer ben je heel veel kwijt. Maar daarna ook nooit meer iets. Hè, want zo'n potje met van die glue, van die waterlijm is natuurlijk een stuk goedkoper. Maar als je dat elk jaar erop moet smeren. Dan ben je over een aantal jaar ook weer wat kwijt, hè? Kwestie van investeren kun je leren, dat een beetje. Goed, nou, vanuit een droge studio. Een heleboel muziek om jouw werkdag lekker aan te kleden. Deze maandagochtend compleet te maken. Van Train bijvoorbeeld zometeen. Jewel, passen we een beetje bij het weerbeeld. Alanis Morissette ga je horen.

Paradise en Train. Ben jij nou helemaal fan van Paulina Rubio? Een klein beetje zon op deze druilerige maandagochtend door je speakers. Of ben je helemaal weg van Suzanne en Freek? Dan zou ik de radio zeker aanlaten, want je gaat ze zo meteen allebei.

0: klusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
1: Pluré Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op pluré-energy.com.
0: Friday is Fish Friday met Fans. De Fish Friday Afternoon Snack. Een heerlijke box vol met de lekkerste vissnacks van de Haringkar Curaçao. Vers gemaakt en perfect om te delen met collega's, vrienden of familie. Een gevarieerde box met voor iedere smaak wat lekkers. Bestel jouw box bij de Haringkar Curaçao bij Van den Treel Zeelandia. En begin je vrijdag goed. Begin je vrijdag lekker met Fish Friday.

wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op konokomanrecycle.com.

0: Dit is Jasper Marquies met de hoofdpunten uit het nieuws. In het onderzoek Stratego naar de criminele organisatie No Limit Soldiers zijn vandaag twee verdachten aangehouden. RMC is gearresteerd in de Dominicaanse Republiek. Hij wordt verdacht van 22 strafbare feiten, waaronder geweld, drugshandel en wapenbezit. KMC is aangehouden op Curaçao. Volgens het Openbaar Ministerie is de bende betrokken bij meerdere liquidaties. Meteo waarschuwt voor zware onweersbuien met veel regen, felle windstoten en bliksem. Tot 12 uur vanmiddag geldt code geel. Dan nog internationale headlines. Bij een explosie in het noorden van Israël, bij de Libanese grens, zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens Israëlische media gaat het om 20 gewonden, onder wie kinderen. Onder de slachtoffers zouden leerlingen van een middelbare school zijn. De explosie werd vermoedelijk veroorzaakt door niet eerder ontplofte munitie. Het leger is ter plaatse. De Franse justitie is een moordonderzoek begonnen naar de schietpartij op een middelbare school in Aubagne. Een 14-jarige leerling schoot maandag met een jachtgeweer op een rector en een docent. Beiden raakten gewond, maar zijn niet in levensgevaar. De leerling is aangehouden. Een motief is niet bekend. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
1: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
2: Op zoek naar een andere auto? Of wil je juist van je huidige auto af? Kom langs bij Car Team Willemstad. Want wij hebben niet alleen de allermooiste occasions voor je klaarstaan. We helpen je ook met de verkoop van je oude auto. Geen gedoe met advertenties, telefoontjes of onderhandelen. Wij regelen het samen met jou. Car Team Willemstad. Je volgende stop voor alles rondom auto's.
3: Every successful paint project starts somewhere. And getting it right starts at Kooiman. From big paint jobs to touch-ups to crafty DIYs, Kooiman has all the paint, supplies, and expert advice you need to start taping, start painting, and start loving what you've created. Your next paint project starts at Kooiman. Kooiman, everything you need to succeed.
4: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
5: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.
6: Dit is Paradise FM. Nu, Joris Reer.
7: Maandagochtend, lekker aan het weer.

0: Was wel een beetje bij het weerbeeld van vandaag, hè? De droevige klanken van Jewel. Foolish Games. You're always crazy like that. Op Paradise FM. Zo zeg, vanmorgen ging het me toch op een tijdje los op het eiland. Vanuit Venezuela trokken daar hele dreigende wolken deze kant op. En die hebben een partijtje regen achtergelaten. Daar word je bang van. Ja, en dan gebeurt er nog wel eens wat. Zo viel bijvoorbeeld vanmorgen hier in de buurt de stroom uit. Vanwege die grote regenval. Ja, wat resulteerde in een schakeling tussen het stroomnet en de generator vanmorgen in de ochtendshow met Jeremy en Nelly. En dat was, op dat moment zelf wellicht niet zo leuk, maar we hebben net de beelden teruggekeken. Dat was dan toch wel heel grappig. Ze komen zo meteen op onze social media te staan. De beelden van het moment dat vanmorgen live tijdens de uitzending op Paradise FM de stroom uitviel en alleen het muziekje door bleef lopen. De microfoons die vielen gek genoeg uit. De muziekje bleef wel doorlopen. En dat zat allemaal op beeld. De reactie van Jeremy en Ellie. Je kan het zo meteen op onze Facebookpagina en Instagrampagina terugzien. Ga dat maar even doen. Dat is hilarisch. Heb je ook een beetje beeld bij wat er vanmorgen op de radio te horen was? De Pointer Sisters zometeen op Paradise. Na deze van Suzanne en Freek.
1: Weet je nog dat jij me zei dat wij nooit zouden vluchten als een van ons? Loop door de regen en nooit, maar kijk naar hoe het leven is in de zon. Weet je nog wat?

Thijs. Goedemorgen, Buenos Dias. James Blunt hoorde je daar. Stay the night. Op de maandagochtend. Lekker zeg, heerlijk weekendje gehad. Ik ben zaterdag even naar de Fresh Market geweest. Om daar wat vlees in huis te halen. Ze hebben daar een Amerikaans merk importeren. Zoals enig op het eiland. Wild Fork heet dat. Diep gevroren. En nou, ik kan niet anders zeggen dat het waanzinnig lekker is. Ik heb een varkenshaasje daar gehaald, gemarineerd en al. Hartstikke grote unit. En lekker mals dat hij was. Och, nou, genieten geblazen, ja. Dat is leuk. Een nieuwe supermarkt die dan ook nog eens een keertje een nieuwe vleeslijn deze kant op haalt. Bloedlijn, vleeslijn, goed, laat ik maar. Genieten was het in ieder geval. En zaterdag nacht lag ik daar lekker over te dreamen. Oh, het is Cliff Richard. Dreamin' on Paradise.

0: Bij Tapirama Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt Bij Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
1: Mam, zullen we iets leuks doen dit weekend?
2: Zwemmen?
1: Ja!
2: Glijbanen?
1: Ja!
2: Dan weet ik het al. Kunduku Aqua Resort. Het grootste waterpark van Curaçao. Met 6 zwembaden en 12 glijbanen.
1: Dat wil ik!
2: Een dagpas is 99 gulden voor volwassenen en 81 voor kinderen. Inclusief de eerste verfrissende consumpties.
1: Ik ben er helemaal klaar voor.
2: Nou, kom op dan. Zwemkleding aan en gaan! Kunduku Aqua Resort. Gewoon een dagje gaan.
3: Curaçao Entrepreneurs. We see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
0: Voor alle bed- en badgoed, meubels of juist de finishing touch vind je bij Mundo Mio al 16 jaar alles om

0: 11 uur. Ik ben Jasper Markies en dit is het nieuws. In het onderzoek Stratego naar de criminele organisatie No Limit Soldiers zijn vandaag twee verdachten aangehouden. RMC is gearresteerd in de Dominicaanse Republiek. Hij wordt verdacht van 22 strafbare feiten, waaronder geweld, drugshandel en wapenbezit. KMC is aangehouden op Curaçao. Volgens het Openbaar Ministerie is de bende betrokken bij meerdere liquidaties. Meteo heeft vanmorgen code geel uitgegeven. Tot zeker 12 uur vanmiddag kunnen zware onweersbuien ontstaan met veel regen, felle windstoten en bliksem. Aan de zuid- en westkust zijn hoge golven mogelijk. Vermijd zwemmen, varen en ondergelopen wegen. Haal stekkers uit het stopcontact en zet losse spullen vast. Rond 11:30 volgt een nieuwe update. Dan nog internationaal nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn voorzichtig aan de nieuwe handelsweek begonnen. Beleggers wachten op kwartaalcijfers van grote banken en chipbedrijven als ASML en TSMC. De Dow Jones steeg kort na opening 0,4% en de S&P 500 een fractie. De Nasdaq verloor 0,2%. De olieprijs liep ruim 1% op. Bij een explosie in het noorden van Israël, bij de Libanese grens, zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens Israëlische media gaat het om 20 gewonden, onder wie kinderen. Onder de slachtoffers zouden leerlingen van een middelbare school zijn. De explosie werd vermoedelijk veroorzaakt door niet eerder ontplofte munitie. Het leger is ter plaatse. Een grote brand in een loods aan de Aalsmeerderweg in Aalsmeer veroorzaakt een grote rookpluim. In de loods staan auto's. De brandweer probeert overslag naar omliggende panden te voorkomen. De buitenveldertbaan op Schiphol is gesloten. Aankomende en vertrekkende vluchten hebben daar vooralsnog geen last van. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
2: Sorry, schat. Ik kon het

0: Ontdek Maida's Kitchen in Sede Otra Banda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
1: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
2: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry, we have enough to choose from.
3: The Wine Factory.
4: This is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag.

0: Buenos dias, goedemorgen. Je hoorde Pink Walk Me Home op deze vrolijke maandagochtend. Lekker nat geregend vannacht, hè?
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Ja, her en der wat water naar binnen gekomen. En dat is een ding. Hè. Dat moet je mee leren leven. Zeg, vandaag in de muziekquiz iets lekkers te verdienen. Namelijk een diner voor twee bij Fort Nassau, bovenop de berg. Bovenop het Fort Nassau. Daar zit een restaurant en een waanzinnig goede keuken hebben ze daar. Het kan voor jou zijn op kosten van Paradise, dat etentje al daar. Luister even mee.
1: Wat is hier weggepiept?
0: Pak je telefoon, open de Paradise FM app. Die is gratis te downloaden in jouw App Store en Google Play Store. En stuur ons een berichtje. Liedje wat niet van toepassing is trouwens, hoor, op Fort Nassau. Dat weet ik zeker.

Oh jee, Wham op Paradise FM, The Edge of Heaven. Lekker zomers en dat mag ook wel op deze druilerige maandagochtend. Ja, het kan zometeen wel weer opklaren. Ook al verwacht Olaf André Gijs van het Caribbean Weather Center dat er morgen en overmorgen nog wat neerslag kan komen. 40-60% kans op flinke buien de komende dagen. Ja, vanwege El Niño, hè. En gisteren lag ik bij mij thuis in de pool. En we zitten aan de noordkust. Kijken uit over Bonaire met een beetje helder weer. Ik dacht al, dit gaat helemaal verkeerd. Want het waaide echt als een gek. Ik kwam naar beneden, richting de pool, naar mijn dametjes toe. Met een bordje met eten klaargemaakt. Nou, ik had het eten bijna weer vanuit de voortuin kunnen ophalen. Zo hard waaide het. Het was echt verschrikkelijk. Ja, dan is het niet gek natuurlijk dat er wat noodweer aan zit te komen. Ja, bijna mijn toupette die er vandoor is gegaan. Zo hard ging het een keer. Paradise, op je maandagochtend. We hebben het overleefd, gelukkig. Katie Tunstall, die

0: Watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadien Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met MX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurasao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt. Friday is Fish Friday met Fans. De Fish Friday Afternoon Snack. Een heerlijke box vol met de lekkerste vissnacks van de Haringkar Curaçao. Vers gemaakt en perfect om te delen met collega's, vrienden of familie. Een gevarieerde box met voor iedere smaak wat lekkers. Bestel jouw box bij de Haringkar Curaçao bij Van den Treel Zeelandia. En begin je vrijdag goed. Begin je vrijdag lekker met Fish Friday.
2: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
3: Nu al? Ja, Carib Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Carib Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.

0: Dit is Jasper Marquise met de hoofdpunten uit het nieuws. In het onderzoek Stratego naar de criminele organisatie No Limit Soldiers zijn vandaag twee verdachten aangehouden. RMC is gearresteerd in de Dominicaanse Republiek. Hij wordt verdacht van 22 strafbare feiten, waaronder geweld, drugshandel en wapenbezit. KMC is aangehouden op Curaçao. Volgens het Openbaar Ministerie is de bende betrokken bij meerdere liquidaties. Meteo waarschuwt voor zware onweersbuien met veel regen, felle windstoten en bliksem. Tot 12 uur vanmiddag geldt code geel. Dan nog internationale headlines. De Europese Unie wil dat de klimaattop van de Verenigde Naties volgende maand een keerpunt wordt voor het klimaatakkoord van Parijs. Dat zijn de EU-klimaatministers maandag overeengekomen. De EU wil dat alle landen hun klimaatplannen indienen. De top is van 9 tot 20 november in Antalya. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt dat Rusland geen energiebestand wil. Volgens Zelensky heeft Rusland maandag 6 energievoorzieningen in Oekraïne aangevallen. Daarbij vielen 33 gewonden. Zelensky bedankt de Europese Unie voor de uitbreiding van sancties tegen Russische bedrijven en instellingen die de oorlog steunen. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
1: Ik heb een probleem. Ik kom mijn bed niet meer uit. Het ligt veel te lekker. Vorige week bezorgd door Curaçao spullen. Ze hebben naast de lekkerste bedden ook volop buitenmeubels, binnenmeubels en andere prachtige items. Nieuw en tweedehands en superscherp geprijsd. Curaçao spullen aan de Granaatappelweg. De mooiste parels voor een fijn prijsje.
2: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels of bestel op coeurblue.com. Coeurblue, let us surprise you.
2: Vroeger dronken die biertje blauw.

0: het lekkerste bier uit Venezuela.
1: Oehoe!
2: Ontdek de toekomst van bonen investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.

Mocht je denken van, hey, dit klinkt wel een beetje als Lipsync Funky Town. Dat kan best kloppen. Doris D, het gezicht van Lipsync, maar eigenlijk gewoon Debbie Jenner. Heel lang in Nederland gewoond, afkomstig uit Engeland. En had een gigantisch grote hit met Doris D en haar pins. Shine Up hoorde je op Paradise 103.1 FM op deze maandagochtend. De maandag waarop de zon niet echt aan het shinen is. Druiderige maandag.

0: Alvaro Soler.
1: Paradise FM.
0: Op deze maandagochtend, het is 10 minuten voor 12, bijna middag dus. En daarom hier Pepijn Bier en Broodspot die het stokje van mij gaat overnemen.
2: Ja, nou, bon ja. Dia, bon Simon.
0: Ja, heb jij het een beetje droog weten te houden?
2: Nee, het was vanochtend wel, het kwam met bakken uit de hemel. Ja. Dan was ik daar achteraf blij om, want ik had gisteren mijn tuin water willen geven. Dat doe ik handmatig. Het is ook niet echt meer een tuin, het is meer een uitgedroogd stuk grond waar ik hier en daar een plantje heb.
0: Je hebt geen dripsysteem of zo?
2: Nee, dat heb ik dus niet.
0: Oh.
2: Maar dat lukte gisteravond niet, dat kwam er niet van. En toen vanochtend was ik daar dus heel blij om.
0: Mm,
2: en bovendien ja. Is het zwembad weer gratis bijgevuld.
0: Ja, dat is fijn, hè? Ja. Dat is
2: de huidige waterprijzen.
0: Ja. Ja. Nou, ik heb vanmorgen even wat filmpjes gestuurd naar een vriend van me in Nederland. Die komt aanstaande woensdag deze kant op gevlogen met zijn gezin. En blijft bij ons in huis dan anderhalve week bivakkeren.
2: Oh, die heeft een paraplu nu meegenomen.
0: Die moest de beelden van vanmorgen even op zich laten inwerken en het verwerken.
2: Ja. Het wordt, ik ben dus iemand, dat is heel raar, dat zou je niet verwachten. Maar ik woon hier nu 19 jaar. Ik kijk toch dagelijks even naar de weersverwachtingen. Vanmiddag wordt het weer lekker zonnig.
0: Gelukkig, ja. Maar morgen en overmorgen kan al nog wat vallen, hoorde ik vanmorgen bij Jeremy in de show.
2: Ja, er is een tropische depressie bezig, een storing.
0: Ja.
2: Dan heb je dat af en toe.
0: Nou precies, ja. Tropische depressies, hè. Ja.
2: Ik hou niet van de zin, maar ik zeg hem toch, goed voor de tuin.
0: Ja, dat is goed voor de plantjes.
2: Heb jij een beetje een tuin eigenlijk?
0: Nee, nog niet. Ah, nee. We hebben net een... Het zwembad is net af. En toen was,
2: het geld op.
0: Het geld op, ja. Dus, ja, wat een tuin aanleggen kost, dat...
2: Nee, maar dat is bij mij... Ik woon hoog op een berg, het waait vreselijk. Bij mij waait ook alles stuk. Ik heb op de poort een paar een soort monocultuur. Een paar planten doen het.
0: Ja.
2: En in die tuin één of twee dingen doen het. En de rest, alles waait stuk.
0: Oké, okay, ja. Nou goed, bij ons staat ook aardig wat in aan de Noordkust. Ja. Toen ik daar ging wonen had ik nog heel veel haar op mijn hoofd. Dat is nu allemaal weg.
2: Nee, niet meer.
0: Nee. Mijn dochter vond een OV, mijn oude OV-kaart van toen ik nog studeerde in Nederland. Die vond ze de afgelopen weekend. Die lag. Die was
2: op en mijn, toen had je nog haar.
0: Die was op mijn kantoortje aan het rondneuzen. Ja, toen had ik nog haar inderdaad, ja.
2: Zei ze, mama, wie is die man?
0: Ja, nou, ze vroeg, papa, wie is dit? En toen, ze begreep het maar niet. Toen zei ze, maar hij heeft wel jouw lippen. Dus dan zal jij het wel zijn. Maar had jij haar?
2: Ja.
0: Dat begreep ze niet zo goed.
2: Ah.
0: Nee. Goed, zeg zo meteen broodje broodspot. Met een hele hoop lekkers voor tijdens de lunch. Veel plezier met elkaar. Lief zijn voor elkaar ook, hè?
2: Altijd.
0: Jij voor de luisteraar en de luisteraar voor jou.
2: Ja.
0: Goed zo. Wij spreken elkaar morgen weer. Het is Paradise en nu Mr. Big's Wild Wild.

0: en heren, welkom aan boord van The Mermaid. Al bijna 40 jaar is The Mermaid de nummer 1 in dagtrips naar Klein Curaçao. Geniet van een volledig verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandbedjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland, relax bij onze eigen beachhouse of ga snorkelen en spot de zeeschildpadden langs de kust. The
1: Iedere donderdagavond is het Boenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Boenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Boenda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
2: Niets is mooier dan het geluid van blijdschap wanneer een plan geslaagd is. Vind je ook niet? Bij Vidanova Group zouden we hier de hele dag naar kunnen luisteren. Dank je, dank je. Daarom is dat onze missie. Als één sterke groep werken we voor en met onze klanten om hun financiële plannen werkelijkheid te maken. Het maakt niet uit wat je wil bereiken. Weet dat we er voor je zijn. Met alle mogelijke oplossingen voor pensioen, bancaire diensten, levensverzekeringen en spaarplannen. We zijn er om jou te zien slagen. Ja toch? En we zijn een lokaal bedrijf, dus altijd dichtbij. Kom een keer langs en ervaar het zelf. Waar een wil is, staat Vidanova voor je klaar. Vidanova Group. Vidanova Group brengt plannen tot leven.
3: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 12 uur.
4: Jasper Marquise met het nieuws. In het onderzoek Stratego naar de criminele organisatie No Limit Soldiers zijn vandaag twee verdachten aangehouden. RMC is gearresteerd in de Dominicaanse Republiek. Hij wordt verdacht van 22 strafbare feiten, waaronder geweld, drugshandel en wapenbezit. KMC is aangehouden op Curaçao. Volgens het Openbaar Ministerie is de bende betrokken bij meerdere liquidaties. Meteo heeft vanmorgen code geel uitgegeven. Tot zeker 12 uur vanmiddag kunnen zware onweersbuien ontstaan met veel regen, felle windstoten en bliksem. Aan de zuid- en westkust zijn hoge golven mogelijk. Vermijd zwemmen, varen en ondergelopen wegen. Haal stekkers uit het stopcontact en zet losse spullen vast. Rond 11:30 volgt een nieuwe update. Dan internationaal nieuws. Albert Heijn waarschuwt voor lege schappen in supermarkten de komende dagen. Door een cybersecurity-incident ligt het werk in meerdere distributiecentra stil. Vooral groente en fruit kunnen minder beschikbaar zijn. De winkels blijven open, maar online bestellen en bezorgen is niet mogelijk. De top tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk is op 20 november in Brussel. De Britse premier Andy Burnham spreekt er met Ursula von der Leyen van de Europese Commissie en de voorzitter van de EU-leiders, Antonio Costa, over defensie, energie, landbouw en migratie. Ook de lange termijn van de relatie komt aan bod. Het Openbaar Ministerie eist 15 maanden cel en TBS met dwangverpleging tegen de 35-jarige Mike K. uit De Meern. Hij zou tijdens de jaarwisseling twee bestelbussen in brand hebben gestoken, een politiehond hebben neergestoken en agenten met messen hebben bedreigd. K. werd uiteindelijk neergeschoten en overmeesterd. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.

Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman

0: tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life.
1: Quatre Vents.
2: Dat is Frans, 80.
1: Frans is 80?
2: Wie is Frans?
1: Nee, restaurant Quatre Vents, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
2: Dat is ook weer Frans.
1: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
2: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Quatre Vents. Vier wijnen.
1: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
2: Ga je weer.
1: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
2: Quatre Vents.
1: Exacte man.
3: Mam, zullen we iets leuks doen dit weekend?
2: Zwemmen?
3: Ja!
2: Glijbanen?
3: Ja!
2: Dan weet ik het al. Kunduku Aqua Resort. Het grootste waterpark van Curaçao. Met 6 zwembaden en 12 glijbanen.
3: Dat wil ik!
2: Een dagpas is 99 gulden voor volwassenen en 81 voor kinderen. Inclusief de eerste verfrissende consumpties.
3: Ik ben er helemaal klaar voor.
2: Nou, kom op dan. Zwemkleding aan en gaan! Kunduku Aqua Resort. Gewoon een dagje gaan.
4: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
5: Heel de dag uit volle borst.
4: Nu Pepijn Bier en Broodspot.
6: En die zegt een oprecht goede maandagmiddag.

0: is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
1: Ja, een oprecht goede maandagmiddag. Bijna 10 minuten over 12 zometeen de quote van de dag. We hebben natuurlijk het lokale nieuws. Dat nemen we met je door. Zo rond 20 minuten voor 1. En we spelen de muziekquiz dit eerste uur. Het gaat allemaal om een heerlijk diner voor 2 bij Fort Nassau. In het tweede uur de spotlights. Wie zijn er vandaag allemaal jarig? Maar nu eerst.
0: Wat speelt er in Nederland? Mark Kampers belicht het van elke kant.
1: Een oprecht goede maandagmiddag voor jou, Mark Kampers.
2: Een hele goede middag, Pepijn. Hoi.
1: Ik neem aan dat jij niet geprobeerd hebt vandaag boodschappen te doen bij de Albert Heijn, want dat kan niet.
2: Nee, inderdaad. Het is echt chaos op dit moment in Nederland. Want de supermarkt heeft te maken met een cyberaanval en dat zorgt voor de nodige problemen. Zo kan je geen eten bestellen via de website, maar ook de prijzen in de supermarkt kloppen niet. En ook de distributiecentra in ons land, die lopen helemaal vast. Waardoor er een kans bestaat dat de komende dagen er lege schappen gaan ontstaan.

0: Ja, vooral de verse producten, daar zouden binnen de kortste keren lege schappen kunnen ontstaan. Prijzen kloppen niet meer. Is bekend waar deze digitale aanval vandaan komt?
1: Nee, dat is nog helemaal niet bekend. Maar dan wordt er natuurlijk gelijk weer gekscherend gezegd. Het zullen de Russen wel weer geweest zijn. Maar in ieder geval, het kan van alles zijn. Het kan echt een gerichte aanval zijn. Dat moet nog blijken. Maar ja, je ziet wel steeds vaker dat er dit soort aanvallen plaatsvinden. We hebben het ook laatst gezien bij de NS. Ja, je kan eigenlijk gewoon de hele infrastructuur platleggen. Dus ik denk dat het een groot probleem is, zou ik denken eigenlijk.
0: Ja, Albert Heijn heeft eerder vandaag gezegd, we hebben de systemen moeten uitschakelen om de IT-omgeving van het bedrijf te beschermen. Dat heeft tot gevolg dat dus die hele distributieketen lam ligt. En klanten zien allerlei actieprijzen, bijvoorbeeld van vorige week. Ze kunnen niet zien wat de kortingsacties van deze week zijn. En er zijn dus ook allerlei discussies bij de kassa. Het is een redelijke chaos momenteel bij de grootste supermarkt van Nederland.
1: Ja, dat zou je zeker kunnen zeggen. Maar goed, kijk, er zijn gelukkig nog heel veel andere supermarkten. Dus daar kunnen we gewoon ons eten halen. Maar iedereen is natuurlijk wel in rep en roer. Want ja, hun app werkt niet. En de bonus en de puntjes. En je weet hoe de Hollanders zijn. Die schieten ook gelijk in paniek. Dat ik denk, dan ga je een paar deuren verder toch je boodschappen halen, lijkt mij. Maar goed, het houdt de gemoederen flink bezig.
0: Wat wel opmerkelijk is, is dat supermarkten, Mark, in Frankrijk vandaag last hadden van ook een cyberaanval, waardoor de temperatuur van de koelsystemen naar de 50 graden ging.
1: Ja, ik denk dat het allemaal komt door Dylan Jezielkus, want die heeft zich natuurlijk uitgesproken over Rusland. Hè? Die heeft gezegd dat het onze vijand is. Ja. Dus je weet het niet.
0: Hé, iets heel anders. Een tijd geleden hadden we een bericht. Hè, de 18-jarige Jai Farel uit Rotterdam werd doodgeschoten bij een schietincident in Nijmegen op 21 juli. Er zijn inmiddels twee mannen aangehouden voor dat fatale schietincident tijdens de Vierdaagse feesten. Ze zijn 19 en 21 jaar oud.
1: Ja, en ze komen uit Amsterdam en uit Hoorn. En wat mij opvalt is dat ze piepjong zijn. Ik vind het echt heel erg jong. Eerder werd al een 18-jarige jongen aangehouden. Nou, die is weer op vrije voeten. Maar ja, ik heb zelf alles meegekregen. Want ik was natuurlijk zelf aanwezig in Nijmegen bij de Vierdaagse.
0: Exact.
1: En ik zat in dat hotel op 500 meter afstand, denk ik, van die schietpartij. We hoorden ineens heel veel knallen. Toen is mijn collega Ilse van Wingerden gaan kijken en ja, die trof eigenlijk toen al meteen iemand Jaha Farel op straat. En die werd ook meteen gereanimeerd. Ja, en ja, bizar gewoon, omstanders gingen ook reanimeren, studenten. Ja, heel knap dat ze dat gedaan hebben. Maar wat er nou precies aan de hand is, weten we niet. Maar ik heb wel het idee dat er iets onderling speelt, een bepaalde ruzie of zo, die ze daar hebben uitgevolgd, lijkt het wel midden op straat.
0: Want dat is dus nog niet duidelijk wat het motief van deze twee mannen is geweest.
1: Nee, okay. Dat is nog steeds niet duidelijk. Nee. En we weten wel dat die nabestaanden van Javel natuurlijk hebben gezegd, ja, het is een hele lieve jongen en er was nooit iets mee aan de hand. En dus het leek eens of alsof het een heel braaf jongetje was. Maar dat moet allemaal nog blijken wat er nou precies allemaal speelt.
0: Oké. Okay. Dan tot slot, er zouden 340.000 extra huizen moeten worden gebouwd in Nederland alleen al voor asielmigratie. Dat is toch nooit haalbaar?
1: Nee, dat is zeker niet haalbaar en helemaal niet, omdat we op dit moment te maken hebben nog steeds met een stikstofprobleem. Dus al zou je zoveel huizen willen bouwen, is het gewoon op dit moment ook niet mogelijk, omdat dat stikstof gewoon nog steeds in de weg zit, of er is er een bepaalde vogel waardoor je niet mag bouwen, of er zijn allemaal bewoners die ineens boos worden in de omgeving. Dus het is wel een serieus probleem. En ja, ze hebben dus een beetje onderzoek gedaan en het zijn best wel flinke aantallen. En in Nederland is het natuurlijk ook zo dat statushouders krijgen op dit moment voorrang bij een sociale huurwoning. Daar is natuurlijk al heel lang discussie over, onder andere de PVV die zegt, ja, daar moeten we van af. Alleen dat schijnt allemaal niet te kunnen. Ze krijgen gewoon voorrang, ze krijgen urgentie bij het krijgen van een woning, waardoor ja, heel veel andere jongeren of alleenstaanden gewoon geen woning kunnen krijgen op dit moment.
0: Ja, het is een onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw en die zegt 60% van de vraag naar nieuwbouwwoningen komt op het konto van asielzoekers. Dat zijn niet de kennismigranten. Na 5 jaar is daar 50% weer van vertrokken. Ja. Arbeidsmigranten is 60% na 5 jaar weer weg. En studiemigranten 70%. Maar die statushouders die vanuit asielmigratie komen, daarvan is na 5 jaar slechts 5 tot 7% weer weg uit Nederland. Dus ja, dat drukt enorm op de woningmarkt. En ik zie niet in hoe ze dit gaan.

0: oplossen.
1: Nee, dat gaan ze ook niet oplossen. En het is ook een probleem, hè, want er zijn ook steeds minder huurhuizen in de vrije sector. Door die nieuwe regelgeving heeft iedereen zijn huis weer verkocht. Want je betaalt heel veel belasting. Huurhuizen in de vrije sector zijn ook bijna niet te krijgen. Waardoor mensen overgeleverd zijn aan een sociale huurwoning of een koopwoning. En die sociale huurwoningen, ja, er wordt ook weinig sociale huurwoningen gebouwd. Ja. Dat zie ik bij mij in de stad Zoetermeer ook. Ja, dan zeggen ze allemaal wel, ja, we gaan dan sociale huurwoningen bouwen. Maar in de praktijk gebeurt er bar weinig.
0: Wij spreken elkaar morgen weer voor het nieuws van de dinsdag. Nog een hele fijne maandag, Mark. Voor nu hartelijk bedankt.
1: Tot morgen.
2: De beste 80's, 90's en zero's.

We zijn klaar met die chatbots. We snakken naar menselijk advies. Jarenlang moest alles online. Snel, efficiënt en het liefst zonder persoonlijk contact. Inmiddels lijkt de slinger de andere kant op te bewegen. Reisbureaus openen opnieuw hun deuren. Coolblue, de elektronica- en witgoedwinkel, breidt zijn fysieke winkels uit. En IKEA wil dichter bij de klant komen met compacte winkels. De reden? We zijn digitaal behoorlijk verwend, maar ook een beetje moe geworden van die chatbots. En verlangen weer naar advies van een echt mens. In Amsterdam opende onlangs de Corendon Travel Boutique. Daar helpen medewerkers klanten bij het kiezen van een passende vakantiebestemming. Manager Yassim Kandan ziet het boeken van een reis als onderdeel van de vakantiebeleving en als een geluksmoment. Zoals het zelf zegt, dat wil je niet van achter je computer beleven. Volgens haar zijn we sinds de coronapandemie steeds meer online gaan doen. Maar is daardoor juist de behoefte aan echt contact gegroeid? Ze ziet dezelfde ontwikkeling in de datingwereld, waar mensen weer liever naar echte evenementen gaan dan eindeloos swipen op een dating-app. Consumentenpsycholoog Patrick Wessels herkent die trend. Zo'n 10 jaar geleden wilden we alles online en zeker met AI kunnen we nu ook echt alles digitaal regelen. Maar mensen hebben onzekerheden, willen op een goed moment advies. Dat is van alle tijden. En dat advies, dat wil je van een mens, niet van een chatbot. En dat is ook de quote van de dag. Dat laatste blijkt trouwens ook uit onderzoek van de Consumentenbond. 90% van de consumenten vindt het door chatbots moeilijker om een echte medewerker te bereiken. En 71% krijgt via de chatbot geen antwoord op de gestelde vragen. Misschien is dat heel herkenbaar. Voor mij in ieder geval wel. Maar af en toe word je gek. Die chatbot blijft hetzelfde beweren. Je wil gewoon een echt antwoord en dat lukt niet. Coolblue speelt op deze ontwikkeling in. Het bedrijf heeft inmiddels 22 winkels in Nederland en kondigde voor Nederland, België en Duitsland 10 nieuwe vestigingen aan. Klanten kunnen producten daar zelf ervaren en dus persoonlijk advies van een mens krijgen. Ook IKEA wil vanaf 2027 compacte winkels in Nederland in winkelcentra en winkelstraten openen met alledaagse artikelen binnen handbereik. En Wessels verwacht dat zelfs de banken weer vaker in het straatbeeld zullen verschijnen. Mensen zijn sociale dieren, zegt Wessels. Social media vervangt het echte contact niet. Dat verklaart volgens hem ook de populariteit van cafés onder jongeren, gewoon de ouderwetse bruine kroeg, en de voorkeur van sommige klanten voor een gewone kassa, waar je nog even een praatje kunt maken, zoals hier op Curaçao, in plaats van die zelfscan. Kassa. Welke plaats past erbij? Nou, People are People van Depeche Mode. Mensen zijn mensen. En uiteindelijk willen we toch gewoon contact met andere mensen en niet met zo'n chatbot.

0: berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App.
1: Wil jij jouw auto fabrieksnieuw? Dan wil je Stipt. Vuil en vlekken verwijderen? Stipt. Interieur weer fris? Stipt. Exterieur laten glanzen? Stipt. Makkelijk in gebruik, professioneel resultaat. Verkrijgbaar bij Carteam Willemstad, de hoofdleverancier van Stipt voor het Caribisch gebied. Of bij een van onze verkooppunten. Liever laten doen? Ook voor was- en detailbeurten ben je bij ons aan het juiste adres. Stipt. Laat je auto weer stralen.
2: Tenderloin. Ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
3: Iedere donderdagavond is het Bunda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Bunda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Bunda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
4: Of je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook een van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountville Beach.
0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 12:30.
5: Dit is Jasper Marquies met de hoofdpunten uit het nieuws. Curaçao is gestegen op de CONCACAF-ranglijst voor nationale herenteams. Het staat nu derde in het Caribisch gebied, achter Jamaica en Haiti. Die stijging volgt op overwinningen in de Nations League, waaronder een comeback tegen Costa Rica van 3-0 naar 4-3. Curaçao staat voor het eerst in de kwartfinales en is wereldwijd tiende. Van der Burg wil op termijn Koninkrijkszaken schrappen. Bonaire, Sint-Eustatius en Saba vallen dan onder binnenlandse zaken. Dan nog internationale headlines. Israël eist dat supporters van voetbalclub Hapoel Be'er Sheva op 15 oktober naar Alkmaar mogen. De club speelt daar tegen AZ. De lokale autoriteiten weren de Israëlische fans uit veiligheidsoverwegingen. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken dringt aan op intrekking van dat besluit. De top tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk is op 20 november in Brussel. De Britse premier Andy Burnham spreekt er met Ursula von der Leyen van de Europese Commissie en de voorzitter van de EU-leiders, Antonio Costa, over defensie, energie, landbouw en migratie. Ook de lange termijn van de relatie komt aan bod. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
6: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
7: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
8: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
9: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.
10: Curaçao Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Caresto ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website caresto.com.
11: Termieten, ratten, muizen, kakkerlakken of duizendpoten. Daar wil je zo snel mogelijk vanaf. En zo lang mogelijk. Seropest komt binnen één werkdag langs voor een gratis inspectie. En geeft tot wel 10 jaar garantie op treatments. Seropest. Nergens meer een mes.
12: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Nu Pepijn Bier en Broodspot.
13: Zometeen het lokale nieuws. Nu eerst Maroon 5 Misery.

0: is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
1: Ja, die zegt natuurlijk een oprecht goeie maandagmiddag. 19 minuten voor 1. Straks spelen we de enige echte muziekquiz. Gaat om een heerlijk diner voor 2. Met misschien wel het mooiste uitzicht van Curaçao daarbij. Fort Nassau. Zometeen meer details. En hij is niet heel erg moeilijk vandaag, kan ik je vertellen. Reageren kan via de app, de Paradise FM-app. Heb je hem nog niet gedownload? Doe dat nog even. En anders via het oude vertrouwde nummer 675-1031. In het tweede uur hebben we de spotlights. Wie zijn er jarig? Jordan Pendick, zanger van Newfound Glory. En David Vanian van The Damned. Die zijn heel bekend geworden met Eloise. Als je dat nummer hoort, denk je, oh ja, die ken ik nog. En Calum Scott is jarig. Onder andere van Dancing on My Own. Maar we spelen een samenwerking die hij met The Lost Frequencies had. En we staan stil bij het overlijden van John Denver. Alweer in 1997, heel lang geleden. Hij kwam om bij een vliegtuigcrash in Monterey Bay in Californië op 53-jarige leeftijd. En we draaien natuurlijk een van zijn allergrootste hits.
0: Wat speelt er vandaag op Curaçao? Wat viel hen op? En waar verbaasden ze zich over? Elke werkdag nemen Vanessa en Pepijn het Curaçaose nieuws door.
1: Nou ja, wat valt me op? Het regent. Ja, dat is toch heel raar. Ik woon hier nu 19 jaar en ik ben het nog steeds niet gewend als het regent. Dan denk ik, hè, het regent.
2: Ja, ik heb het zelf.
1: Dat is heel verwend, maar...
2: En het is rond deze tijd van het jaar ook als het dan zo heftig regent dat je denkt, oh ja... Oh ja, oh, dan krijgen we dit nu weer.
1: Ja, dat heb je in oktober en vooral november. Heb je dat met enige regelmaat, dat het met bakken naar de hemel, uit de hemel komt vallen.
2: Ik had gistermiddag net een was opgehangen. Die hangt natuurlijk nog steeds buiten. Ja, het is zo zonde. Het is
1: ik was wel blij, want ik had gisteravond... Ik heb een soort woeste grond met wat plantjes erin geplant. Dat is dan mijn zeg maar soort van tuin. Want bij mij waait alles kapot. Ik zit op een berg. Maar ik dacht, ik ga de planten en bomen even een beetje water geven. En dat kwam er niet van. En toen was ik dus heel blij vanochtend dat het keihard regent. Ik denk, dat is mooi voor de planten. Zwembad ook weer gratis bijgevuld.
2: Ja, we moeten de voordelen ervan gaan zien. Want anders dan wordt het erg zwaar deze komende dagen. Want het is nog niet klaar.
1: Nou, vandaag schijnt het nog goed te gaan. Morgen al een beetje regen. Woensdag schijnt het echt te gaan met bakken uit de hemel te komen. En enorm veel onweer. Dus zet je slap.
2: Nou, dan heeft mijn buurman nog een paar dagen de tijd om het dak op te gaan. Want ik heb lekkage in mijn keuken.
1: Nee.
2: Ja, het kwam gewoon naar binnen. Echt verschrikkelijk. Maar goed, het hoort er een beetje bij.
1: Over naar het lokale nieuws. Premier Pizas van de MFK zegt dat er geen zorg is ingekocht vanuit Colombia voor het Curaçao Medical Center. Pizas sprak in de Staten namens de minister van Gezondheid over de situatie bij het CMC. Dat meldt het Antilliaans Dagblad. Boekhout, de minister van Gezondheid, Natuur en Milieu, die sprak eerder over een samenwerking met Colombia voor betere zorg. Het verkorten van de wachtlijsten van het CMC stond hierbij centraal. En vanuit de Colombiaanse zorginstantie Colsanitas lag een voorstel voor samenwerking. Maar dat ligt dus momenteel stil.
2: Ja, super jammer, want het is natuurlijk een fijne manier om alsnog bepaalde behandelingen te kunnen krijgen. Die met spoed misschien nodig zijn. Dus het zou fijn zijn. Maar goed, voorlopig dus nog geen akkoord met het ziekenhuis.
1: Dan een vervelend bericht wat mij het weekend bereikte. De politie heeft zaterdag 2 stoffelijke overschotten aangetroffen bij een woning in Las Almas, vlakbij Cascora. Het gaat om een menselijk skelet op het erf en het levenloze lichaam van een man in de woning, meldt Korps Politie. De politie kreeg zaterdagochtend een melding over een menselijk skelet op het erf van een onbewoond huis. Bij aankomst troffen die agenten het skelet gedeeltelijk onder de grond aan. Tijdens het vervolgonderzoek wist de politie de woning te openen en in een slaapkamer troffen agenten het levendloze lichaam aan van een man op een bed. De man was al duidelijk enige tijd overleden. Van het skelet op het erf is nog niet vastgesteld of het afkomstig is van een man of een vrouw. Een beetje een mysterieuze zaak. Het is niet duidelijk of er een verband bestaat tussen de twee vondsten. Lijkt mij wel, maar het is allemaal nog volstrekt onduidelijk.
2: Ja, volgens mij, er is natuurlijk een groot verschil tussen een skelet en een levenloos lichaam. Hè? Ik bedoel, een skelet is al een behoorlijke tijd volgens mij niet meer in leven.
1: Ja.
2: En hoeveel tijd daar dan tussen heeft gezeten, vraag ik me af. De politie doet er onderzoek naar. En wij wachten maar af wat er gebeurt. gebeurd is. Maar dat het een behoorlijk macabere, verdrietige vondst is, dat is een ding dat zeker is.
1: Nou ja, er was een deurwaarder die naar die woning in Las Almas vlakbij Cascorin ging. En die zou dus in die tuin gestuit zijn op dat menselijk skelet dat gedeeltelijk begraven lag. Het was dus ook slordig begraven. De Extra meldt dat het zou gaan om een moeder en een zoon van Duitse nationaliteit die de woning huurden. Andere media maken melding van een Duits echtpaar.
2: Maar dan zou dus de zoon misschien zijn moeder om het leven hebben gebracht?
1: De man, de vrouw en toen de hand aan zichzelf geslagen. Het is iets anders gebeurd. Ik ga niet speculeren.
2: Nee, wij weten niks natuurlijk, gelukkig maar.
1: Ja, maar het zal zich ongetwijfeld de komende tijd verder ontwikkelen.
2: Ja.
1: Hey, de FKP presenteert een ambitieus woningbouwplan.
2: Ja, dat klopt. Het CFT heeft afgelopen week een bezoek gedaan aan het FKP, de woningbouwstichting. En tijdens dit bezoek liet de stichting zien hoe het vernieuwde woonprogramma Mikas Awor moet gaan bijdragen aan betaalbare huisvesting op het eiland. Nou, de delegatie onder leiding van secretaris Han van Midden kreeg een rondleiding langs 8 verschillende locaties, waaronder Wetchi, Terracora en Seri Papaya. En samen bieden deze plekken potentie voor ruim 1400 nieuwe woningen. Dat is hartstikke mooi. In 15 jaar wil de FKP bijna 14.000 woningen gaan realiseren.
1: Zo.
2: Voorwaarde is wel dat de terreinen tijdig beschikbaar komen en dat er natuurlijk financiering en vergunningen, dat allemaal op orde is. Maar op deze manier zou het voor een hoop gezinnen met uiteenlopende inkomens misschien wat bereikbaarder zijn om een woning aan te schaffen. Dus dat is hartstikke mooi.
1: Politie en Meo zijn lekker aan het controleren. Afgelopen week gingen ze langs bij garagebedrijven. Bij heel veel bedrijven bleek er van alles en nog wat niet te deugen. En horecazaken waren ook aan de beurt. Daarbij zijn ze gestuurd op verschillende overtredingen. Wat onschuldig, een minderjarige was in een horecagelegenheid. Nou, kan gebeuren. Een andere zaak verkocht sterke drank zonder vergunning. Maar ze troffen ook aan illegale terrassen. Geen prijsindicaties. Veel te harde muziek in plaats van de toegestaande achtergrondmuziek. Eén zaak moest direct sluiten omdat de eigenaar helemaal geen enkel geldig document kon overleggen. Er is in totaal bij 15 zaken geïnspecteerd en de politie gaat samen met Meo vrolijk door met dit soort inspecties.
2: Ja, dus mocht je een horecazaak hebben, wees gewaarschuwd. Kijk of je alles op orde hebt. En ze moeten dit natuurlijk gewoon af en toe doen, hè, want anders dan loopt het de spuigaten uit. En het moet allemaal wel netjes blijven natuurlijk.
1: Ja, en dan tot slot, Curaçao is geklommen op de nieuwe CONCACAF-ranglijst voor de nationale herenteams. We bezetten nu de derde plaats achter Jamaica en Haiti. Nou, dat is positief leuk nieuws over de belangrijkste bijzaak.
2: Still going strong.
1: Vanessa, ik wens jou alvast heel veel plezier vanmiddag van 4 tot 7. Wij spreken elkaar morgen weer zo pak en beet rond 20 voor 1 voor het lokale nieuws van den dinsdag.
2: Helemaal goed.

0: Crossfire van de Army of Lovers. En een van de meest kenmerkende bandleden was Camille Henemark. Ze kwamen uit Zweden, hè. En die Camille Henemark die had eind jaren 90 een geheime affaire met de Zweedse koning Carl Gustaf. Echt waar.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Vandaag te winnen een heerlijk diner voor twee. Met misschien wel het mooiste uitzicht van Curaçao. Daarbij Fort Nassau. Hij is niet heel erg moeilijk, de opgave, vind ik tenminste. En ik vind hem dus vaak wel moeilijk. Misschien denk je, ja, die Pepijn die weet ook een muziekquiz. Nou, dat niets is minder waar. Ik moet ze echt vaak opzoeken of er diep over nadenken. Maar deze, die wist ik dan wel meteen. Is het leuk eten bij Fort Nassau? Ik zeg van wel, maar mij hoef je niet te geloven. Maar de TripAdvisor natuurlijk wel. We gaan eens eventjes naar de recensie. Even kijken, wat zegt Norman Way? Die komt van Sint Maarten. Martin, daar kan je goed eten trouwens. Die zegt, prachtige zonsondergang. Geweldige plek voor een zonsondergang. Het diner was heerlijk. De service was fantastisch. Echt perfect. We hadden een late reservering, maar de hostess vond ons een eerdere tafel perfect. Die was dus helemaal tevreden. Richard Freeborn uit Antigua. Daar kan je trouwens werk toevallig ook lekker eten. Eilandje, hè? In de buurt van Sint Maarten. Een geweldig diner, zegt Richard, met uitstekende service. En geweldig uitzicht. Het eten was uitstekend. De wijnkaart was eerste klasse. Wat wil je nog meer? De muziekquiz van vandaag gaat over een beestje wat je niet in je keuken wil hebben. Dat is wel duidelijk.
1: Wat is hier weggepakt?

die rat in zijn keuken. Wat gaat hij nou doen? App het even via de Paradise FM-app of via 675-1031. Wat gaat hij nou toch met die rat doen? Het gaat om een heerlijk diner voor twee bij restaurant Fort Nassau, daar met een prachtig uitzicht en heerlijk eten. Wij gaan richting het nieuws van 1 uur. Straks natuurlijk de spotlights. Nu eerst Ivan Elliman. If I can't have you.

installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project. Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkel.

0: Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
1: Ik heb een probleem. Ik kom mijn bed niet meer uit. Het ligt veel te lekker. Vorige week bezorgde Curaçao spullen. Ze hebben naast de lekkerste bedden ook volop buitenmeubels, binnenmeubels en andere prachtige items. Nieuw en tweedehands en superscherp geprijsd. Curaçao spullen aan de Granaatappelweg. De mooiste parels voor een fijn prijsje.
2: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
3: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 1 uur.
4: Mijn naam is Jasper Marquies en dit is het nieuws. Op de eilanden geldt code geel voor stevige regen- en onweersbuien vanuit Venezuela. Die kunnen zorgen voor harde windstoten, veel regen in korte tijd en blikseminslagen. Vooral Bandabao en Bonaire moeten rekening houden met buien. Dinsdag en woensdag is de kans daarop ongeveer 40-60%. Later deze week wordt beter weer verwacht. Curaçao is gestegen op de CONCACAF-ranglijst voor nationale herenteams. Het staat nu derde in het Caribisch gebied, achter Jamaica en Haiti. Die stijging volgt op overwinningen in de Nations League, waaronder een comeback tegen Costa Rica van 3-0 naar 4-3. Curaçao staat voor het eerst in de kwartfinales en is wereldwijd tiende. Dan internationaal nieuws. Binnen de Europese Unie is brede steun voor de bescherming van het internationaal strafhof. Dat zegt buitenlandminister Tom Berendsen na overleg met zijn Europese collega's. De Verenigde Staten hebben sancties tegen het hof aangekondigd. De EU noemt die onnodig. De sancties gaan over 6 maanden in. De EU wil met de Verenigde Staten in gesprek. Israël eist dat supporters van voetbalclub Hapoel Be'er Sheva op 15 oktober naar Alkmaar mogen. De club speelt daar tegen AZ. De lokale autoriteiten weren de Israëlische fans uit veiligheidsoverwegingen. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken dringt aan op intrekking van dat besluit. Albert Heijn waarschuwt voor lege schappen in supermarkten de komende dagen. Door een cybersecurity-incident ligt het werk in meerdere distributiecentra stil. Vooral groente en fruit kunnen minder beschikbaar zijn. De winkels blijven open, maar online bestellen en bezorgen is niet mogelijk. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
5: Mexicaans genieten. In het hart van Jantiel. Taco's, tostadas, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Yountville Beach.
6: Ben je nou weer bij your bicep geweest?
7: Sorry, schat. Ik kan het niet.

0: Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
1: Nu Pepijn Bier en Broodspot.
3: Met een net iets anders.

0: Pot.
1: Ja, oprecht. Goedemiddag. Welkom bij het tweede uur van het Broodje Broodspot. Het lunchprogramma wat ik elke dag hier maar per daar ZFM mag presenteren van 12 tot 2. We hebben straks natuurlijk het Feel Good nieuws. Dat is een opmerkelijk verhaal. Het gaat over een man, oud-militair, die begon aan een uitdaging en daar heeft hij een paar decennia over gedaan. En dat was een hele bijzondere uitdaging. Hij vertrok voor een wandeling rond de wereld, letterlijk. Met $500 op zak. En hij dacht, daar doe ik een jaar of 12 over. Maar dat deed hij 28 jaar over. En hij is nu bezig met de laatste etappe. Dat straks in het Feel Good nieuws. Nu eerst.
2: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
1: Ja, Newfound Glory maakte in 2007 een eigen versie van de Kiss Me. Natuurlijk oorspronkelijk van Sixpence None the Richer. Gewoon een liedje over het heerlijke, onhandige gevoel van verliefd zijn. De man achter de microfoon, daarbij Newfound Glory, is Jordan Pundik. En die is vandaag jarig, 47 geworden. Hij richtte in 1997 Newfound Glory op in Florida. Ze bedachten die naam terwijl ze samen in een restaurant van de keten Red Lobster aan het werk waren. Die Pundik heeft trouwens nog een andere creatieve kant. Hij houdt zich ook bezig met tatoeëren. De band Newfound Glory van onder meer Jordan Pundik groeide uit tot een van de grote namen van de Amerikaanse poppunk. En met deze cover bewezen ze dat een romantisch liedje uit de jaren 90 ook lekker overeind blijft en een paar stevige gitaren. Wie is er nog meer jarig vandaag? Nou, Calum Scott. Die heeft eigenlijk zijn grootste succes beleefd samen met The Lost Frequencies. Maar liefst 1,8 miljard streams inmiddels op de Spotify voor Where Are You? Nou, waar gaat dat nummer over? Nou, soms hoor je een liedje op de radio. En dan ben je ineens terug bij iemand die ooit heel belangrijk voor je was. Je zit in de auto, een bekend nummer klinkt door de speakers, en voor je het weet vraag je af, waar zou die persoon nu zijn? Dat gevoel zit exact in Where Are You Now, de samenwerking van de Belgische DJ en producer Lost Frequencies met de Britse zanger Calum Scott. En Calum Scott viert vandaag zijn 38ste verjaardag. Hij werd geboren in 1988 in Engeland. Voordat hij muzikaal doorbrak, was hij trouwens personeelsfunctionaris. In 2015 deed hij mee aan Britain Got Talent. En daar maakte hij enorme indruk met zijn uitvoering van Dancing On My Own. Maar die had ik recent al gedraaid, dus ik dacht, ik kies eventjes voor deze. Met The Lost Frequencies. Die Calum Scott overigens is natuurlijk inmiddels een vaste waarde internationale popmuziek, maar hij is volstrekt geen geboren danser. Als het even kan, dan vermijdt hij de dansvloer.
3: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head.

0: Lost Frequencies. En Caleb Scott. De jarige Caleb Scott.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Caleb Scott, vandaag dus 38 jaar oud geworden. De originele versie van Lost Frequencies was trouwens 7 minuten. En hij had eigenlijk geen idee waar hij moest knippen. Uiteindelijk werd het een hele compacte versie van 2,5 minuut. Ietsje minder zelfs. Wie is er nog meerjarig? Nou, de markante frontman van The Damned. Die keer van de wereldhit Eloise. David Vanian is de karakteristieke zanger van The Damned. Vandaag 70 jaar. Hij werd geboren in 1956. En hij was een van de opvallendste frontmannen uit de Britse muziekgeschiedenis. Zij schreven in 1976 geschiedenis met New Rose. Dat wordt algemeen beschouwd als de allereerste Britse punksingle. Ze waren dus nog voor de Sex Pistols. Maar die hadden meer succes toen. Maar de band liet zich nooit helemaal in één hokje plaatsen. Dat hoor je zometeen zeker in Eloise. De klassieker die ze uitbracht in 1986. De jarige Vanian was meteen gecharmeerd van dat nummer. Sterker nog, al in een interview in 1976... vertelde hij dat hij Eloise heel graag met zijn band wilde opnemen. Maar het duurde nog 10 jaar voordat het daadwerkelijk gebeurde. En het was meteen de grootste hit uit de carrière van The Damned. Maar niet iedereen binnen de band was natuurlijk aanvankelijk overtuigd. Er werd zelfs overwogen om de single helemaal niet uit te brengen. Maar dat gebeurde niet en juist dit nummer werd hun grootste succes. Wat is er nou opmerkelijk aan die Vanian qua uiterlijk? Nou, hij heeft een enorm witte huid, echt bleek, zwart haar en hele theatrale kleding. En hij heeft zijn bijnaam is afgeleid van Transylvanië. Het land wat we kennen uit de verhalen over Dracula. Maar voordat hij, en nu wordt het een beetje macaber, voordat hij muzikant werd, werkte hij als grafdelver. Vandaag dus 70 jaar oud geworden, David Vanian.

0: Eloise van The Damned, vanwege de verjaardag van de zanger David Venian. Iemand appte mij, hoezo heet hij dan Venian? Wat heeft dat met Dracula te maken? Nou, in het Engels is het natuurlijk Transylvania. Transylvanian, iemand die uit Transylvanië komt, is een Transylvanian. En daar heeft hij zijn achternaam op gebaseerd. Hij heet eigenlijk gewoon David Ladd.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Vandaag staan we stil bij het leven en de muziek van John Denver. Op 12 oktober 1997, exact 29 jaar geleden, kwam de wereldberoemde Amerikaanse singer en songwriter om het leven op 53-jarige leeftijd bij een vliegtuigongeluk. Je hoort Take Me Home, Country Roads. Dat nummer verscheen in 1971 en werd een van de grootste successen uit zijn carrière. Het gaat over heimwee, over landwegen die je terugbrengen naar een plek waar je je thuis voelt. En in dit geval is dat West Virginia, met zijn groene heuvels, de Blue Ridge Mountains en de mooie natuur. Nu komt er een verrassend detail. De schrijvers van dat nummer, Bill Dinoff en Taffy Nevert, waren nog nooit in West Virginia geweest toen ze aan dat nummer begonnen. Ze schreven de eerste regels terwijl ze over een weg in Maryland reden. De inspiratie kwam onder meer van het landschap en van aanzichtkaarten. Denver hoorde dat nummer toen hij bij het duo thuis was en was meteen enthousiast. Hij bleef diep in de nacht bij ze om mee te schrijven. Ze kregen uiteindelijk gezamenlijk de credits. Het lied, Take Me Home, Country Roads, werd zo populair dat het later een officieel staatslied van West Virginia werd. Hij had een grote passie dus voor dat vliegen, John Denver, maar dat werd uiteindelijk helaas ook zijn ondergang. Op 12 oktober 1997 stortte hij met een experimenteel vliegtuig neer in Monterey Bay in Californië. Onderzoekers concludeerden dat hij tijdens de vlucht de controle verloor over dat experimentele vliegtuig toen hij naar de brandstofkeuzeknop reikte om van brandstoftank te wisselen, van links naar rechts. En die was op een onhandige plek achter hem geplaatst. Hij was alleen aan boord. Denver werd trouwens geboren als Henry John Deutschendorf Jr. En zijn manager vond dat nou niet echt een goede artiestennaam. Stelde daarom de artiestennaam Denver voor, geïnspireerd op de stad Denver in Colorado. Hij was trouwens bevriend met Jim Henson en hij verscheen regelmatig in de Muppet Show, deze John Denver. En vooral de kerstspecials van John Denver met de Muppets waren meer dan geliefd.

0: onvergetelijke John Denver. Heb je een beetje mee zitten klappen en bewegen? Ik wel, ik geef het eerlijk toe.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlight?
0: Ja, John Denver dus 29 jaar geleden op deze dag kwam hij dus om het leven bij een vliegtuigongeluk met zijn experimentele vliegtuig. Ik ben zelf, ondanks zijn droeve einde, dat is een beetje ironisch, ben ik een liefhebber van Leaving on a Jet Plane. Vind ik een heel mooi, heel gevoelig nummer van John Denver. We gaan over naar de laatste spotlight van vandaag. George Harrison, Got My Mind Set On You. Dat verscheen op 12 oktober 1987... en zette George Harrison opnieuw midden in de belangstelling. Hij is natuurlijk bekend als de stille Beatle, en hij was letterlijk ook stilgebleven. Hij had in de jaren daarvoor relatief weinig uitgebracht. Met Got My Mind Set On You maakte hij een opvallende comeback. Het nummer klinkt vrolijk, draait om iemand die zijn zinnen op één persoon heeft gezet. De boodschap is eenvoudig: als je de liefde echt wil veroveren, moet je ervoor gaan. Al suggereert de tekst trouwens ook wel dat het flink wat tijd en geld kan kosten. Het was overigens geen eigen compositie van Harrison. Het was een bescheiden hit uit 1962 van James Ray. En tijdens zijn eerste bezoek aan Amerika hoorde George Harrison dat nummer, en hij dacht: ik ga daar een nummer van maken. Hij hoorde het in 1963. Pas 25 jaar later besloot hij er zelf een versie van te maken. En met groot succes. Bereikte op 16 januari 88 de eerste plaats in de Billboard Hot 100. En het was George Harrison's derde solo nummer 1. En het werd de allerlaatste Amerikaanse nummer 1 hit van een voormalig.

autosportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op P3.

0: Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Friday is Fish Friday met Fans. De Fish Friday Afternoon Snack. Een heerlijke box vol met de lekkerste vissnacks van de Haringkar Curaçao. Vers gemaakt en perfect om te delen met collega's, vrienden of familie. Een gevarieerde box met voor iedere smaak wat lekkers. Bestel jouw box bij de Haringkar Curaçao bij Van den Treel Zeelandia. En begin je vrijdag goed. Begin je vrijdag lekker met Fish Friday.
2: Ben je nou weer bij Your Buy Site geweest?
3: Sorry schat, ik kon het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 1:30. Dit is Lex Jansen met de hoofdpunten uit het nieuws. Stevige regen- en onweersbuien trekken vanaf Venezuela naar de eilanden. Dinsdag en woensdag is de buienkans 40-60%. Curaçao is gestegen op de CONCACAF-ranglijst voor nationale herenteams. Het staat nu derde in het Caribisch gebied, achter Jamaica en Haiti. Die stijging volgt op overwinningen in de Nations League, waaronder een comeback tegen Costa Rica van 3-0 naar 4-3. Curaçao staat voor het eerst in de kwartfinales en is wereldwijd tiende. Dan nog internationale headlines. Amerikaanse autoriteiten hebben maandagochtend vroeg een inval gedaan in de woning van het democratische parlementslid Ilhan Omar. Volgens bronnen van Fox News loopt mogelijk een strafrechtelijk onderzoek naar fraude met haar immigratiepapieren. Het ministerie van Justitie bevestigt de inval, maar niet het onderzoek. De Europese Unie wil de druk op Rusland opvoeren met nieuwe sancties en door Russische sporters uit de internationale sportwereld te weren. Ook wil de EU Russen na een hybride aanval als schuldige aanwijzen. EU-buitenlandchef Kaya Kallas noemt druk op Moskou de snelste weg naar een einde aan de oorlog. Kallas komt met voorstellen om Rusland geïsoleerd te houden. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
2: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
3: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
4: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
5: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our name.

0: show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle boord. Nu Pepijn Bier en Broodspot.
1: Met Steve Winwood, Higher Love.

0: Thirsty Winwood. En die vrouw die je hoort, dat is Chaka Khan. Die zingt mee op Higher Love van Steve Winwood.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Ja, was ook meteen het einde van zijn kluizenaarsperiode. Hij zat een beetje in zijn studio op het Engelse platteland. Jarenlang letterlijk te pielen. Hij speelde elk instrument zelf. En zijn manager die gaf, zei Steve, luister, huur een band. Kom achter je orgeltje vandaan en ga eens vooraan staan. Winwood vertrok naar New York. Nam het nummer daarop met topmuzikanten. En het werd dus zijn allergrootste solo hit. Steve Winwood, Higher Love, hoorde je zometeen. Het feel good nieuws over een man die 28 jaar lang heeft gelopen rond de wereld. Hij had gehoopt dat het wat korter zou duren, een jaar of 12. Maar Carl Bushby deed er uiteindelijk 28 jaar over. En hij is bijna klaar. Ik vertel er straks meer over. Nu eerst Don't Worry, Matt Kahn.

0: dat je dag lichter maakt. Een verhaal dat je opvrolijkt. Het leukste nieuws van over de hele wereld. Feel Good News. Altijd vrolijk, verrassend en positief.
1: 9 minuten voor 2. We gaan het hebben over Carl Bushby. Stel je voor, je vertrekt voor een wandeling rond de wereld met $500 op zak. Je denkt dat je na een jaar of 12 wel weer terug bent. Maar dan ben je bijna 28 jaar verder en ben je nog steeds onderweg. Het klinkt ongelooflijk, maar het is het verhaal van de Britse avonturier Carl Bushby. Op 1 november 1998 vertrok hij vanuit Punta Arenas in het zuiden van Chili. Bushby was toen 29 jaar en had als parachutist bij het Britse leger gediend. Zijn plan was even simpel als krankzinnig. Helemaal teruglopen naar het huis van zijn moeder in Hull in Engeland. Maar hij had een paar voorwaarden. Geen auto gebruiken, geen vliegtuig, geen trein, geen boot. En vooral niet naar huis voordat de hele route was afgelegd. Het idee was ontstaan na een weddenschap in een bar en een verhaal over militairen die discussieerden over een onmogelijke tocht via de Beringstraat. Bushby dacht dat hij ongeveer 12 jaar nodig zou hebben. Het werden er dus 28. Hij kreeg het bepaald niet cadeau. Rond 2000 moest hij door de Darien Gap, een van de gevaarlijkste junglegebieden ter wereld. Dat is tussen Colombia en Panama. Moerassen, dicht oerwoud en gewapende guerrilla-groepen maakten die tocht levensgevaarlijk. En alsof dat nog niet genoeg was, belandde hij in Panama 18 dagen in de cel omdat hij geen geldig visum had. In 2006 volgde een ander bijna onvoorstelbaar avontuur, de oversteek van die Beringstraat van Alaska naar Siberië. Samen met avonturier Dimitri Kiefer trok hij over ijskoud water en voortdurend verschuivend zeeijs. Ze overleefden de tocht, maar werden aan de Russische kant meteen door de grenswacht opgepakt. Daarna volgden jaren van visumproblemen en bureaucratische frustraties. Er waren financiële tegenslagen, de coronapandemie, extreme kou en hitte en gestolen spullen. Maar Bushby gaf niet op. Uiteindelijk bereikte hij via Turkije en Europa de kust van Frankrijk. En toen wachtte de laatste grote hindernis, het kanaal. De kanaaltunnel was verboden terrein voor voetgangers en een boot gebruiken paste dan weer niet binnen zijn eigen regels, dus moest hij zwemmen. 5 oktober dit jaar kwam hij na ongeveer 20 uur zwemmen aan bij Dover. Daar stonden onder andere zijn vader Keith en filmmaker Werner Herzog op hem te wachten, die een documentaire over de expeditie maakt. Was hij toen klaar? Nee, bijna. Want hij moet nu nog, en daar is hij mee bezig, zo'n 400 kilometer lopen naar Hull, naar het huis van zijn moeder. Bushby hoopt begin november thuis aan te komen, bijna 28 jaar na zijn vertrek. En hij zegt, het voelt goed om na al die jaren weer Britse bodem onder mijn voeten te hebben. Het is niet makkelijk geweest en dat is juist het punt. Bewijzen dat ik meer kan dan ik mezelf had toegerekend. Wij allemaal kunnen meer bereiken dan we ooit zullen bedenken. Ik wens je heel veel plezier zometeen met Marissa en straks vanaf 4 uur met Vanessa. Ik meld me morgen weer tussen 12 en 2. Welk nummer past hierbij? Nou, de Proclaimers. It's gonna be 500 miles. Nou ja, met in het geval van deze Carl Bushby dus iets meer. Hey, hele fijne maand.

0: Maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Sento en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Sento, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking app of MCB Online Banking website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Sento? Bezoek mcb-bank.com of ga naar sento.io. Dat is sento.io.
1: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
2: Curaçao Entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
3: Wil jij jouw auto fabrieksnieuw? Dan wil je Stipt. Vuil en vlekken verwijderen? Stipt. Interieur weer fris? Stipt. Exterieur laten glanzen? Stipt. Makkelijk in gebruik, professioneel resultaat. Verkrijgbaar bij Car Team Willemstad, de hoofdleverancier van Stipt voor het Caribisch gebied. Of bij een van onze verkooppunten. Liever laten doen? Ook voor was- en detailbeurten ben je bij ons aan het juiste adres. Stipt. Laat je auto weer stralen.

0: ben Lex Jansen en dit is het nieuws. Vanaf Venezuela trekken stevige regen- en onweersbuien naar de eilanden. De buien kunnen harde wind, veel regen in korte tijd en bliksem veroorzaken. Voor dinsdag en woensdag is de kans op nieuwe buien 40-60%. Donderdag en vrijdag wordt beter weer verwacht. Het regenseizoen kan dit jaar natter worden, maar waarschijnlijk minder nat dan normaal. Curaçao is gestegen op de CONCACAF-ranglijst voor nationale herenteams. Het staat nu derde in het Caribisch gebied, achter Jamaica en Haiti. Die stijging volgt op overwinningen in de Nations League, waaronder een comeback tegen Costa Rica van 3-0 naar 4-3. Curaçao staat voor het eerst in de kwartfinales en is wereldwijd tiende. Dan internationaal nieuws. Amerikaanse autoriteiten hebben maandagochtend vroeg een inval gedaan in de woning van het democratische parlementslid Ilhan Omar. Volgens bronnen van Fox News loopt mogelijk een strafrechtelijk onderzoek naar fraude met haar immigratiepapieren. Het ministerie van Justitie bevestigt de inval, maar niet het onderzoek. De IT-problemen bij het moederbedrijf van Albert Heijn raken ook Ahold Delhaize-ketens in het buitenland. De Belgische keten Delhaize meldt een tijdelijk onbereikbare klantendienst en beperkte bezorging. In de Verenigde Staten zijn de websites van Stop & Shop, Giant Food, Hannaford en Food Lion tijdelijk niet beschikbaar. De Europese Unie wil de druk op Rusland opvoeren met nieuwe sancties en door Russische sporters uit de internationale sportwereld te weren. Ook wil de EU Russen na een hybride aanval als schuldigen aanwijzen. EU-buitenlandchef Kaya Kallas noemt druk op Moskou de snelste weg naar een einde aan de oorlog. Kallas komt met voorstellen om Rusland geïsoleerd te houden. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Zin in een lekker visje? Kom naar Little Mermaid op de parkeerplaats van Grote Berg Patat langs de weg naar Westpunt. Geniet van kibbeling, kibbeling met friet, Little Mermaid combos, wraps, quesadillas en onze heerlijke loaded fries met garnalen voor maar 20 gulden. Dagelijks open van 10 tot 5 uur 's middags. Little Mermaid, fresh fish made with love.

Curaçao. Tijd voor nieuw witgoed? Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad,

0: De ultieme beachvibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spriets Happy Hour op vrijdag. Bij Zest Beach Café komt alles samen. It all happens at Yountil Beach.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
1: Nu Marisa Wildeboer.
3: Hey, goedemiddag, Bos Simon. Hier is Tina Turner.

Young Hoiro. Een hele goede maandagmiddag. Goed dat je luistert naar Paradise FM. Bon Simon, laten we daar mee starten. Afgelopen zaterdag was het natuurlijk 10-10. De dag van het land Curaçao. Dat inmiddels alweer 6e jaar geleden is. Op die dag kreeg Curaçao een nieuwe status binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Ja, mooi moment om even stil te staan bij ons eiland. Maar goed, het is vandaag weer maandag. We gaan natuurlijk starten met mijn show.

0: Laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
1: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao. En ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en verrassend veel ruimte. Auto's die jouw dagelijkse leven net wat makkelijker maken. Bezoek onze showroom van maandag tot en met zaterdag aan de Scherpenheuvel 7. Of bekijk azcuraçao.com. AZ Curaçao. Al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
2: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com.
3: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
4: Iedere donderdagavond is het Bunda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Bunda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Bunda Vibes bij Pleincafé en De Buren.

0: Dit is Lex Jansen met de hoofdpunten uit het nieuws. Stevige regen- en onweersbuien trekken vanaf Venezuela naar de eilanden. Dinsdag en woensdag is de buienkans 40-60%. Curaçao is gestegen op de CONCACAF-ranglijst voor nationale herenteams. Het staat nu derde in het Caribisch gebied, achter Jamaica en Haiti. Die stijging volgt op overwinningen in de Nations League, waaronder een comeback tegen Costa Rica van 3-0 naar 4-3. Curaçao staat voor het eerst in de kwartfinales en is wereldwijd tiende. Dan nog internationale headlines. De Canadese premier Mark Carney roept op tot nationale eenheid voor het referendum in Alberta op 19 oktober. Kiezers stemmen daar over de vraag of ze in Canada willen blijven of een proces voor een definitief onafhankelijkheidsreferendum willen beginnen. Het referendum leidt niet meteen tot afscheiding. Volgens peilingen steunt een kwart afscheiding. De Europese Unie wil de druk op Rusland opvoeren met nieuwe sancties en door Russische sporters uit de internationale sportwereld te weren. EU-buitenlandchef Kaya Kallas zegt dat ook de Russische schaduwvloot harder moet worden aangepakt. Ze wil bovendien minder visa en meer beperkingen voor Russische diplomaten. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
1: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
2: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele oudschool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?

0: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
1: Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Nu Marisa Wildeboer.
2: Straks hoor je hier Simply Red, maar die eerste is hier Rihanna.
3: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Muziekquiz. Muziekquiz.
1: Heb jij nou zin om even heerlijk uit eten te gaan met prachtig uitzicht op Kosten van Paradise FM? Ja, dan moet je even goed blijven luisteren. Vandaag spelen we natuurlijk weer de muziekquiz en je maakt kans op een heerlijke dinerbon voor twee personen voor deze keer Fortnossau. Ja, wat ik al zei, prachtig uitzicht, heerlijk eten. Ja, ik zou zeggen, deze wil je zeker winnen. Zet de radio wat harder, want hier komt de vraag van vandaag.
0: Wat is hier weggepiept?
1: Ja, dat was de vraag. Weet jij het antwoord? Ga snel naar de Paradise FM app en dan hoor je tijdens de show. Tot van deze werk.

van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.

0: openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintjekol of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Huh? Nu al? Ja, Cariep Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Cariep Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
2: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met MX4D. Reserveer je tickets op themoviescurazao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
3: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.

0: Lex Jansen met het nieuws. In de Nieuwe Kerk in Amsterdam is afgelopen vrijdag een schrijversteen onthuld voor auteur Frank Martinus Arion. Hij werd bekend door zijn roman Dubbelspel, die in 2025 werd opgenomen in de kanon van de Nederlandstalige literatuur. De steen bevat een bronzen voetafdruk en een gedicht in het papiaments. Het ontwerp is van de Curaçaose beeldhouwer Nelson Carrillo, die afgelopen juli overleed. Vanaf Venezuela trekken stevige regen- en onweersbuien naar de eilanden. De buien kunnen harde wind, veel regen in korte tijd en bliksem veroorzaken. Voor dinsdag en woensdag is de kans op nieuwe buien 40-60%. Donderdag en vrijdag wordt beter weer verwacht. Het regenseizoen kan dit jaar natter worden, maar waarschijnlijk minder nat dan normaal. Dan internationaal nieuws. Privacy First en Bits of Freedom zijn kritisch op een wetsvoorstel dat de inlichtingendiensten meer ruimte geeft om gegevens te verzamelen. Ze vrezen massasurveillance en experimenten met kunstmatige intelligentie. Ook kan informatie over iemands seksleven worden verzameld. Toezichthouders waarschuwen voor te weinig toezicht. Binnen de Europese Unie is brede steun voor bescherming van het internationaal strafhof. Dat zegt buitenlandminister Tom Berendsen na overleg met de Europese ministers van Buitenlandse Zaken. De ministers betreuren de Amerikaanse sancties tegen het hof en noemen die onnodig. De sancties gaan over 6 maanden in. De Canadese premier Mark Carney roept op tot nationale eenheid voor het referendum in Alberta op 19 oktober. Kiezers stemmen daar over de vraag of ze in Canada willen blijven of een proces voor een definitief onafhankelijkheidsreferendum willen beginnen. Het referendum leidt niet meteen tot afscheiding. Volgens peilingen steunt een kwart afscheiding. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Marisa Wildeboer.
2: Straks hoor je hier Lady Gaga, maar nu is hier de Rolling Stones.

0: Paradijs FM.
1: Hey Vanessa, er is iemand bij me aangeschoven. Bossie man.
2: Hoi Marissa, wat ben ik blij dat je er weer bent.
1: Ja, wat ben ik blij dat ik hier weer... Ja, dat ik hier ook weer mag zijn, ja.
2: Ja,
1: het voelt weer goed.
2: Je bent echt eventjes... Je lag er eventjes af.
1: Ik lag er even af. Ik ben blij dat ik er weer ben. En dat ik weer lekker met jou ons dagelijkse praatje kan doen.
2: Nou, helemaal goed. Ja, het gaat niet lang duren, want ik ben er de rest van de week weer niet. Vanaf donderdag dan.
1: Ja, heerlijk. Ben je toe aan vakantie?
2: Ja, altijd.
1: Ja,
2: ongelooflijk.
1: Hoe is jouw maandag tot zover? Hoe is je weekend geweest? Hoe zit je in de wedstrijd?
2: Nou ja, ik heb een heel rustig weekend gehad. Ik heb bewust niet zoveel gedaan, omdat ik juist zo ontzettend moe ben de hele tijd. En vanochtend kon ik een klein beetje uitslapen, want het is vakantie, hè? Dus de kinderen hoeven niet naar school, dat scheelt.
1: Oh, dat is waar. Wow, ja, ik zit natuurlijk helemaal niet meer in de vakanties, maar dat is waar ook.
2: Ja, het is herfstvakantie.
1: Dus, heerlijk.
2: En ik werd wakker, een beetje iets te vroeg. Toen dacht ik, nou, ik ga nog even slapen. Ik zet Grey Noise aan.
1: Oh, doe je dat? Ja.
2: En toen viel ik weer in slaap. En toen op een gegeven moment werd ik wakker. En toen dacht ik, wat hoor ik nou? Ik hoorde zo tik, tik, tik. Ik denk, ja. Dus toen zette ik die Grey Noise uit. En toen hoorde ik gewoon nog steeds dezelfde herrie. Maar dat was dus de regen. Mm. Het was zo hard aan het regenen dat het gewoon door het dak bij mij gewoon op het plafond tikte. Dus,
1: maar wel, het ging niet door het plafond heen?
2: In mijn slaapkamer niet, maar in de keuken wel. Ja, het heeft echt heftig geregend.
1: Ja. Ik heb het niet meegekregen, maar ik deed vanmorgen de deur open. Ik denk, jeetje... Het heeft geregend, ik zie het. Het is goed voor het eiland, maar lekkage heb jij dus.
2: Nou ja, voor nu wel. Ja, dat wordt nu op dit moment waarschijnlijk opgelost. Dus het is helemaal prima.
1: Ja.
2: Maar het is één keer per jaar is het gewoon een periode raak. En als dan de wind net niet gunstig staat, dan heb ik dus last van dat getik. En goed, vandaag was het dus zover. Toen kwamen de druppels... Dwars. Opheen, ja.
1: Ik weet nog wel in Nederland, ik weet niet of je dat ook herkent. Dan had je meestal. Ik slaap hier niet onder een dekbed. Ik slaap hier alleen onder een laken. Ja. Anders vind ik het gewoon te warm. En ik vind het dan heerlijk in Nederland als je dan wel dat getik hoort. Dat regengetik. Maar in Nederland heb je dat natuurlijk ook heel vaak.
2: Ja,
1: maar hier ben ik dat niet meer gewend.
2: Het tikken is heerlijk. Wakker worden 's ochtends en de regen horen. En dan denken, oh, ik mag nog even blijven liggen. Of 's avonds helemaal perfect, weet je wel. Maar het moet wel buiten blijven, zeg maar.
1: Ja, zeker.

0: later. En ja, gewoon ook nog eens je huis inkomen. Want dan wordt het wel iets minder relaxed.
1: Ja, het is wel heel veel. Dus je hebt allemaal emmers in je keuken neergezet.
0: Zo extreem is het gelukkig niet, hoor. Maar goed, als ik dit ga negeren, dan wordt... Wij hadden dat vroeger wel in huis soms, hoor. Dan ging mijn moeder van die steelpannetjes neerzetten, ja.
1: Ach, dat is...
0: Ja. Dat is een beetje armoedig, hè?
1: Ik vind het ook... Ja, maar het is ook weer zo'n vijf, toch? Kaarsjes aan en emmertjes neerzetten.
0: Ja, kaarsjes oké, maar de emmertjes weet ik, joh.
1: Nee, dat snap ik. Nou, ik hoop in ieder geval dat het vanmiddag is gefixt.
0: Ja, dat hoop ik ook, want er komt nog meer regen aan, heb ik begrepen.

0: Supersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Every successful paint project starts somewhere, and getting it right starts at Kooiman. From big paint jobs to touch-ups to crafty DIYs, Kooiman has all the paint, supplies, and expert advice you need to start taping, start painting, and start loving what you've created. Your next paint project starts at Kooiman. Kooiman, everything you need to succeed.
2: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels of bestel op coeurblue.com. Coeurblue, let us surprise you.
3: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
4: Mam, zullen we iets leuks doen dit weekend?
5: Zwemmen?
4: Ja!
5: Glijbanen?
4: Ja!
5: Dan weet ik het al. Kunuku Aqua Resort, het grootste waterpark van Curaçao. Met 6 zwembaden en 12 glijbanen.
4: Dat wil ik!
5: Een dagpas is 99 gulden voor volwassenen en 81 voor kinderen. Inclusief de eerste verfrissende consumpties.
4: Ik ben er helemaal klaar voor.
5: Nou, kom op dan. Zwemkleding aan en gaan! Kunuku Aqua Resort. Gewoon een dagje gaan.

0: Dit is Lex Jansen met de hoofdpunten uit het nieuws. In de Nieuwe Kerk in Amsterdam is afgelopen vrijdag een schrijversteen onthuld voor auteur Frank Martinus Arion. Hij werd bekend door zijn roman Dubbelspel, die in 2025 werd opgenomen in de kanon van de Nederlandstalige literatuur. De steen bevat een bronzen voetafdruk en een gedicht in het papiaments. Het ontwerp is van de Curaçaose beeldhouwer Nelson Carrillo, die afgelopen juli overleed. Stevige regen- en onweersbuien trekken vanaf Venezuela naar de eilanden. Dinsdag en woensdag is de buienkans 40-60%. Dan nog internationale headlines. Twee Turkse burgers zijn in Duitsland aangehouden in verband met een brand bij een Starlink-station in Polen. De Poolse autoriteiten verdenken Rusland van sabotage. Polen vermoedt dat de brand een sabotageactie was. De brand verwoestte vorige maand het stroomsysteem en de noodgenerator. Rusland ontkent de beschuldigingen. Het Verenigd Koninkrijk gaat de beveiliging van prominenten opnieuw bekijken. De Britse minister van Binnenlandse Zaken, Shabana Mahmood, zegt dat de huidige regelingen tekortschieten. Ook oud-parlementsleden en prominente politici krijgen mogelijk meer ondersteuning. Na de moord op Anne Widdecombe. De politie heeft een verdachte opgepakt. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM.
2: Marisa Wildeboer.
3: Goed dat je luistert naar Paradise FM. Ik heb die voor je klaarstaan, Katy Perry. Paradise.

John Travolta hier op Paradise FM. Het is een beetje een grijze maandagochtend geweest. De zon die laat zich nog niet echt zien. Maar geen zorgen, want wij brengen de zon gewoon naar je toe. Hier zijn Akta en Wirk met het regent zonnestraal.

3.1 en je hoorde hier Jason Donovan met Too Many Broken Hearts. Gaan wij Marco Bezzato nog terugzien op het podium? Er wordt volop gespeculeerd over een comeback, maar concrete plannen zijn er nog niet. Gelukkig draaien wij hier op Paradise WM gewoon zijn muziek. Hier is Marco Bezzato met Binnen.

0: llorar.
1: Ouder worden we allemaal. En soms is goede verzorging en verpleging aan huis dan nodig. Buurtzorg Caribbean biedt persoonlijke verzorging en verpleging thuis, waarbij de cliënt en familie centraal staan. Bel 51-00602 of kijk op buurtzorgcaribbean.com. Buurtzorg Caribbean, zodat er ruimte blijft voor de mooie dingen in het leven.
2: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en voor projecten. Want your sleep, our priority, anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
3: Zanzibar Beach & Restaurant is dé plek voor het ultieme vakantiegevoel. Geniet overdag op een van de vele strandbedjes en neem 's avonds plaats in ons sfeervolle restaurant. Met woensdagavond live muziek, op zaterdag het bekendste happy hour van het eiland en natuurlijk een brasa voor iedereen. Zanzibar Beach & Restaurant, dat mag je niet missen. It all happens at Yantil Beach.
4: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance.

0: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. In de Nieuwe Kerk in Amsterdam is afgelopen vrijdag een schrijversteen onthuld voor auteur Frank Martinus Arion. Hij werd bekend door zijn roman Dubbelspel, die in 2025 werd opgenomen in de kanon van de Nederlandstalige literatuur. De steen bevat een bronzen voetafdruk en een gedicht in het papiaments. Het ontwerp is van de Curaçaose beeldhouwer Nelson Carrillo, die afgelopen juli overleed. Vanaf Venezuela trekken stevige regen- en onweersbuien naar de eilanden. De buien kunnen harde wind, veel regen in korte tijd en bliksem veroorzaken. Voor dinsdag en woensdag is de kans op nieuwe buien 40-60%. Donderdag en vrijdag wordt beter weer verwacht. Het regenseizoen kan dit jaar natter worden, maar waarschijnlijk minder nat dan normaal. Dan internationaal nieuws. Door problemen met de IT-systemen is het chaos in de winkels van Albert Heijn. Volgens vakbondsvrouw Jacqueline Twerda kloppen prijzen, vooral van bonusaanbiedingen, regelmatig niet. Medewerkers plakken prijsstickers. De systemen zijn naar verwachting pas dinsdagmiddag weer beschikbaar. Albert Heijn heeft de oorzaak nog niet bekendgemaakt. Meta haalt zijn AI-brillen met camera niet van de markt, ondanks kritiek op heimelijke opnames. Volgens Alex Hiemel, directeur van de brillentak, proberen kwaadwillenden het lampje uit te schakelen dat bij een opname knippert. Nederlandse organisaties dreigen met een rechtszaak en Hans Anders heeft de verkoop opgeschort. De komst van een meldpunt voor buitenlandse intimidatie loopt vertraging op. Het kabinet meldt aan de Tweede Kamer dat het meldpunt bij een spoedige wetsbehandeling medio 2028 opent. Slachtoffers kunnen er hun verhaal doen en hulp krijgen, zo nodig anoniem. De juridische basis voor het meldpunt ontbreekt nog. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Er was eens een café in Mahaai. Daar was het gezellig en was iedereen blij. Met muziek en een heerlijk diner zingt en swingt echt iedereen mee. Music Dinner Café. Mahaai Grand Café. The place to be.
2: Bij Tinto Barrico China Piantil proef je het Latijns-Amerikaanse leven terwijl je op ons terras aan het water geniet van de ondergaande zon. Ervaar de veelzijdige smaken van onze heerlijke vlees- en visgerechten vers van de grill. En proost onder het genot van zorgvuldig gekozen wijnen en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren. Tinto Barrico China. Deel de smaak, omarm de vibe. It all happens at Yantil Beach.

0: een tweede leven. Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
1: Nu, Werkhoven werkt over.
3: En een hele goede maand.

Jennifer Lopez hier op Paradise FM. En ik weet zeker, ze heeft dit bedoeld als een heel romantisch nummer. Maar ik moet de hele tijd denken, waiting for tonight. Dat ik eindelijk in mijn nest lig. Ja, het is maandag. Een hele goede maandagmiddag. Nee hoor, ik overdrijf een beetje. Maar goed, ik heb wel een heel lekker bed. Dus ik verheug me er iedere dag opnieuw weer op. Hey, luister eens eventjes. Ik hoop dat jij een lekker weekend hebt gehad. En dat je een beetje klaar bent voor deze week. We zijn wel heerlijk relaxed wakker geworden vanochtend. Hè, met die fijne regen. Ja.

een lekker weekend hebt gehad en dat je een beetje klaar bent voor deze week. We zijn wel heerlijk relaxed wakker geworden vanochtend, hè, met die fijne regen. Ja, nou ja, goed, ik hoop dat je op dat moment of nog in je bed lag of al op je werk was en niet net onderweg nat geregend of net als ik in de keuken staand en dan je realiseren dat de boel naar binnen komt. Ja, dat heb je gewoon soms. Hè, ik bedoel, we wonen hier op een eiland en niet alle huizen zijn er, nou ja, goed, zijn er aan gewend, zijn er op gebouwd dat het zo keihard regent. En dat doet het gelukkig ook niet zo heel vaak. Maar deze week zal het wat onrustig worden en zullen er wat meer onweersbuien zijn. Ik hoop dat dat op de momenten gebeurt dat je lekker in je warme bedje ligt. Want dan is het wel heel erg fijn. Wat ook heel erg fijn is, is dat we vandaag een fijne prijs gaan weggeven weer met de muziekquiz. Een diner voor twee bij Fort Nassau, maak je kans op. Verder heb ik begrepen dat het met de populaties, de dierenpopulaties in het Caribisch gebied niet zo heel erg goed gaat. Niet zo heel erg goed. Dat is een beetje zwakjes uitgedrukt. Het gaat helemaal niet goed. Er wordt gesproken over een extreme afname van deze dierenpopulaties in het Caribisch gebied. Dus tijd om eventjes te bellen met Karmabi om te kijken van, hoe heftig is het? Wat voor effecten heeft dit voor ons eiland? En wat kunnen we eraan doen om in ieder geval te zorgen dat het niet nog erger wordt? Zometeen rond 5:10 heb ik hier een gesprekje over. Verder heb ik ontzettend veel lekkere muziek natuurlijk voor je klaarstaan. Maar dat ben je van ons gewend. Ach, dit ook zo'n lekker nummer. It Must Be Love, Madness.

0: quiz.
1: Vandaag nodigen we je van harte uit om heerlijk chic te gaan dineren bij Fort Nassau. Ja, nou ja, dat geldt natuurlijk niet voor iedereen, maar dat geldt wel voor de winnaar van de muziekquiz. Dus zie jij dit wel zitten, dan zou ik zeker even meespelen.
0: Wat is hier weggepiept?
1: Zo, dat was een heel kort piepje, hè? I'm gonna poop that rat. Nou ja, wat gaat hij doen met die rat? Ik denk dat je er wel iets bij voor kan stellen. God, ik heb ook een verhaal over een rat. Maar goed, dat komt later wel. Wat gaat hij doen? Wat gaan ze doen daar bij UB40 met deze rat? Laat het me even weten via de Paradise FM-app. En mocht je het goed hebben, misschien bel ik jou dan rond 19:50 terug. En maak ik jou blij met dit lekkere diner voor twee bij Fort Nassau.

0: uur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App.
1: Maduro en Corielsbank maakt uw leven een stuk gemakkelijker met onze Leo Live Chat Service. Heeft u vragen omtrent uw bankrekening of onze diensten? Met de MCB Leo Chat Service krijgt u heel snel antwoord op uw vragen. Leo is persoonlijk, betrouwbaar. De keuze is aan u om met ons te chatten via onze MCB Curaçao Facebookpagina, vanuit onze website op mcb-bank.com of via WhatsApp op 466-1111. Onze MCB Leo Live Chat Service maakt u het leven makkelijker.
2: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
3: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta, we bring branding to life.
4: Zanzibar Beach & Restaurant is dé plek voor het ultieme vakantiegevoel. Geniet overdag op een van de vele strandbedjes en neem 's avonds plaats in ons sfeervolle restaurant. Met woensdagavond live muziek, op zaterdag het bekendste happy hour van het eiland en natuurlijk een brasa voor iedereen. Zanzibar Beach & Restaurant, dat mag je niet missen. It all happens at Yantil Beach.

0: Dit is Lex Jansen met de hoofdpunten uit het nieuws. Onderzoek. Onderwijs besteedt te weinig aandacht aan anticoloniale verzetshelden. Leraren missen kennis en geschikt lesmateriaal. Staatssecretaris Erik van der Burg spreekt op Aruba met premier Mike Eeman over samenwerking tussen Aruba en Nederland. Dan nog internationale headlines. Twee Turkse burgers zijn in Duitsland aangehouden in verband met een brand bij een Starlink-station in Polen. De Poolse autoriteiten verdenken Rusland van sabotage. Polen vermoedt dat de brand een sabotageactie was. De brand verwoestte vorige maand het stroomsysteem en de noodgenerator. Rusland ontkent de beschuldigingen. Het Verenigd Koninkrijk gaat de beveiliging van prominenten opnieuw bekijken. De Britse minister van Binnenlandse Zaken, Shabana Mahmood, zegt dat de huidige regelingen tekortschieten. Ook oud-parlementsleden en prominente politici krijgen mogelijk meer ondersteuning. Na de moord op Anne Widdecombe. De politie heeft een verdachte opgepakt. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
1: Paradise FM, verkeersupdate.
2: Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
3: Het wordt een vluchtige blik op de weg, want het valt nog mee. De oude weg naar de Westpunt, richting Westpunt, vanaf het kruispunt Schottengatweg West tot aan de Peruweg. Daar staat een beetje vertraging, maar liefst 5 minuten. En de Krakkelsbaaiweg richting Jan Tiel, vanaf het kruispunt Rotonde Robert A. Willems tot aan Caminda Nicolina. Ook 5 minuten vertraging. Rijdt het nog allemaal redelijk door. Als ik even naar Hato ga, dan zie ik dat vooralsnog alles op tijd vliegt en landt. Dus dat is mooi.

0: Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
2: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.
3: Biba Simple, Biba Bom. Eseite meta. Marca Simple, de solution. Reis a bow. Hasi compra de kas, kalidad kuta dunabu mas. Pa come, bebe, limpia y cuida. Simple. In lo que potime ser, pa tur dia. Kiba de warda. Hasi liye. Shop safe. Simple. De way pa hasi. Simple.
4: Dit is Paradise FM. Werkhoven werkt over.
5: Hakuna Matata.

0: Jazeker. Ja, ik vorige week ook hoor. Ik had echt 5 seconden verkeerd gelegen in bed. Nou, ik kon gelijk 1,5 dag niet meer lopen. Ja, ik weet niet. Het zal wel met de leeftijd te maken hebben. Hé, Bob, hoe is het met jou? Ja. Oh, wacht, ik zal je even aanzetten, alsjeblieft.
1: Hey, Vanessa.
0: Ja, hoe is het? Hoe zit je in de wedstrijd?
1: Nou ja, ook verkeerd gelegen in bed, denk ik.
0: Heb je ook verkeerd? Want jij liep mank.
1: Oh, vreselijk. Ja, ik stapte even de auto uit en toen was het hatschikidee.
0: Hatschikidee. Nee, maar dat komt natuurlijk, gebeurt natuurlijk niet zomaar. Je bent ook gewoon keihard aan het werk, jij.
1: Ja, we zijn druk bezig. Ja, en we zijn er bijna.
0: Precies. Ja. Maar je loopt nu weer recht.
1: Ja,
0: dat gaat goed.
1: Het ruggetje is nog niet helemaal APK. Maar goed, weet je, even naar Carl Willemstad en dan komt het wel weer.
0: Ja, precies. Gewoon even flink doorpakken en af en toe even een pijnstillertje erin.
1: Ja, nee, daar ben ik wel mee gestopt. Want ik werd er zo raar van.
0: Ja?
1: Ja. Ja, nee, maar nee.
0: Dat kan niet, hè?
1: Nee, dat gaat niet. Nee, we moeten nog even door. Nog de laatste loodjes.
0: Wat moet er nog gebeuren en waar zijn jullie met de kroeg?
1: Nou ja, we zijn, zoals de meesten denk ik al ondertussen wel weten, we zijn van Grand Café Allianz aan dek. Ja, we hebben nog wat dingetjes in de keuken, vriezertje. En de menukaart moet nog even helemaal tip-top staan. En mise en place, dus ja. We hopen dat we deze week echt wel kunnen zeggen van jongens, we gaan open.
0: We zijn officieel open. Ja, het is, en weet je, het is natuurlijk onwijs veel werk en jullie zijn zo hard bezig. Ik denk dat je je bijna niet voor kan stellen dat je straks gewoon, ja, dat je straks gewoon lekker aan de bak kan.
1: Vanessa, ik ben zo klaar met het verbouwen.
0: Ja.
1: Ik ben het echt spuug en spuugzat. Dus ja, ik wil gewoon weer koken. Ik wil gewoon weer die mensen.
0: Maar heb je er een beetje energie voor over nog om dat
1: zeker,
0: te doen?
1: Zeker, zeker, zeker. Nee, ja, weet je, daar krijg je gewoon weer energie van.
0: Ja, mensen dat
1: krijgen
0: is
1: energie, dat weet je toch?
0: Ja, absoluut, absoluut.
1: Die ook als mensen komen.
0: Ja, dan ga je vanzelf alweer aan. En dan voel je dat je toch wat meer had dan je dacht.
1: Zeker.
0: Maar, en jullie hebben een prachtige plek, hè? Het is echt, ik ben laatst eventjes bezig kijken.
1: Ja, ik heb ook een lekkere gin tonic voor.
0: Oh, heerlijk. Lekker. En een heerlijke, nou ja, goed, wat hadden jullie? Een frikafri?
1: Nee, een loempidel.
0: Een loempidel van Olly, toch?
1: Ja. Olly, vriend van ons, ook tevens van Op is Op.
0: Ja, een horecaman ook.
1: Ook een horecaman en die kwam ineens met de loempidel. Nou ja, dat is dus een loempia. Het is een frikandel.
0: Ja, make up your mind. Wat is het?
1: Het is een frikandel en een loempia bijeen.
0: Ja.
1: We rollen de frikandel in een filodeegje. Dus en dan frituren we hem, lekker chilisausje erbij.
0: Je vertelt het alsof het een culinair hoogstandje is.
1: Maar man.
0: Het is gewoon een loempia of een frikandel met een identiteitscomplex. Ah. Dat is het.
1: Nou ja.
0: Maar wel lekker.
1: Dat kan wel in deze tijd, toch?
0: Ja, zeker.
1: Een identiteitsprobleem.
0: Absoluut, het is heel hip.
1: Wij passen ons ook aan.
0: Jullie zijn hartstikke woke, joh. Wat goed. Hé, jij zegt net hartstikke idee, hè? Weet je wat ik dus lees?
1: Nou,
0: en ik vind dit echt hartstikke leuk nieuws. De Fabeltjeskrant keert terug als Nederlandstalige animatieserie. Was jij een Fabeltjeskrant-fan?
1: Ja, ik heb het wel gezien, maar ik kan me er niet zoveel van
0: meer. Niet?
1: Nee, voor mij was het Plons de Kikker.
0: Nee, joh, dat is iets heel anders.
1: Tik-tak. Maar het kwam allemaal achter elkaar.
0: Oh.
1: Dat was, ja, dat weet je. Jij bent nog ouder, dus jij weet het helemaal. Jij hebt alleen maar de Fabelskrant. Een Zwiebertje en
0: Zwiebertje niet, hoor. Dat is echt nog wel voor mijn generatie.
1: Oh, okay.
0: Nee, maar de Fabeltjeskrant, dat was altijd. Dan mochten we dat nog even kijken. En dan zei meneer de Uil. En nou, fijn, oogjes dicht. En snaveltjes toe.
1: Ja.
0: Nou, ze gaan dus weer opnieuw beginnen. Met een. Want het was echt een. Ja, ik weet alleen dat wij thuis keken. Hè, en dat het in Nederland door alle kinderen wel gekeken werd. Maar het is dus echt in meer dan 40 landen is dat een mega succes geworden.
1: Ja, het was best groot, ja.
0: Ja.
1: Ja, ze hebben er best wel veel geld mee verdiend, volgens mij.
0: Precies.
1: Maar wel leuk dat het weer terugkomt. Maar in animatie. Dus niet meer de ouderwetse poppen.
0: Een animatieserie. Maar ik heb eventjes gekeken naar de trailer. En het voelt gewoon. Het zijn niet meer die poppen. Maar het voelt vertrouwd, maar toch in een nieuw jasje. Het is echt heel leuk.
1: Nou, gaan we vanavond even kijken.
0: Alleen omdat ze dus verwachten dat het weer.
1: We gaan toch kijken dan toch?
0: Nou, waarschijnlijk zodra je meneer de Uil ziet, dan flikker je meteen in slaap.
1: Ja, dat denk ik wel zeker.
0: Maar het is dus, ze verwachten dat het weer een wereldwijd succes gaat worden. Dus ze hebben de trailer alvast in het Engels ingesproken. En dat klinkt dan zo. Well, well.

0: you waiting for?
1: Ja, ik vind dit echt zo ongelooflijk leuk.
2: Wel leuk, ja.
1: Het is echt gewoon, het voelt precies als toen. Het is een nostalgie. Ja. En het lijkt volgens mij, het is net alsof ze dezelfde stem hebben gebruikt.
2: Ja, zo weer, ja.
1: Ja, het zal weer... Nee, ik vind het hartstikke leuk. Vanavond even kijken, lekker. En dan snaveltjes dicht, of wat is het? Hey. Oogjes dicht. Snaveltjes toe.
2: Ja, met deze muziek kan ik ook wel iets laten.
1: Sowieso. Nou, dan gaan we wakker blijven, Bob.
2: Ja, tuurlijk.

Paradise FM. En je hoorde Bon Jovi met Living on a Prayer. Zometeen bel ik eventjes met Karmabi over de extreme afname van dierenpopulaties in het Caribisch gebied. Het loopt overal achteruit, maar in de Caribbean met maar liefst 95% volgens het Wereld Natuurfonds. En dat is natuurlijk behoorlijk alarmerend. Wat heeft dit voor consequenties voor ons eiland? En wat kunnen we hier met z'n allen nog aan doen? Kunnen we hier iets aan doen? Daarover ga ik zo meteen in gesprek met Mark van Karmabi.

0: Ontdek de toekomst van Bonijn investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
1: Ieder mens is uniek en dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies, zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en voor projecten. Want your sleep, our priority, anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
2: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
3: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 5 uur.
4: Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. Antikoloniale verzetshelden en vrijheidsstrijders krijgen te weinig aandacht in het onderwijs. Dat blijkt uit onderzoek van het Verwij Jonker Instituut, Movisie en de Universiteit van Aruba. Schoolboeken leggen vooral de nadruk op Europa en de economie van kolonisatie. Leraren missen kennis en lesmateriaal. Onderzoekers willen daarom aangepaste kerndoelen en meer ruimte voor lokale verhalen. Staatssecretaris Erik van der Burg is op Aruba begonnen aan zijn werkbezoek aan de ABC-eilanden. Hij sprak met premier Mike Eeman en minister Gerlien Kroes over samenwerking tussen Aruba en Nederland. Onder meer de economie, het onderwijs, het landspakket en de toekomst van de voormalige raffinaderij kwamen aan bod. De gesprekken gaan volgende week verder in Nederland. Dan internationaal nieuws. Oud-president Joseph Kabila van de Democratische Republiek Congo gaat een nieuwe politiek-militaire coalitie leiden met rebellengroep M23. De coalitie heet FRN. Kabila zegt zo een actievere rol te krijgen in het conflict met de regering. M23 veroverde vorig jaar de steden Goma en Bukavu. Kabila kreeg vorig jaar bij verstek de doodstraf. Beleggers op Wall Street waren maandag terughoudend in aanloop naar kwartaalcijfers van grote banken en chipbedrijven. De Dow Jones-index won 0,4%, maar de S&P 500 en Nasdaq verloren terrein. Vooral Micron daalde door zorgen over toenemende concurrentie uit China. Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee dreigt binnen 2 weken failliet te gaan als de provincie Groningen en de gemeente Het Hoge Land geen financiële steun geven. Dan kunnen geen zeehonden in nood meer worden opgevangen en verliezen 40 mensen hun baan. De problemen zijn ontstaan door onverwachte kosten voor de nieuwe locatie. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
3: Paradise FM, verkeersupdate.
5: Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
6: Daar zijn we weer en het is nog steeds behoorlijk rustig op de wegen. Tenminste, als ik het hier zo zie. De Caracasbaaiweg richting Jan Tiel vanaf het kruispunt Anasaweg tot aan de Kaya Vraten aan die Scherpenet. Daar staat het een beetje vast. 6 minuten vertraging loop je daarop. Ja, en verder heb ik alleen maar hele kleine, korte vertragingjes. 4 minuten. Nou ja, goed, de Winston Churchillweg richting Seru Fortunaweg vanaf het kruispunt Cubaweg tot aan de Borninkeweg. 4 minuten vertraging. Nou ja, dat is eigenlijk te verwaarlozen. Verder als ik kijk naar de arrivals op Hato, dan landt ook alles op tijd vooralsnog. Dus ja, dat was hem weer.
3: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
7: Heel de dag uit volle borst.
3: Nu, Werkhoven werkt over.
6: Dan gaan we maar door met een lekker nummer. Whitney Houston.

0: Coffee, de Counting Crows hoorde je. En over dieren gesproken. Het schijnt dat het niet helemaal goed gaat met de omgang van onderzochte populaties wilde dieren in Latijns-Amerika en in het Caribisch gebied. Dit is met maar liefst 95% afgenomen. En wereldwijd ligt dit percentage op 73%. Dus dat is best wel extreem veel hoger. Wat betekent dit voor de natuur hier op het eiland? En hoe zorgwekkend is de situatie op ons eiland? We gaan erover praten met Mark Vermeij van Karmabi. Een hele goede middag, Mark.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, 95%, dat is best wel een enorm getal. Maar dat betekent niet dat deze populaties geheel verdwenen zijn, hè?
1: Nee, maar dat betekent dan vaak wel van op de lange termijn blijven ze bestaan. Dat komt dan later wel. Het is gewoon het is gewoon heel veel.
0: Ja, het is heel veel. Gaat niet. Ja, en is dit een ontwikkeling, hè? Want we hebben het nu over Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. Maar is dit hetzelfde op Curaçao? Zien jullie diezelfde ontwikkeling hier ook?
1: In min of meer. Die voorbeelden die zijn er, die kennen mensen ook al. Want het is natuurlijk een verhaal wat niet nieuw is. Van iedereen weet wat er met de eilandelijke natuur gebeurt. Sommige dingen gaan goed, andere dingen gaan slecht. Maar het is wel zo van als je bekijkt van waar die natuur bijvoorbeeld vandaan komt. En dan je vergelijkt het met hoe dat zeg maar 100 jaar geleden, toch niet zo heel lang geleden was. Ja, dan is er eigenlijk geen donder meer van over. En bijvoorbeeld een voorbeeld om dat een beetje te duiden. Is dat als je bijvoorbeeld mensen die hier 200 jaar geleden met een boot rondvoeren, dat die 's nachts iemand in het vooronder van een boot staken om dan te luisteren naar het aantal schildpadden wat tegen de boot aanknalden.
0: Ja.
1: Zodat ze wisten dat ze 's avonds in de buurt waren van een eiland. Nou, de tijd dat mensen het hadden over het gebruik van schildpadden als navigatiehulpmiddel, dat is wel heel ver achter ons. Met andere woorden, van die verschillen. Want iedereen denkt altijd van het is afgenomen, maar dat is dan ja, zoals je het voor het eerst gezien hebt en zo. Maar als je het vergelijkt met 50, 60 jaar geleden, dan is er eigenlijk geen kloot van over.
0: Ja, dat is wel heel. Dat klinkt wel. Je bent er ook echt. Je klinkt er behoorlijk emotioneel over. En ik kan me ook voorstellen dat ontzettend frustrerend is. Want dit zijn natuurlijk. Die dieren en die ecosystemen, die hebben we ook. We hebben ze nodig.
1: Nou, dat interesseert me eigenlijk op zich niet zo heel veel. In de zin van dat als Curaçao zou zeggen van weet je wat, we worden hier een eiland en we drinken, dansen ons hier tot het einde komt. Dat is allemaal prima en daar hebben we die koralen niet bij nodig. Prima, dat zou ik dat is een goede beslissing, moet je vooral doen. Maar dan zit er een beetje een idee achter in ieder geval. Wat er nu gebeurt is dat het een beetje laten gebeuren. En dat is irritant. Van, we krijgen over tien jaar mensen die vragen van ja, maar was dat nou echt nodig? Nou, dat was het niet. Maar we denken er niet over na. Dat is het enige wat irritant is aan dit hele gebeuren.
0: Maar goed, het kan natuurlijk nooit een bewuste keuze zijn van de bevolking van laten we die boel eventjes gewoon lekker uitroeien. Het is gewoon inderdaad een nalatigheid. Het niet er. Waar zit dat dan in? Zijn de mensen, denken we dat het allemaal wel mee zal vallen? Wat is dat?
1: Nou, is dat, van het komt wel goed, dingen zijn cyclisch, ja. dat komt wel een keer terug. Iemand anders gaat het voor ons regelen en dat is natuurlijk ook iets wat mensen vergeten. Van ja, hè, dingen als natuur, geschiedenis, cultuur, dat zijn wel een beetje dingen van je eiland. Dat is je identiteit en dat laat je nu wel een beetje afpakken door Jan en Alleman.
0: Ja,
1: ja ik sta er eigenlijk van te kijken dat mensen niet kwaader zijn over dit soort dingen dan dat ze zijn.
0: Ja, ja precies. Maar dat komt waarschijnlijk ook omdat je er natuurlijk vanuit Karmabi, je bent ermee bezig, je zit er bovenop. Een heleboel mensen die gaan gewoon, die zijn met hun leven bezig en die staan daar niet zo bij stil. Dus die awareness is daarin ook heel erg belangrijk. Maar goed, dat gebeurt
1: maar
0: ook.
1: Maar dan zeg ik nogmaals, van als er een idee achter zou zitten van we slopen alles onder water, ja. Want we gaan hier, daar had ik, zou ik geen probleem mee hebben.
0: Nee, precies. Maar het is juist wat je zo irriteert is gewoon
1: het laten feit, gebeuren.
0: Het niet bewust zijn van. Goed, je hebt de schildpadden, heb je gezegd. Dat is een heel groot verschil met hoe het was. We weten natuurlijk allemaal de koralen, dat die, dat ontzettend achteruit aan het gaan is. Er wordt wel heel veel voor gedaan ook. Maar ja, het is een beetje dweilen met de kraan open, blijft het. Welke dieren en ecosystemen staan er nog meer onder druk?
1: Nou, eigenlijk allemaal.
0: Ja, dat is een kort antwoord, maar wel heel duidelijk. Gewoon allemaal. We horen heel vaak over de klimaatverandering. Hè.

0: de vervuiling, overbevissing. Wat is volgens jullie de grootste bedreiging voor de natuur op Curaçao?
1: Nou ja, dat is niet zeg maar volgens ons, want er zijn rapporten over volgeschreven. En dat is altijd wel verbazend. Van als je dat vraagt, dan komen mensen altijd: oh, dat is vervuiling, dat klimaatverandering. Dat is het dus om niet. Van de grootste bedreiging voor het verdwijnen van de natuur is dat habitat waar die beesten, planten of dieren kunnen leven, dat heel langzaam maar zeker helemaal wordt opgeknipt. En te klein wordt om te kunnen leven. Dus dat habitat, fragmentatie, verkleining, het maar plompeloos volbouwen van een eiland als dit. Dat is eigenlijk de grootste bijdrage die ervoor zorgt dat alles verdwijnt. En nogmaals, dat zijn de woorden niet van Kamabi hoor. Dat is echt gewoon, als je dat googelt van wat zijn de grootste factoren voor het verlies van biodiversiteit op aarde. Nou, dan komt deze gewoon keihard als eerste bovendrijven. Maar ja, weten we ook al 10 jaar.
0: Ja, en dat volbouwen, dat gebeurt niet vanzelf. Dat doen wij. Dus je zou kunnen zeggen, wij als mens zijn de grootste bedreiging voor de natuur eigenlijk.
1: En nogmaals, van als ze er een groot feest van zouden maken, en dat was de bedoeling, geen enkel probleem. Maar het volbouwen zonder plan, waardoor zeg maar dat wat ook belangrijk schijnen te vinden, want dat is het rare, van iedereen zegt altijd van, oeh, dit is allemaal heel erg, schildpadden, mangroven, koralen, noem het maar op. Ja, dat krijg je er gratis bij. En nogmaals, als dat een bewuste keuze was, prima, maar dat is het niet. Dus dat plompeloos volbouwen, zo moeilijk is het allemaal niet. En dat vind ik het irritante. Ja. Er wordt gewoon totaal niet naar.
0: Ja. Zie jij nog wel een lichtpuntje?
1: Het enige lichtpuntje zou zijn dat de natuur zelf verrassingen in de kast heeft. En dat zie je ook wel gebeuren. Her en der. Maar dat moet je natuurlijk weer een beetje oppassen. Want dan wordt dat weer het volgende excuus van het komt wel goed. Dus ja. Het is niet geweldig.
0: Je hebt niet per se het vertrouwen in de mens.
1: Nou, wat ik niet. Nogmaals, daar ga ik niks over vinden, want dat moeten mensen zelf lekker weten. Maar ik snap niet dat als je identiteit ophangt aan dingen als vissen en weet ik wat allemaal, natuur, dat je het op hetzelfde moment zo naar de tering helpt als wat het nu gebeurt.
0: Ja,
1: zeg maar.
0: Ja. Heb jij, ik durf het bijna niet te vragen, maar heb jij nog een boodschap aan iedereen die nu luistert? Want je zegt, als het een bewuste keuze was geweest om het allemaal naar zijn piep te helpen, dan zou ik nog denken van oké, daar leg ik me bij neer. Maar het feit dat mensen gewoon niet totaal onbenullig daarin zijn, dat steek je het meest. Heb je een boodschap naar iedereen die luistert?
1: Nee, ik snap niet dat mensen niet kwaader zijn dan dat ze zijn.
0: Ja, ja, maar goed, misschien zien zij niet wat jij ziet. Dus misschien.
1: Nee, dat hoeft ook niet, want als ik naar de garage ga, dan is een monteur, die weet ook dingen die ik niet weet. Weet je, je hoeft het ook niet met z'n allen, en misschien is dat ook wel iets wat fout gaat, is dat iedereen denkt van, we moeten het daar met z'n allen over eens zijn. Nou, dat hoeft helemaal niet. Ik zit ook niet in het Curaçaose voetbalelftal. Dat kunnen andere mensen veel beter.
0: Ja, maar goed.
1: We gaan dit met z'n allen samen doen. Van zelfs dat gevoel mis ik een beetje.
0: Ja, maar juist de expertise die jij hebt, door die te delen, maak je de mensen misschien wakker.
1: Ja, maar dat gebeurt dus ook. En de dingen staan allemaal online. We maken boeken, folders, weet ik wat allemaal. Er wordt ook niet nagekeken, dus moet je ook weer voor oppassen. En nogmaals, er staan ook handleidingen van mijn auto online. En die ga ik ook niet lezen voordat ik naar de garage ga. Van het moet gewoon gebeuren. Van er zijn mensen die hiermee bezig moeten. Wij, de overheid, de NGO's, noem het maar op. Maar die trein die moet wel een beetje gedragen worden. Ja. En daar ontbreekt het nogal aan.
0: Ja. Nou weet je Mark, wellicht zijn er nu toch wel wat mensen die net hebben geluisterd en net getriggerd zijn om een beetje extra te doen. Dan hebben we dat toch maar weer bereikt.
1: Nou, dat hoop ik dan maar.
0: Ja, helemaal goed. Nou, dan wens ik jou voor nu een hele fijne middag. En
1: jullie ook.
0: Hopen dat het alsnog, misschien niet vanzelf, maar met een beetje hulp van de mensen op het eiland goed gaat komen.
1: Nou, dat gaan we zien. Oké.
0: Fijne middag, Mark. Dank je.

0: Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM. Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
1: Pizza hier, pizza daar, pizza laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DusciFood.com. Il Forno. Arrivederci.

0: van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
1: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
2: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
3: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 5:30.
4: Dit is Lex Jansen met de hoofdpunten uit het nieuws. Onderzoek. Onderwijs besteedt te weinig aandacht aan anticoloniale verzetshelden. Leraren missen kennis en geschikt lesmateriaal. Staatssecretaris Erik van der Burg spreekt op Aruba met premier Mike Eeman over samenwerking tussen Aruba en Nederland. Dan nog internationale headlines. Oud-president Joseph Kabila van de Democratische Republiek Congo gaat een nieuwe politiek-militaire coalitie leiden met rebellengroep M23. De coalitie heet FRN. Kabila zegt zo een actievere rol te krijgen in het conflict met de regering. M23 veroverde vorig jaar de steden Goma en Bukavu. Kabila kreeg vorig jaar bij verstek de doodstraf. De Jemenitische Houthis claimen een aanval met een ballistische raket op de luchthaven van Riyadh. De door Saoedi-Arabië geleide coalitie zegt eerder een raket op weg naar de hoofdstad te hebben neergehaald. In Riyadh waren explosies te horen. Het vliegveld blijft gesloten na een eerdere aanval waarbij 13 mensen omkwamen. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
3: Paradise FM, verkeersupdate.
5: Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
6: Op de Caracasbuiweg richting Jantiel vanaf het kruispunt Corporaalsweg tot aan de Caminda Nicolina. Daar staat het een beetje vast. 8 minuten vertraging loop je daarop. En ook op de Schottengatweg Zuid richting Poenda tot de Mercuriusstraat loop je 8 minuten vertraging op. Ook 8 minuten vertraging op de Elias R.A. Moreno Boulevard richting Salinja. En de Caminda Rignald S. Recordino richting Santa Rosa vanaf het kruispunt Wieriweg tot aan de rotonde van Santa Rosa. Daar loop je 7 minuten vertraging op. Laten we eens eventjes kijken naar de arrivals op Hato. Ja, nee, dat gaat allemaal nog volgens plan.

0: te maken met uw financiële toekomst. Step up. Laat uw spaargeld stap voor stap groeien. Step up. Hoe meer u spaart, hoe hoger het rentepercentage. De aanhouder wint met het Step-up spaarplan van Banco di Caribe. Zet vandaag nog de stap naar slimmer sparen op bancodicaribe.com. Banco di
1: Caribe. Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirate Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomato's. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.
2: Pizza hier, pizza daar, pizza laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno, laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
3: Nieuw op Curaçao. Bij Betty's. Op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo. Heerlijke gerechten en comfortfood. Om te delen of gewoon voor jezelf. Lekker eten, lekker genieten. Bij Betty's. Altijd lekker.
4: Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle boord. Nu, Werkhoven werkt over.
5: En zometeen hoor je Blondie naar Juanes. Paradise.

0: Deborah Harry, oftewel Blondie en The Tide is High. We gaan weer eventjes een spelletje spelen.
1: De Paradise FM Muziekquiz. Muziekquiz.
0: En dat doen we vandaag de hele dag voor een lekker diner voor twee bij Fort Nassau. Heb je nog niet de tijd gehad om mee te spelen met de muziekquiz? En zou je wel heel graag binnenkort even gratis en voor niets aanschuiven daar bij Fort Nassau? Dan krijg je van mij alsnog de kans. Luister even mee en kijk of jij het antwoord weet op de volgende vraag.
1: Wat is hier weggepiept?
0: Ja, ja, ja. Oeh, ik wou het bijna voor gaan zeggen. Dat is toch ook wat? Dat moet ik natuurlijk niet doen. I'm gonna peep that rat. Ja, ik ben je nog een anekdote over een rat in mijn keuken verschuldigd. Hè? Dan ga ik zo meteen ga ik dat met je delen. Ja, ja, ik stel dat nog even uit. Want ik vind het toch ook een beetje lastig. Want nou ja, goed, het is die vraag inderdaad. Wat doe je ermee? Wat zou jij doen als je een rat in je keuken had? En stel je voor, je had hem ook gevangen. Wat doe je dan met die rat? Dat wil ik eventjes van je weten. Wil je het even met me delen via de Paradise FM app? Als jij het met mij deelt, dan deel ik het straks ook met jou. Dan ga ik je vertellen wat ik met die rat heb gedaan. Ja, en misschien is het al precies dat weggepiepte woord ook. Oh, ik voel me slecht. Nou ja, goed, ik denk er nog even goed over na. Laat het mij weten. En ook zeker als jij weet wat UB40 met de rat zou doen, hè. Ja, via de Paradise FM app. Het is Paradise. Akte en ik.
2: Op

0: hand van Openwald. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cavino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cavino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Groteberg. Cavino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
2: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuraçao.com.
3: De ultieme beachvibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spritz Happy Hour op vrijdag. Bij Zest Beach Café komt alles samen. It all happens at Yountville Beach.
4: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
5: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 6 uur.
6: Lex Jansen met het nieuws. Antikoloniale verzetshelden en vrijheidsstrijders krijgen te weinig aandacht in het onderwijs. Dat blijkt uit onderzoek van het Verwij Jonker Instituut, Movisi en de Universiteit van Aruba. Schoolboeken leggen vooral de nadruk op Europa en de economie van kolonisatie. Leraren missen kennis en lesmateriaal. Onderzoekers willen daarom aangepaste kerndoelen en meer ruimte voor lokale verhalen. Staatssecretaris Erik van der Burg is op Aruba begonnen aan zijn werkbezoek aan de ABC-eilanden. Hij sprak met premier Mike Eeman en minister Gerlien Kroes over samenwerking tussen Aruba en Nederland. Onder meer de economie, het onderwijs, het landspakket en de toekomst van de voormalige raffinaderij kwamen aan bod. De gesprekken gaan volgende week verder in Nederland. Dan internationaal nieuws. Oud-president Joseph Kabila van de Democratische Republiek Congo gaat een nieuwe politiek-militaire coalitie leiden met rebellengroep M23. De coalitie heet FRN. Kabila zegt zo een actievere rol te krijgen in het conflict met de regering. M23 veroverde vorig jaar de steden Goma en Bukavu. Kabila kreeg vorig jaar bij verstek de doodstraf. Beleggers op Wall Street waren maandag terughoudend in aanloop naar kwartaalcijfers van grote banken en chipbedrijven. De Dow Jones-index won 0,4%, maar de S&P 500 en Nasdaq verloren terrein. Vooral Micron daalde door zorgen over toenemende concurrentie uit China. Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee dreigt binnen 2 weken failliet te gaan als de provincie Groningen en de gemeente Het Hoge Land geen financiële steun geven. Dan kunnen geen zeehonden in nood meer worden opgevangen en verliezen 40 mensen hun baan. De problemen zijn ontstaan door onverwachte kosten voor de nieuwe locatie. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
7: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.
8: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.

0: Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Er was eens een café in Mahai. Daar was het gezellig en was iedereen blij. Met muziek en een heerlijk diner zingt en swingt echt iedereen mee. Music Dinner Café. Mahai Grand Café. The place to be.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle.
2: Werkhoven werkt over.
4: En we gaan onderweg naar Veerkal Sharky naar Mana.

0: Paradise en Virgil Sharkey met A Good Heart. En ik durf over mezelf wel te zeggen dat ik, volgens mij wel een heel goed hart heb. Er zijn maar weinig momenten dat ik echt iets slechts heb gedaan. Bob kijkt me nu aan alsof hij wil zeggen nee. Of alsof hij daaraan twijfelt. Bob, twijfel jij aan mijn oprechtheid in deze?
1: Nee. Ik geloof je. Ik geloof je op je bruine ogen.
0: Op mijn bruine ogen. Nou goed.
1: Vond ik dat heel sarcastisch of...
0: Nou ja, weet je wat het is? Nobody's perfect.
1: Nee,
0: toch? Zo is
1: niet.
0: Het ook maar weer.
1: Nee.
0: Nobody's perfect. Maar mijn hart is heel goed. Alleen er zijn een aantal momenten. Ik vroeg laatst aan iemand, heb jij wel eens iemand gepest op school? Dan denk ik, nou ja, goed.
1: Je tegen mij, heb jij nou ja.
0: Vroeg ik dat aan jou? Hebben we het hier on-air over gehad ook,
1: ja,
0: of niet?
1: Ja.
0: Oké, nou goed, dan hoeven we dat niet te bespreken. Maar er zijn een aantal momenten in mijn leven dat ik dacht, nou, dat had ik misschien anders moeten doen. En een van die momenten was toen ik een rat in mijn huis had.
1: Hoe heette die?
0: Rat heette die.
1: Oh, oké. Okay.
0: Vieze, gore, grote rat. Nee.
1: Oké.
0: Okay. Nee. Daar is het allemaal, die leven allemaal nog.
1: Okay.
0: Ja, nee, maar goed, dat beest.

0: Mijn ooghoeken zo rat. Van de koelkast naar een hoekje in huis lopen. En iedere keer naar hetzelfde hoekje en weer terug. Ja. En in het begin dacht ik, nee, ik heb niet goed gezien. En op een gegeven moment dacht ik, ja, nee, dat is
1: gewoon... Eerst aan de opticien geweest, nieuwe bril gekocht.
0: Ja, nee, ja. Maar daarna nog steeds. Hij rende gewoon heen en weer. Dus wat doe je dan? Wat zou jij doen in zo'n geval?
1: Een schep pakken?
0: Ja, en hem gewoon in één keer klappen.
1: Ja, ja. Gewoon gelijk. Keihard.
0: Ja? Ja, jij bent
1: nee,
0: dus...
1: nee, dat zou ik ook niet durven, hoor. Maar nee, ik zou het wel durven.
0: Ja, je zou het gewoon doen. Ja, ik wist dus even niet wat ik moest doen. En ik heb dus zo'n, ja, dit vinden mensen heel erg verschrikkelijk. In Nederland is het ook verboden, van die lijm.
1: Oh ja, die
0: weet je wel?
1: Ja.
0: Dus nee, ik had dan niet een plakstrip, ik had dan gewoon van die lijm gekocht. Oh, ja. En dan had ik een heel groot stuk karton.
1: Dat gebruik ik altijd voor mijn vrouw. Als ze niet wegloopt.
0: Nou ja, goed. Wat is dit nou weer voor opmerking? Ik hoop het. Ik mag toch hopen van niet. Nee. Maar, ik ga niks zeggen hierover. Dat grote vierkante stuk karton. En die had ik dus helemaal vol met die lijm gedaan. Ja. En dat had ik dus in dat hoekje waar die rat steeds naartoe rende. Mm. Nou, en op een gegeven moment hadden we beter, hoor. Oh, gillen Janken. Door merg en been. Ja. Ja. Ja. Echt, die vond dat niet leuk.
1: Deed je dat?
0: Nee! Hij vond het niet leuk. En Mees, mijn zoon, was toen nog heel erg klein. Aha. Ik denk dat hij een jaar of 5 was of zo. Dus ik, Mees, je moet me helpen. Want wat ga je doen als dat beest en aan die haartjes helemaal vastgeplakt? Het was echt heel zielig.
1: Ja, daarom kan je beter een schep pakken.
0: Maar dat had ik toen nog steeds alsnog kunnen doen. Ik zou tegen Mees, zullen we een bezem pakken en hem gewoon in één keer doodslaan?
1: Het is natuurlijk
0: dat
1: altijd...
0: Dat kun je toch niet?
1: Nee.
0: Verschrikkelijk. Nou, wat heb ik dus gedaan? Mm. Ik heb dat beest dus gepakt met dat hele plastic en een zak eromheen gedaan. Ja. En die zak dicht gedaan en in de kliko gegooid.
1: Oh,
0: ja, dat is slecht, hè?
1: Ja, dat is wel, dan is je hart ineens niet zo goed.
0: Ik heb dit nu opgebiecht. Ja. Verschrikkelijk, echt er warm van gewoon. Verschrikkelijk. En later hoorde ik, toen zei Bert tegen mij... Wat heb je gedaan? Want je had ook... Leg hem achter je autoband, rij achterover. Ja. Achteruit bedoel ik. Of gooi hem in een bak met water, hou hem onder water.
1: Dan zit hij helemaal vast aan je band. Met die lijm.
0: Vastgeplakt. Ja. Ja, ik krijg hier een berichtje van Tine. En die zegt ook dat ze toen ze in het nieuwe huis kwamen wonen... heeft haar vriend een rat gevangen in een kooitje met lokaas. En daarna heeft hij hem in een grote emmer met water verdronken. Het is toch... Maar ja, dan gaat het wel wat sneller dan wanneer je hem gewoon laat stikken.
1: Nou ja, ik zou gewoon een schep pakken en gewoon tak op zijn kop. Dan ben je, is hij er gelijk klaar, weet je? Dat is toch... Ik moest vroeger... Hebben we nog even of niet?
0: Nou, even.
1: Nou, liever niet dus. Nou. Nee, ik werkte vroeger...
0: Ja, klaar. Nee hoor, vertel het.
1: Op de sportvelden en met voetbalvelden moesten wij... Elke ochtend moesten wij de voetbalvelden gaan inspecteren voor mollen. Molshoop.
0: Ja.
1: En dan 's ochtends net voordat de zon onderging... dan moesten we dus die velden op waar dus die mollen liepen. En wat is natuurlijk levensgevaarlijk. Als je aan het voetballen bent en je loopt ineens een keer in zo'n molshoop... dan kreeg je enkel.
0: Ja.
1: Dus dan deden we 's ochtends deden we altijd, gingen we met de schep... gingen we heel zachtjes er naartoe lopen. En dan zag je ze graven. En dan schepten we ze eruit en dan sloegen ze kaart op zaag.
0: Nee, maar een mol! Een mol is echt zo lief.
1: Ja, maar hij zag het niet aankomen.
0: Nee, die ziet helemaal niks aankomen. Oh, wat verschrikkelijk. Nee, dat zou ik dan mee. Je mag natuurlijk geen onderscheid maken.
1: Nee.
0: Dat een rat niet lief is en een mol wel.
1: En daarna ging hij zwemmen, inderdaad.
0: Ja.
1: Maar ja, dat weet hij ook niet meer. Dat zag hij ook niet aankomen.
0: Nee, ach god. Nou goed, de muziekwinst van vandaag. Hè. Het is de vraag, wat doen ze met de rat? Ik laat je de opgave nog één keer horen. En dan hoor ik heel graag jouw antwoord via de Paradise FM app. Komt u nog een keer aan.
2: Wat is hier weggepiept?
0: Nou, ik denk dat wij het antwoord al een klein beetje hebben gegeven. Maar goed, ik wil jouw antwoord ook hebben via de Paradise FM app graag. En misschien ga jij er dan straks vandoor met dat lekkere dinertje voor twee bij Fort Nassau. Kom maar door.

0: Dit is Lex Jansen met de hoofdpunten uit het nieuws. Onderzoek. Onderwijs besteedt te weinig aandacht aan anticoloniale verzetshelden. Leraren missen kennis en geschikt lesmateriaal. Staatssecretaris Erik van der Burg spreekt op Aruba met premier Mike Eeman over samenwerking tussen Aruba en Nederland. Dan nog internationale headlines. Oud-president Joseph Kabila van de Democratische Republiek Congo gaat een nieuwe politiek-militaire coalitie leiden met rebellengroep M23. De coalitie heet FRN. Kabila zegt zo een actievere rol te krijgen in het conflict met de regering. M23 veroverde vorig jaar de steden Goma en Bukavu. Kabila kreeg vorig jaar bij verstek de doodstraf. De Jemenitische Houthis claimen een aanval met een ballistische raket op de luchthaven van Riyadh. De door Saoedi-Arabië geleide coalitie zegt eerder een raket op weg naar de hoofdstad te hebben neergehaald. In Riyadh waren explosies te horen. Het vliegveld blijft gesloten na een eerdere aanval waarbij 13 mensen omkwamen. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
1: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysandhu.
2: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
3: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
4: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
3: Dan ga ik nu naar casasearch.com.
5: Een belevenis. Vanaf de historische entree van Fort Nassau tot het openluchtrestaurant met 360 graden uitzicht. De kanonnen naast uw tafel. En niet te vergeten, een heerlijk casual fine dining menu om uit te kiezen. Kortom, een avondje puur genieten van mooie gerechten. Vrienden.

0: quiz.
1: Zo, het is de hoogste tijd om iemand eens even blij te maken met lekker eten. Vandaag geven we een diner voor twee weg bij, wat was het ook alweer? Ja, ik vergeet het iedere keer, Fort Nassau. Ja, dat roepen we al de hele dag. En dat is hartstikke fijn, want het is echt een prachtige plek om te zitten. Het schijnt dat je er ook nog eens heerlijk kunt eten en drinken. Dus ja, nou ja, ik ben heel erg blij om deze mooie prijs weg te mogen geven. En dat doe ik misschien wel aan Tine. Tine, een hele goede avond.
2: Goedenavond.
1: Hallo, hallo. Ja, nou, er is ontzettend veel geappt. Want iedereen weet wel wat ze moeten doen met een rat in de keuken. Ja. Maar jij ook, hè? En jij reageerde ook met een berichtje over, nou ja, goed, je eigen, ja, ik noem het maar even horrorverhaal.
2: Ja, ja, het is eigenlijk, het verhaal is nog iets langer. Ik heb het ingekort.
1: Nou, vertel het even dan.
2: Nou, we betrokken ons nieuwe huis en ik had 2,5 hond.
1: Dus okay.
2: Twee grote en een kleintje.
1: Ja.
2: En ik merkte dat de grote zak hondenvoer zat in een plastic bak. En die plastic bak, daar was het handvat van aangevreten. Ik denk, hoe kan dat nou?
1: Ja.
2: En ik kwam er dus achter dat dat een rat moet zijn geweest. Dus wij zo'n koortje gekocht en ja hoor. Rat erin, maar een van die grote honden, die vond het een leuk speeltje. Dus die heeft dat hele koortje heeft die helemaal gemold.
1: Ach.
2: Rat. En dus dat beest was weg en het koortje was kapot. Dus wij een nieuw koortje gekocht. Ja, tweede keer, goede keer. Dat beest erin en ik keek ernaar. Ik denk, en het was zo'n joekel. En
1: oh.
2: Ik vind het zo. Ik vind het zo'n. En langs de ene kant heb ik het, ja, vind ik het ontzettend enge beesten. En aan de andere kant, als je dan Ratatouille 10 keer hebt gezien, dan
1: ja,
2: denk je van, oh, wat een leuk beest.
1: Zo romantisch, wat gezellig dan, nou.
2: Liefde-haatverhouding. Maar als je zo'n ding, zo'n joekel, echt in het echt ziet. Het koortje was bijna te klein.
1: Ja,
2: en dan denk je van, oh, en nu? En nu? Dus mijn vriend die zegt van, gooi die emmer maar vol met water. Dus ja, en nou, toen zei hij van, ik ga hem erin gooien. Toen ben ik gevlucht, want ik wil dit allemaal niet zien.
1: Nee.
2: Maar het verhaal vervolgt zich, want een rat schijnt niet alleen te komen.
1: Nee.
2: Een van de keren daarna was mijn vriend er niet. En ik stond 's ochtends op, ik denk, verrek, weer zo'n beest erin. Ik denk, ja, nou ja, weer maar zo'n emmer vol gooien. En dat was 's avonds. En ik gooi die emmer vol. En ik word 's ochtends wakker. Maar ik had die emmer niet genoeg vol gedaan. Dus dat beestje heeft gewoon de hele nacht. Heeft daar met zijn snuitje geprobeerd.
1: Oh, wat
2: om het
1: erg!
2: Te halen, want die emmer was niet helemaal vol.
1: Nou,
2: ja, nee, ja.
1: Tine!
3: Ja. Dat kan toch niet?
2: Ja.
1: Ja. Oh, en heb je hem niet gewoon maar laten vluchten, laten leven? Ik vind dat hij dat wel verdiend heeft.
2: Nee. Dus
3: beetje
2: toen,
3: zoals die,
2: inmiddels dat mijn vriend weer thuis, toen zeg ik van, ja, werk jij dit maar af, want nu wordt het helemaal te veel van mij.
1: Nou, wat verschrikkelijk, dat arme beest,
2: ja,
1: dat snuitje.
2: Ja.
1: Dat hij gewoon nog wel dacht
2: ja,
1: van, als ik mijn neusje zo
2: de bal.
1: Oh, ik vind het verschrikkelijk.
2: Dat is.
3: Hey, Tine, ik weet dat jij eigenlijk van origine chef altijd geweest, hè, in België.
2: Ja.
3: Had jij dan ook zo'n ratatouille op je hoofd, onder je mutsje?
1: Nou, Bob begint weer over het mutsje van Tine. Wij gaan eventjes naar de muziekquiz van vandaag. Komt-ie aan.

0: Nou, zeg het Martine, wat doe je in een ideale wereld met die rat in één keer?
1: Fix it.
0: Fix it. Nou, dat is inderdaad het juiste antwoord. Ja, en dan moest jij eventjes... nou ja, goed, jij moest dat even leren. Hè? Een rat in één keer fixen. Maar inmiddels weet je hoe het werkt.
1: Ja, maar het hoeft nou niet meer. Want al een paar jaar hebben we ze niet meer. Maar toen ik dit verhaal hoorde op de radio, denk ik van... Oh ja, zo zat het. Dat was drieënhalf jaar geleden of zo.
0: Ja, jeetje. Ja. Nou ja, goed. Het is 3 jaar geleden, dus ik denk dat je inmiddels wel... Je bent vrij, ja, precies. Ik hoef je niet. En ook gewoon van. Nou ja, goed. Het feit dat je een rat mishandeld hebt, zeg maar. God, dat arme beest. Nee hoor, ik ga jou belonen. Ik ga jou belonen met een lekker dinertje voor twee bij Fort Nassau.
1: Heerlijk. Oh, dat is lang geleden.
0: Nou, helemaal goed. Helemaal goed. En dan gaan we dit verhaal lekker even achter ons laten. Tine, dank je wel voor het delen.
2: Ja. Dag, okay. Team.
0: Doei.
1: Dag, Bob.
0: Ja, er waren natuurlijk ontzettend veel mensen die het goed hadden. Maar goed, er kan er maar één de winnaar zijn. Het was inderdaad Fix That Rat, UB40 en Rat in My Kitchen.

0: UB40, Rat in my kitchen. En iedereen is het er unaniem over eens dat, dat je daar één ding mee moet doen met die rat. Fix that rat. En dat was inderdaad het juiste antwoord voor de muziekquiz van vandaag. En daarmee heeft Tine een lekker diner voor twee gewonnen bij Fort Nassau. Heerlijk. Gefeliciteerd, Tine. Ja, ik wil trouwens niet iedereen oproepen om ratten te fixen. Hè? Dat is natuurlijk eigenlijk helemaal niet de bedoeling. Want straks krijgen we hele boze mensen op ons dak. Dat is nooit mijn bedoeling geweest. Maar het was gewoon de oplossing van de muziekquiz van vandaag. Morgen hebben we weer een nieuwe muziekquiz en ook weer een nieuwe lekkere prijs die je kunt winnen. Voor nu wil ik je gedag gaan zeggen en een heerlijke avond toewensen. Ga lekker van je avond genieten en morgen gezond weer op. Ik laat je achter met een heerlijk nummer. Elton John en Kiki Dee. En Bob, wou je ook nog even doei zeggen?
1: Ja, tot morgen maar, hè?
0: Tot morgen maar!

0: van Openwald. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Wil jij jouw auto fabrieksnieuw? Dan wil je Stipt. Vuil en vlekken verwijderen? Stipt. Interieur weer fris? Stipt. Exterieur laten glanzen? Stipt. Makkelijk in gebruik, professioneel resultaat. Verkrijgbaar bij Carteam Willemstad, de hoofdleverancier van Stipt voor het Caribisch gebied. Of bij een van onze verkooppunten. Liever laten doen? Ook voor was- en detailbeurten ben je bij ons aan het juiste adres. Stipt. Laat je auto weer stralen.
2: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
3: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of T-bone steak, tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele oudschool grill, is Landhuis Brakkepunt Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
4: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 7 uur.
5: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Antikoloniale verzetshelden en vrijheidsstrijders krijgen te weinig aandacht in het onderwijs. Dat blijkt uit onderzoek van het Verwij Jonker Instituut, Movisi en de Universiteit van Aruba. Schoolboeken leggen vooral de nadruk op Europa en de economie van kolonisatie. Leraren missen kennis en lesmateriaal. Onderzoekers willen daarom aangepaste kerndoelen en meer ruimte voor lokale verhalen. Staatssecretaris Erik van der Burg is op Aruba begonnen aan zijn werkbezoek aan de ABC-eilanden. Hij sprak met premier Mike Eeman en minister Gerlien Kroes over samenwerking tussen Aruba en Nederland. Onder meer de economie, het onderwijs, het landspakket en de toekomst van de voormalige raffinaderij kwamen aan bod. De gesprekken gaan volgende week verder in Nederland. Dan internationaal nieuws. Acteur R.J. Mitty, bekend van de serie Breaking Bad, is op 34-jarige leeftijd overleden. Dat melden Amerikaanse media. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. TMZ noemt zelfdoding, maar dat is niet officieel bevestigd. Mitty had cerebrale parese en speelde Walter Flynn White Jr. in de serie. Oud-president Joseph Kabila van de Democratische Republiek Congo gaat een nieuwe politiek-militaire coalitie leiden met rebellengroep M23. De coalitie heet FRN. Kabila zegt zo een actievere rol te krijgen in het conflict met de regering. M23 veroverde vorig jaar de steden Goma en Bukavu. Kabila kreeg vorig jaar bij verstek de doodstraf. Beleggers op Wall Street waren maandag terughoudend in aanloop naar kwartaalcijfers van grote banken en chipbedrijven. De Dow Jones-index won 0,4%, maar de S&P 500 en Nasdaq verloren terrein. Vooral Micron daalde door zorgen over toenemende concurrentie uit China. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
6: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao en ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en verrassend veel ruimte. Auto's die jouw dagelijkse leven net wat makkelijker maken. Bezoek onze showroom van maandag tot en met zaterdag aan de Scherpenheuvel 7. Of bekijk azcuraçao.com. AZ Curaçao, al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.

0: geopend van 10 tot 10. Of je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook een van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountil Beach.
1: Mam, zullen we iets leuks doen dit weekend?
2: Zwemmen?
1: Ja!
2: Glijbanen?
1: Ja!
2: Dan weet ik het al. Kunduku Aqua Resort. Het grootste waterpark van Curaçao. Met 6 zwembaden en 12 glijbanen.
1: Dat wil ik!
2: Een dagpas is 99 gulden voor volwassenen en 81 voor kinderen. Inclusief de eerste verfrissende consumpties.
1: Ik ben er helemaal klaar voor.
2: Nou, kom op dan. Zwemkleding aan en gaan! Kunduku Aqua Resort. Gewoon een dagje gaan.
3: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise.

0: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Antikoloniale verzetshelden en vrijheidsstrijders krijgen te weinig aandacht in het onderwijs. Dat blijkt uit onderzoek van het Verwij Jonker Instituut, Movisie en de Universiteit van Aruba. Schoolboeken leggen vooral de nadruk op Europa en de economie van kolonisatie. Leraren missen kennis en lesmateriaal. Onderzoekers willen daarom aangepaste kerndoelen en meer ruimte voor lokale verhalen. Staatssecretaris Erik van der Burg is op Aruba begonnen aan zijn werkbezoek aan de ABC-eilanden. Hij sprak met premier Mike Eeman en minister Gerlien Kroes over samenwerking tussen Aruba en Nederland. Onder meer de economie, het onderwijs, het landspakket en de toekomst van de voormalige raffinaderij kwamen aan bod. De gesprekken gaan volgende week verder in Nederland. Dan internationaal nieuws. Acteur R.J. Mitty, bekend van de serie Breaking Bad, is op 34-jarige leeftijd overleden. Dat melden Amerikaanse media. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. TMZ noemt zelfdoding, maar dat is niet officieel bevestigd. Mitty had cerebrale parese en speelde Walter Flynn White Jr. in de serie. Oud-president Joseph Kabila van de Democratische Republiek Congo gaat een nieuwe politiek-militaire coalitie leiden met rebellengroep M23. De coalitie heet FRN. Kabila zegt zo een actievere rol te krijgen in het conflict met de regering. M23 veroverde vorig jaar de steden Goma en Bukavu. Kabila kreeg vorig jaar bij verstek de doodstraf. Beleggers op Wall Street waren maandag terughoudend in aanloop naar kwartaalcijfers van grote banken en chipbedrijven. De Dow Jones-index won 0,4%, maar de S&P 500 en Nasdaq verloren terrein. Vooral Micron daalde door zorgen over toenemende concurrentie uit China. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.